0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggeschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon, landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandag.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
2: Is de nachttoer.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De BBB verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Het is nog de vraag of zij met de trekker naar Den Haag komen.

Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal en trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. Achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie is het onderzoek begonnen na een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela naar de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag met de zoekacties en pakt vandaag de spullen weer in. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De boerburgerbeweging verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. En achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn

opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet vanaf nu minimaal €3 aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Volgens een douane-expert lukt het de douane momenteel niet om alle pakketjes uit China te controleren vanwege de enorme hoeveelheid en de grote diversiteit aan spullen die binnenkomen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws. Bye.

eerste uur van deze matinee. Nou, we gaan het hebben over een sportfestival. Zaterdag en zondag 4 en 5 juli verandert het sportpark Oor de Bos in Apeldoorn in een bruisend festival vol sport, plezier en gezelligheid. En dat is ook voor iedereen. En dan gaan we het ook hebben over de zondagmiddagconcerten, want zometeen komen hier een aantal muzikanten naartoe, naar deze studio van Jesse Treat. Zij gaan optreden 5 juli in de Oranje tent natuurlijk, Oranje Park. Om 2 uur gaan ze dat doen op 5 juli. En ze gaan het erover hebben. Zij serveren tasty music with a Jesse flavor. Nou, dat belooft wat natuurlijk. We hebben ook muziek klaarstaan. Nu Acta en de Munnik, Het regent zonnestralen.

Op donderdagavond 2 juli geeft Harmonieorkest Prinses Juliane Beekbergen een zomerconcert op de Veluwse Avondmarkt in Beekbergen. Het optreden begint rond 7:15 op de hoek van het Freule Hartseplein en de Papenberg in Beekbergen. De toegang is gratis. En voor meer informatie kan je naar www.harmonie-pjb.nl.

0: Pausini, La Solitudine. Zaterdag 4 en zondag 5 juli verandert Sportpark Ordebos in Apeldoorn in een bruisend festival vol sport, plezier en gezelligheid. Nou, ik ga erover praten met Wim van Beek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk weekend staat er voor de deur bij jullie.
1: Ja, nou ja, niet alleen bij ons. We doen het samen met Sportservice Apeldoorn, met Parente Adelaar en AP34.
0: Oh ja.
1: Toevallig alle drie aan dezelfde kant in het Ordebos.
0: Ja.
1: En dan kunnen we natuurlijk prima dit soort dingen organiseren die we gepland hebben.
0: Ja, zeker. En dan is het voor iedereen, is er wat natuurlijk te doen.
1: Ja, er is gewoon een mountainbike wedstrijd op zaterdag en zondag.
0: Ja.
1: Op zaterdag is er daarna hardlopen om 4:30 en 5:30. Daarna is er nog een andere activiteit rondom foodtrucks en springkussens en bedenk het allemaal maar.
0: Ja.
1: Want je kunt doen met kinderen, maar vooral met nadruk op bewegen.
0: Precies.
1: En op zondag is er natuurlijk weer zijn barrentwedstrijden, opstappen voor het wielrennen. Het is een speelplein. En dan zijn er op zondag ook clinics met gravelbike rijden, mountainbike rijden en Nordic Walk.
0: Meer
1: kan ik er niet van maken.
0: Nee, nou ja, het is heel veel. Het is echt heel veel, zeg. En er
1: ja,
0: is ook
1: alle drie de dingen, sporten die wij alle drie ook doen natuurlijk.
0: Ja.
1: Eén fietsen, ander mountainbike en de derde gaat weer racen.
0: Ja.
1: En de AV34

0: is natuurlijk bewegen, hardlopen. Mm-hmm. Nordic walk, een van de vele activiteiten die we doen.
1: Ja.
0: En dat kun je natuurlijk prachtig combineren met elkaar.
1: Jazeker. En moet je je dan ook van tevoren aanmelden voor bepaalde dingen?
0: Voor sommige dingen wel. Bij hardlopen had ik liever dat je even opgeeft. Als je even kijkt op Sportplein of bij de site van HV34... dan zie je er wel een link staan waar je kunt opgeven.
1: Ja.
0: Bij hardlopen hebben we 3 afstanden voor kinderen tot en met 16 jaar... En dan hebben we 5 kilometer en jongelui en ouderen hebben zowel 5 kilometer als 10 kilometer.
1: Oh ja.
0: Dan weten we hoeveel mensen komen. Voor de andere activiteiten hoef je niet op te geven. Kun je gewoon naar de bos toe en dan
1: kijk je wat er is.
0: Fietsen beschikbaar, zijn mountainbikes beschikbaar.
1: Oh mooi.
0: Als je zelf niet zo'n apparaat hebt. En bij de Nordic Walk hebben we die polstokken hebben wij ook beschikbaar voor degene die dat nog niet heeft.
1: Nou precies, want dat is ook nog best wel een dingetje. Hè? Ik heb het een keer geprobeerd, maar je moet die stokken wel goed gebruiken, zeg maar, op een goede manier.
0: Komt,
1: hè?
0: Dat komt helemaal, maar goed, ik zou zeggen, kom gewoon langs.
1: Kom langs.
0: Kom langs.
1: Ja, wat is best
0: wel... Het enige wat je doet, moet je zelf naar door de bos komen.
1: Kijk, dat is het enige. En het liefst op de fiets, neem ik aan?
0: Ja, dat mag, maar je mag ook bij rustig met de auto komen.
1: Ja, parkeergelegenheid.
0: Door de bos is parkeerruimte genoeg.
1: Ja.
0: In het weekend is de kazerne niet open, dus een... Al die leerlingen ook niet aanwezig, dan is er plek.
1: Dus dan is er plek genoeg. En dan, hoe laat begint dat nou precies allemaal?
0: Oh ja, dan moet je even op de site kijken, want het is heel verschillend.
1: Oh.
0: Want het kinderopstap voor wielrennen is op zondagmorgen.
1: Ja.
0: En op zondagmorgen vanaf 10 uur.
1: Mm-hmm.
0: Allebei op 10 uur. En even kijken. En op zondag is het gravelbike, mountainbiken en Nordic Walk om 9:30.
1: Ja. Oké, dus daar moet je wel even goed op letten als je daar wil gaan kijken. Dan wat is dat gravel? Wat is dat gravel biken?
0: Ja, gravel is een nieuwe mode.
1: Ja.
0: Er zijn van die halve harde paden waar met grit op ligt of steentjes. En als je een voorbeeld van een gravelpad is van het Aardhuis naar Uttelermeer.
1: Oh ja. Ja.
0: Weg, dat is een greppelpad.
1: Ja.
0: In Bergenbos, als je bij de ingang van Twee Mapendoorn gaat, je gaat daar het Bergenbos in.
1: Ja.
0: Dat is een greppelpad. En dan ga je linksaf en zo achter de heuvel op.
1: Okay.
0: Dat is een greppelpad. Zo zijn we in het Ordebos en in de Kronenmijn of die deze paden.
1: Ja, precies.
0: Onder begeleiding van gidsen ga je daar een paar van die paden fietsen.
1: Ja, en moet je dan ook bepaalde bescherming dragen?
0: Nou ja, als ik zelf fiets heb ik altijd in ieder geval fietsschoenen aan. En ik heb handschoenen aan, helm op.
1: Mm-hmm.
0: Ja, verder een goede fiets zou ik zeggen.
1: Ja, maar is dat ook verplicht, zeg maar? Als je dat wil
0: doen
1: bij jullie?
0: Nee, je helm is verplicht, maar anders dan nemen ze je niet mee.
1: Oké. Okay.
0: Zonder helm ga je niet mountainbiken en niet gravelbiken.
1: Nou, maar dat is ook goed, hè? Want je weet maar nooit.
0: Gewoon verplicht, anders dan sturen we je naar huis.
1: Toch? Ja, dat snap ik helemaal. Want en die moet je wel zelf meenemen, neem ik aan?
0: Ja, het kan wel. Ik zie op de info niet of de helmen zijn. Maar ik zei wel fietsen, maar... Ik denk dat je zelf een helm mee moet nemen.
1: Ja, het is wel zo handig. Want misschien moet hij ook maat. Ik weet niet precies hoe het werkt.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja.
1: Ja, dus dat is wel handig om dat zelf mee te nemen. En dan het kids opstapwielrennen. Dat is echt om te proberen of je dat vindt.
0: Ja, en ook het parcours van Barren is beschikbaar. Dus daar kun je ook even over het prachtige parcours, mountainbike parcours van Barren oefenen.
1: Ja.
0: Is een gelegenheid voor, dus...
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Kom kijken.
1: Ja, kom kijken. Of kom gewoon lekker meedoen. Of kom gewoon genieten. En het wordt volgens mij... Ja, het is nou ook beter, hè, met het weer. De temperatuur is ook een beetje aangenamer.
0: Ja, gelukkig wel. 22, 24 graden.
1: Ja.
0: Dat is geen enkel probleem. En je zit in het Ordebos onder de bomen. Dat scheelt ook nog wel ietsjes.
1: Zeker, ja. Nou, en wat te eten en te drinken. Nou, dat is er ook allemaal aanwezig.
0: De voetbalclubs en de clubhuizen zijn open. Dus,
1: supergoed, ja. Nou, heel leuk. Zomers en sportief gelegenheid om eens even lekker in de benen te komen. Of uit de stoel te komen. Hè? En eens wat te gaan doen natuurlijk. Hè? En vooral, zeg maar, denk ik toch voor kinderen. Hè? Voor jongeren.
0: Ja, maar volwassen hoor.
1: Volwassen ook.
0: Volwassen ook. Iedereen die vindt dat hij mee moet doen, moet wel komen.
1: Moet gewoon komen,
0: ja. En hardlopen is trailrun is sowieso al pittig. En we hebben het parcours van Barret gaan we gebruiken. Dus je gaat er heuvels over.
1: Ja.
0: Dat is echt een uitdaging voor volwassenen.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja.
1: En als we er wat meer nog van willen weten of even terug willen lezen... moeten we dan jullie site bezoeken?
0: Ja, kijk, we hebben op de site van Sportplein Apeldoorn...
1: Ja.
0: Of bij de site van Barent of bij de Adelaar.

0: postservice of bij de gemeente Apeldoorn. Ik zie dat mensen, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal op.
1: Ja, precies. Dus dat staat er wel op en dat vind je dan ook wel. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Wim, voor alle informatie. En leuk weekend, hè, toegewenst. Tot ziens. Dag.

0: Blood, sweat and tears, you've made me so happy.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Dagen en daardoor komt er een einde aan de hittegolf. Er staan enkele vriendelijke dagen op het programma. Vandaag schijnt vooral in het oosten de zon nog regelmatig en van het westen uit neemt de bewolking snel toe. Het blijft zo goed als droog en het wordt 21 graden in het westen en 26 of 27 graden naast de oostgrens. En ook morgen wordt het tussen de 21 en lokaal 26 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en plaatselijk valt een bui. Ook donderdag kan wat regen vallen. De dagen erna verlopen droog en in de middag is het 21 tot 25 graden en in de nacht rond 14 graden.

0: Crystal Waters, Gypsy Woman. Ja, tegenover mij zit inmiddels Gerard Blonk. Goedemiddag. En jullie, je bent van Jesse Treat. Zeg ik het goed?
1: Dat is helemaal goed gezegd.
0: Fijn. En jullie gaan optreden zondagmiddag om 2:00 in het Oranje Park. Hè. Er zijn allerlei optredens momenteel in de vakantieperiode, zeg maar. In de zomerperiode. En daar zijn jullie er één van. En jij zit hier nog alleen, maar er komen zometeen nog twee andere mensen van de band hier aanschuiven. Ja, en die kunnen dan ook nog wat vertellen, denk ik. Leuk dat je hier naartoe bent gekomen.
1: Heel graag gedaan, Lida.
0: Ja. Wat voor groep zijn jullie?
1: Wij zijn een quintet. 5 mensen, een zangeres en 4 mannen die het muziekcombo vormen. We spelen een laid-back jazz, zo noemen we het maar. Niet de bekende jazznummers zoals je die van het American Songbook tegenkomt. Maar we pakken nummers die inderdaad al wat jazzy touch geven. Maar daar maken we onze eigen arrangementen mee. En dat betekent dat je op een uitvoerige lijst van nummers die op onze website staat,

0: In het Oranjepark gaat optreden?
1: Ja, bij de grotere gebeurtenissen zoals in het Oranjepark zal het inderdaad iets moeilijker zijn, want dan heb je natuurlijk toch gewoon je eigen playlist en draai je gewoon de nummers af die je wel kiest en selecteert op basis van de sfeer die je hoopt te bereiken op zo'n zondagmiddag. Mm-hmm. Als we normaal optreden is het doorgaans voor wat kleinere gezelschappen. Oh, ja. En dan zoeken we die interactie ook op. We hebben een aardig softwareprogramma waarbij mensen op hun telefoon mee kunnen kijken naar de playlist en kunnen zeggen van, hey, dat lied, dat vind ik leuk.
0: Ja, ja. En dan kan je
1: doorgeven,
0: kiezen.
1: Dan kun je kiezen. Dan krijgen we dat door. En dan een goed moment zeggen we, jongens, we hebben een verzoeknummer. En dan gaan we dat spelen.
0: Kijk, wat bijzonder. Ja. Wat ik wel zag, hè, en dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Jullie hebben dan een aantal, geen jazznummers die jullie dan bewerken tot een jazznummer.
1: Ja.
0: Als het ware.
1: Ja,
0: en dan zie ik namen staan zoals Sting, Amy Winehouse, nou noem maar op. Hè, een hele Miles Davis. En nog vele andere. Adele. Maar hoe doe je dat? Want het zijn niet de minste artiesten met niet de minste muziek ook.
1: Precies.
0: En hoe hou je dat dan netjes, zeg maar, of dat het nog in stand blijft?
1: Ja. Nee, het nummer, uiteraard, we beginnen vanuit de basis zoals die door de originele artiest gemaakt is.
0: Ja.
1: En dan gaan we luisteren en dan gaan we eens kijken in een bepaalde volgorde, wat kun je daar qua accenten en qua opbouw aan wijzigen. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld in een andere tongsetting te werken.
0: Oh,
1: met een ander ritme te werken.
0: Ja.
1: Met een ander akkoordenschema te zoeken. Te kijken naar fillers, breaks, solopartijen die de instrumentalisten pakken.
0: Ja.
1: En op die manier hebben we tot dusver steeds meegemaakt dat we op elke keer weer een eigen touch kunnen geven.
0: Ja.
1: En soms tot wonderbaarlijke...
0: Is het nog wat te herkennen dan?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Of
1: absoluut.
0: Dat mensen denken, wacht even, er zit iets bekends in.
1: Ja, zeker. Ja, soms is het wel zo dat we een nummer een zodanige accent geven dat mensen blij verrast worden.
0: Ja.
1: We hebben naast vocale nummers wat Antoinette zingt, hebben we ook een paar instrumentale nummers. Onder andere een aantal nummers van de Beatles.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we wel eens meegemaakt dat mensen inderdaad zeggen van, hey, ik herkende het wel een beetje van ver af.
0: Ja.
1: En ik moest eventjes schaven en verdorie. Ja, daar halen we het nummer toch weer een beetje naar voren.
0: Oké, ja.
1: En we vinden het ook leuk om op die manier, Lydia, in onze muziek ook een beetje humor in te bouwen. Bijvoorbeeld een nummer van Gigi Kale spelen, Magnolia. Dat zal bij menig luisteraar bekend zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat begint met een entree die uit de klassieke muziek is ontleend.
0: Oh, zo, ja.
1: En dan spelen we wat met toon, dan spelen we wat met ritmes. En dan, dan op dat moment nemen we opeens de luisteraar mee in een andere setting.
0: Oh, okay.
1: En wordt het opeens Magnolia van Gigi Kale.
0: Inmiddels komt er een hond binnen. En plus een meneer. En die meneer, dat is volgens mij, even kijken hoor. Dat is Rob, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, voordat ik een verkeerde naam noem, goedemiddag.
2: Ja, sorry.
0: Ja, gezellig met hond. Hoe heet de hond?
2: Dat is Saatje en dat is een doedel, die verhaart niet. Die is heel rustig.
0: Oh.
2: Dus als het goed is, verzorgt hij geen overlast.
0: Nee, nou, ik vind het prima hoor. Ja, gezellig met Saatje. Nee, helemaal goed. Wat we ook nog afvroegen. Jullie gaan even wisselen.
2: Ja, dat even.
0: Ja.
2: Praat jij door?
0: Ja, oké. Okay. Ja, okay. Hoe lang ben je dan met zo'n nummer bezig, om zo'n nummer te bewerken, totdat het zo'n nummer is dat je denkt van, hey, maar nou kan ik het ook laten horen.
1: We hebben een moment gehad dat we toen met name in een kleinere setting begonnen. En dat kleiner was Antoinette als zangeres, Rob op keys en ik op bas.
0: Ja.
1: Hadden we elkaar door diep in de blauwe ogen te kijken, kon er wel eens gebeuren dat het snel gebeurde.
0: Ja.
1: We zijn nu inmiddels met z'n vijven. Een slagwerker, een hele goede drummer,
0: mm-hmm.
1: een hele goede gitarist. Maar daarmee moet je wel, omdat je het met z'n vijven doet, wat meer afstemmen en wat meer zoeken.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen moet ik je eerlijk zeggen, vind ik dat het toch nog wel redelijk snel gebeurt. Rob, hoe lang hebben wij nu over als wij van stretch af aan een nieuw nummer hebben, wat we onze eigen bewerking willen geven, totdat we het allemaal zo ver in de vingers hebben dat we dat inderdaad op de bühne durven spelen? Hoeveel repetities?
2: Meestal 3 repetities.
1: Ja.
0: Oké, dat vind ik best wel knap. Ja, en schrijf je dat dan op? Of hoe onthoud je dat? Of neem je het op?
2: Het is persoonlijk. Ik doe alles uit mijn hoofd.
0: Ja?
2: Gerard schrijft alles op.
1: Ik schrijf

0: Hij viel op, maar ik speel op tijdens het spelen. Laat ik het kopie.
1: Ja. Dus het gaat aldoende.
0: Ja, zeker voor een baspartij. Tuurlijk, je kunt volstaan met alleen de grondtonen. Maar dat is zo saai. Mm-hmm. Dus ik aldoende weg. En daarom vind ik het fijn om met Rob en de ander samen te spelen.
1: Ja.
0: Want dat prikkelt en stimuleert mij om die baslijnen te ontdekken.
1: Ja.
0: Die heel mooi passen bij dat moment. Bij dat nummer. Ja. En dat geldt voor de ander ook.
1: Ja, nou mooi. Ja. Ja. Een mooie manier van muziek maken. Ja. Ik stel voor dat we iets laten horen van jullie muziek. Misschien wil je het zelf even aankondigen, even jullie, Rob.
2: Even weten we, song 0, 1, 2, 3 of 4.
3: Oh, nee, nou, helemaal achteraan staat Jazzy Treat, onderaan.
1: Jazzy Treat. Ja, dat zijn jullie natuurlijk. Nummer 4, denk ik.
3: Twee MP3's.
1: Ja, het
3: een
1: is allemaal live.
3: En Round Midnight.
1: Ah, kijk. Round Midnight. Nou, we praten nog even door. want zondag gaan jullie dus dan natuurlijk optreden. Gaan jullie dan met z'n vijf optreden, neem ik aan?
0: Ja, we gaan met z'n vijf optreden. Ja. Ja.
1: En hebben jullie ook al een programma wat het gaat worden?
0: Dat hebben we zeker.
3: Ja? We hebben een setlist. Dat doen we altijd. We stellen een setlist samen. Dat is ook nog wel leuk, want we proberen afwisselend te spelen. Zowel qua tempo als qua ritme, mm-hmm. als qua soort muziek.
1: Ja.
0: Een toonsoort.
3: Want we hebben popnummers die we verjazzed hebben. Maar er zijn ook gewoon echte harde jazznummers die we wat verzacht hebben.
1: Ja.
3: We hebben instrumentale jazznummers zoals Miles Davis' Old Blues. Dat hebben we een vocale versie van. We proberen echt om die jazzy treat, om dat stukje treat in de naam, om dat eer aan te doen.
1: Ja. Ja, ik kijk even naar Arno. Ja, het is gelukt volgens mij. Ja.
4: Ik zou willen vragen aan jullie.
1: Daar komt hij. Oh nee, ik hoor nou Hieke. Hieke is aan het aankondigen.
2: Jazzy Treat opstaan, maar dat is geen muziek wat er opstaat.
1: Oh, nou, dan praten we nog even door.
3: Een MP3.
2: Dus we gaan even een ander muziekje
1: horen. Ja, we laten even een ander muziekje horen. En in die tussentijd praten we zometeen.

0: Nou, dit was Victor Lazio. Maar intussen, het wordt hier steeds drukker in de studio. Dat is altijd leuk natuurlijk. Zo net zat ik eerst alleen met Gerard. En toen kwam Rob erbij met hond. En nu inmiddels is er ook een dame aangeschoven. Dat is Antoinette. En jullie zijn van Jazzy Treat. En jullie gaan zondag optreden in het Oranje Park. We hebben het net al over gehad van wat voor muziek jullie maken. En hoe jullie bezig zijn met muziek. En ja, hoe je dan van popnummers of andere nummers ook je eigen nummers maakt. Eigenlijk als het ware. En we willen het natuurlijk ook hebben over dat zondagmiddagconcert en ja, hoe jullie dat dan zo doen. En nou ja, goed, vertel eens. Ja, jullie zijn met z'n vijven, nu zijn er drie mensen van de band zijn aanwezig. Als ik nou aan de enige dame mag vragen, wat is je rol hier in dit geheel, in deze band?
1: Ik zing.
0: Je zingt, ja.
1: Ja, en verder mag ik nog niet eens een triangel vasthouden.
0: Nee?
1: Dus nee.
0: Maar dat is ook best een heel moeilijk instrument,
1: ja,
0: hoor.
1: Precies.
0: Serieus.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Nee, dat is ook maar beter van niet, hoor.
0: Ja.
1: Nee, nee, zingen gaat aardig en ja, dat is mijn rol eigenlijk.
0: Ja. En dat doe je ook al heel lang voor, kan ik me voorstellen.
1: Nou, nee, eigenlijk niet.
0: Oh, nee?
1: Nee, nee, ik ben pas, zeg maar, 12 jaar geleden de badkamer uitgekomen, denk ik.
0: Oh?
1: Dus ja, toen ben ik pas eigenlijk begonnen met zingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, maar toch leuk.
1: Ja, zeker.
0: En toch ook heel goed zal dat zijn, want anders ga je niet optreden, denk
1: ik. Nee, precies. Kijk, ik was getrouwd met een pianist die hier naast me zit.
0: Oh, kijk.
1: En,
2: je bent er nog steeds, toch?
1: Ja, precies.
0: Nog steeds, ja. voor de luisteraar, je weet het nooit.
1: Ja. Ja, die zat wel steeds zo van, kom eens een beetje zingen naast de piano. Maar dat wou ik niet, want ik denk, ja, dan trekt hij mijn podium op en dat wil ik helemaal niet.
0: Oh, zo, ja.
1: Maar ja, toch van lieverlee, van het een naar het ander, is een keer zingen met een verjaardag, is een keer zingen op een feestje.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment hadden wij in Groningen een trio. En toen zijn we uiteindelijk 3 jaar geleden verhuisd naar Apeldoorn. Hebben we Gerard leren kennen. En toen waren we hier een trio. En nou, zo af en toe breiden we de band weer een stukje verder uit.
0: Ja.
1: En we zijn nu een 5-koppige band.
0: Ja, ja, wat leuk, toch? En,
1: ja.
0: Maar was ook altijd je voorkeur, ging die uit naar jazzmuziek?
1: Ja, jazzy.
0: Jazzy.
1: Jazzy. Want
0: ja.
1: Een beetje eigenlijk tussen blues en jazz in. En het is een beetje gekleurd op een jazzy treat manier,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, dus daar lag wel je passie, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja,
0: ja.
1: Mijn smaak is iets meer naar de jazzkant. En van mijn man iets meer naar de blueskant. Dus,
0: zo kom je
1: ja.
0: Nou ja,
1: zo kom je elkaar in het midden tegen.
2: Ja. De andere drie houden die twee wel in de gaten.
0: Ah, ja, ja, dat is al nodig natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En als ik even naar Rob kijk, want die is inmiddels ook even gezetteld, want het was even een gedoetje natuurlijk. Hè. Maar en Rob, je bent dan de toetsenist, zeg maar?
3: Correct, ja.
0: Ja.
3: En geen toetsenist, ik ben de pianist. Ik speel alleen piano.
0: Oh, alleen piano.
3: Ja.
0: Nou ja, dat is toch ook al heel wat?
3: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ik wou zeggen, ja.
3: Ik heb ook in bandjes gespeeld bij toetsenist. Dan doe je ook blazers en orgels en,
0: ja, ja, ja,
3: en
0: ja.
3: Triangels. En,
0: ja. Ja, maar nee, piano is ook wel voldoende.
3: Ja, in onze sound. Kijk, we hebben een piano en een gitarist. Die doen de akkoorden en de solootjes.
0: Ja.
3: De bassist is de body eronder.
0: Ja, ja,
3: en het
0: ja.
3: Ritme van de drummer.
0: Mm-hmm.
3: Met Antoinette als de solist, als de zangeres.
0: Ja.
3: En dat is een hele mooie, qua sound, een hele mooie mix. Heel prettig om naar te luisteren.
0: Ja, ja, snap ik. Ja, zeker.
3: Dus echt een bewuste keuze. Ja,
0: ja, echt een bewuste keuze om zo neer te zetten.
3: Ja, ja. Ja,
0: oké.
3: Okay.
0: En dat werkt blijkbaar heel goed.
3: Ja, we hebben wel moeite gehad om een goede drummer en een goede gitarist te vinden. Er zijn natuurlijk een heleboel goede drummers en goede gitaristen. Maar die moeten ook maar net leuk vinden wat wij doen.
0: Ja, ja.
3: En wij hadden met z'n drieën, ik denk een jaar, misschien anderhalf jaar, zijn echt met z'n drieën gespeeld. Wij zijn echt heel goed op elkaar ingespeeld.
0: Ja.
3: En die anderen moesten daar wel hun weg
0: bijpassen.
3: In vinden. Ja, en
0: inpassen.
3: Ja, ja, precies.
0: Wat hebben jullie aan elkaar aangepast? Of hebben zij zich moeten aanpassen aan jullie?
3: Nou, het is wel wederkerig.
0: Ja.
3: Maar de basis was dat zij zich aan ons zouden aanpassen.
0: Ja, dit stond er. En
3: ja,
0: dan vul dat aan met een goede aanvulling.
2: Ja, als je het zo zegt, maar als je toch ook weer kijkt wat er gebeurt, vooral tijdens de repetities met z'n vijven,
0: ja,
2: dan zie je wel dat het een hele sterke groei is om de inbreng van die twee anderen ook mee te nemen.
0: Mm-hmm.
2: In een wat andere accenten, wat andere.
0: Je hebt een andere kijk.
2: Het geeft een zodanig ander geluid op de zodanig andere body aan de totale sound die we geven.
0: Ja.
2: En ja, dat het wel ongelooflijk veel positieve invloed heeft.
0: Ja, dat ja, dus dat vult elkaar mooi aan, zeg maar.
2: Aan.
0: En het
2: ja.
0: is echt een uitbreiding
2: absoluut.
0: Van jullie met z'n allen. En nou ja, zondag dan is het zover. Het is gelukkig niet meer zo heet.

0: Als vorige week, hè? Dat was wel echt even afzien. Ja. Jullie gaan dan om 2 uur optreden. En wat kan het publiek dan verwachten van jullie?
1: Nou, ik heb hier een lijstje.
0: Ja.
1: We hebben een setlijst, hè, dat doen we voor elk optreden. En we hebben nu een nummer of 10.
0: Ja, dat is al heel wat, denk ik. Het zijn meestal wel lange nummers, toch? Jazzy-nummers, denk ik.
1: Nee, maar wij zijn niet van die
0: niet zomaar herhalen en variëren.
1: Dat,
0: en,
1: ja.
0: Nee,
1: dat is een onderdeel van hoe we het doen dan.
0: Okay.
1: Maar er zitten dus nummers van J.J. Cale, van Adele, van Miles Davis, van Antonio Carlos Jobim. Van Billie Holiday, van Just The Way You Are, is dat? Van
2: Billy Joel.
0: Oh, ja.
1: Summertime zit erbij, Rio de Janeiro van Randy Crawford. Het is echt een heel gemixt geheel.
0: Gewoon van aha.
1: Ja, leuk.
2: Nou, als ik, het klinkt een beetje pedant misschien, maar als ik uitga van reacties van mensen bij vorige optredens, was het elke keer weer. Ik wist niet helemaal wat we moesten verwachten van je, maar wat was dit leuk.
0: Ja.
2: En of dat
0: super.
2: Nou jong en oud is, het is, elke keer krijgen we echt ongelooflijk leuke reacties.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel heel mooi, hè?
2: Zeker. Dus we hopen van ganse harte dat het zondag echt fantastisch mooi weer is. Niet te heet.
0: Nee, precies.
2: Dat de mensen inderdaad, zoals Hieke ook op het filmpje van RTV Apeldoorn zegt, lekker onderuit in je tuinstoel met een biertje in je hand kunt genieten van een uurtje heerlijke muziek die we gaan maken.
0: Lekker toch?
2: Ja.
0: En dit is de enige keer dat jullie hier in het Oranjepark optreden dit seizoen? Of komt het nog vaker voor? Gaat het nog vaker gebeuren?
2: In het Oranjepark bedoel je? Of
0: ja,
2: buiten?
0: In het Oranjepark.
2: Oranjepark hebben we op dit moment nog geen boeking staan.
0: Nee.
3: Ik dacht dat maar één keer was.
0: Oh, dus één keer zeg maar. Ja, één keer in het seizoen.
3: Vorig jaar toen zouden we optreden en toen kwam de regen met bakken uit de lucht.
0: Dat weet je toch nooit.
3: En toen was het afgeblazen.
0: Precies. Nu is het gewoon lekker herkansing en nu is het gewoon goed weer. Ja. En verder, kunnen we jullie ook nog ergens anders horen?
1: Meestal zijn dat besloten feestjes.
0: Ja. Oh, ja.
1: Er zitten bijvoorbeeld aanstaande vrijdag zitten in Julianenhuis van Klein Geluk.
2: Ja.
0: Oh ja.
1: Maar eind van het jaar hebben we een besloten
2: onder
1: feest.
2: Onder embargo, dat is een... Ja. Een festival in voorbereiding.
0: Oh, zo.
2: Mag ik nog niet te veel over zeggen.
0: Nee, we komen gewoon terug.
2: Daar zijn we over benaderd.
0: Nou, leuk zeg.
1: Ja. En business clubs, ze treden ook voorop. Het is echt van alles.
0: Ja. En dan repeteren jullie dan vaak, zeg maar?
2: Elke week.
0: Elke week wel. Ja, het moet ook echt gewoon lekker blijven spelen, toch?
2: Ja, we vinden het leuk. En het is ook nodig. Wil je de kwaliteit halen die wij zelf belangrijk vinden?
0: Ja.
3: We zijn ook heel erg nog bezig met opbouw van een repertoire. Mm-hmm. Hè? Want je wil natuurlijk ook de nieuwe bandleden de kans geven... ook om hun voorkeuren neer te leggen en die mee te nemen in het totaal.
2: Ja. Misschien is dat ook wel aardig. Net wat je net zei over de lengte van nummers. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Wat je vaak ziet is dat de lengte van nummers op het podium bepaald wordt... omdat op een gegeven moment muzikanten gaan improviseren. En dat kan in tijd heel erg uitlopen. Wij improviseren ook wel, maar we gebruiken daarvoor vooral de oefenruimte, de repetitietijd. Om vanuit die improvisaties datgene te vinden en te zoeken. Dat je zegt, hé jongens, dit klinkt leuk, dat houden we erin.
0: Ja.
2: En dan bevries het als het ware in de uitvoering.
0: Dan is het wel geïmproviseerd, maar voorbereid geïmproviseerd.
2: Exact,
0: zeg maar.
2: Het is niet spontaan.
0: Nee, niet van, we gaan door. Nee, dat kan eigenlijk ook niet natuurlijk. Ik stel voor dat we dit gesprek even afsluiten. Kom gerust nog een keer terug, heel hartstikke leuk. Met een nummer van jullie. Ik kijk naar Arno. Jullie weten wat het is, neem ik aan.
1: Ja, dat is het nummer Hold On.
0: Ja?
1: Een nummer van J.J. Cale, maar dan in onze manier.
0: In jullie versie.
1: Ja, onze versie.
0: Nou, dankjewel dat jullie hier wilden komen om het verhaal te doen. En heel veel succes natuurlijk met het optreden.
3: Met plezier.
2: Dankjewel.

Dit was Lisa Stansfield met Never Never Gonna Give You Up. Wij zijn alweer aan het eind van ons eerste uur van de matinée. Nou, het was hier een gezellige drukte in de studio, hè, met Jesse Treat, die natuurlijk zondagmiddag gaan optreden en een heel mooi optreden gaan verzorgen ook. Dat weet ik wel zeker, want dat klonk supergoed. Wij gaan natuurlijk eventjes wat drinken halen en komen zo meteen weer terug met het tweede uur van de matinée. En ja, daar hebben we ook weer nieuwe gasten. Komt hier iemand naar de studio van de Apeldoornse Gidsencollectief, Marijke Ron. En we gaan het over de Veluwse Avondmarkt hebben en ook nog het Orkest van de Ereprijs, want Jeroen van Dijk die speelt daar zijn laatste concert. Dus blijf lekker naar ons luisteren, ook naar onze muziek. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.

0: is de matinée met Lydia Oosthoorn.
1: En gelukkig nog steeds met Arno. Waar gaan we het over hebben, tweede uur van de matinée? Nou, we gaan het hebben over het Apeldoorn Gidsencollectief. Marijke Ron komt hier naartoe om te vertellen over de wandelingen die dit weekend gaan plaatsvinden. We gaan het ook hebben over de Veluwse Avondmarkt in Beekbergen. Want die gaan ook weer van start. Dit is alle donderdagen in juli en augustus. En op zondag speelt Jeroen van Dijk, hornist bij Orkest de Ereprijs, zijn laatste concert. En dat doet hij op het Vogeleiland in Deventer. En

Op zaterdag 4 juli organiseert het Sokkenbuurt Zeemanskoor voor de 17e keer een korenfestival in Uggelen. Op het festival worden lokale lekkernijen door Uggelense ondernemers verkocht. En om 1 uur start het eerste koor op het Futurum Shop podium. En rond 6 uur ronden ze het festival weer af. Nou, alles op 4 juli. Een hele dag muziek en heel veel lekkere dingen te eten. Gezellig in Uggelen.

0: Dat zijn de Kinks met Lola. Ja, iedereen kent hem nog gewoon, hè? Want het is gewoon zo'n nummer dat blijft hangen. Dankjewel, Arno. De hele middag nog Lola. Ja, maar tegenover mij zit geen Lola, maar nee. Daar zit Marijke Ron, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Van het Apeldoorn Gidsencollectief. Ja. Gezellig dat je weer in de studio komt.
1: Dankjewel.
0: Dat is toch ook altijd leuk. En er staan weer allerlei mooie wandelingen, zeg maar.
1: Ik zat net onderweg dat ik hier naartoe reed te denken. Ik word helemaal lyrisch als ik het over deze wandelingen heb. Ja, ik vind ze zelf zo leuk.
0: Wat leuk.
1: En ik doe ze zelf ook niet nu allemaal. Maar ik ben ook zo'n gids die deze wandeling beheerst. Dus die deze wandelingen beheerst. Ja, en het wordt gelukkig beter wandelen weer.
0: Gewoon.
1: Want we hebben afgelopen weekend, afgelopen week alles af moeten zeggen.
0: Ja.
1: En nu wordt het gewoon lekker. Dus ik hoop dat er heel veel mensen komen op zaterdag 4 juli naar de Indische buurt, zoals dat heet.
0: Precies.
1: En wij noemen dat het charmante zusje van de parkenbuurt.
0: Ah, kijk.
1: Het is natuurlijk allemaal veel kleinschaliger. Maar er zijn ontiegelijk veel prachtige villa's, maar ook middenstands woningen. Die onder andere door de bekende Apeldoornse architect Henk Wegerif ontworpen zijn.
0: Ja, ja.
1: En nou, daar,

0: vertellen we natuurlijk graag over.
1: Lijken die ook allemaal op elkaar? Of?
0: Ja, sommige lijken heel erg op elkaar. Ja? En andere zijn echt een heel specifiek ontwerp. Want een voorbeeld daarvan is de klaproos aan de Burglaan. Nou, voor de mensen die dat niks zegt, kom met ons mee wandelen.
1: Ja, precies, ja.
0: En kom kijken naar de klaproos. Want dat is het eerste, de eerste woning die Henk Weger heeft ooit ontworpen heeft op 19-jarige leeftijd.
1: Zo.
0: En het is een juweeltje.
1: Ja.
0: Dus loop met ons mee en kom genieten. En even zeggen waar we starten. Dat is op de parkeerplaats achter Orpheus aan de Soerenseweg om 2:00 middags, zaterdag 4 juli.
1: Ja, ja, ja. Nou, mooi. Dus dat is wel heel leuk om daar aan mee te doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben we nog zondag. 2 wandelingen in petto op zondag.
1: Ja.
0: Zondag gaan we rondom het Loo. En terwijl ik de tekst schreef voor het PR-bericht, denk ik, ik kan helemaal niet ophouden om daarover te schrijven.
1: Zoveel?
0: Ik woon er ook nog vlak in de buurt, dat moet ik ook even eerlijk bekennen.
1: Ja, ja, ja, leuk.
0: Maar het is dus niet een paleiswandeling.
1: Nee, dat is
0: het
1: wat
0: is
1: anders.
0: Rondom het Loo. Mm-hmm. En het gaat met name om de buurt rondom Paleis het Loo. Waar natuurlijk jaar en dag ook de medewerkers van Paleis het Loo gewoond hebben.
1: Oh ja.
0: En heel veel kleine middenstandswoningen gebouwd zijn.
1: Oh ja.
0: En wij vertellen heel graag over het ontstaan van die buurt.
1: Ja.
0: Wat er eigenlijk ook mee beoogd was. Want ooit was beoogd dat dat Apeldoorn zou worden. Niet waar we nu in het centrum naar Apeldoorn kijken. Maar de bedoeling was dat daar alles zou ontstaan wat maar Apeldoorn zou gaan heten.
1: Ah.
0: En is niet doorgegaan. Daar kunnen we ook hele verhalen over houden.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Er zijn nog een paar dingetjes die uit die tijd herkenbaar zijn.
1: Oh, wat leuk,
0: ja.
1: Zeg.
0: Nou, ja. Dan hebben we natuurlijk de Loze Weg met de prachtige villa's. Die ook elk hun eigen historie hebben. Mensen weten niet, ik verklap het alvast, dat Frans Liszt daar ooit gelogeerd heeft. Ja, ja. Ja.
1: Oh,
0: dus nou,
1: bijzonder.
0: Talrijke verhalen. En ik word zelf ook helemaal lyrisch van de spoorlijn.
1: Ja.
0: Want daar heeft een spoorlijn gelopen. En de oude Apeldoorners onder ons kunnen zich dat denk ik nog heel goed herinneren. Daar stond een station. Je moet het vooral niet stationnetje noemen. Want het was een heus station langs de Zwolseweg. In 1964 gesloopt.
1: Jammer, hè?
0: We noemden die spoorlijn die daar langs naar Zwolle liep de Baronnenlijn. En vertellen natuurlijk ook heel graag waarom we hem zo noemden. Maar het begon eigenlijk met dat er een aftakking kwam. Toen in 1876, we hebben het net allemaal gevierd, 150 jaar spoor, Oranje Park en station.
1: Ja.
0: Toen in 1876 de spoorlijn aangelegd werd van Amersfoort naar Apeldoorn. En mede gefinancierd door de toenmalige koning. En die eiste toen ook dat er een stukje
1: rail
0: naar het Loo gelegd werd.
1: Ja.
0: Zo is het allemaal begonnen. Dus daar hebben we ook talrijke verhalen over. En we starten bij de naald, bij de gedenknaald op de hoek van de Zwolseweg, Amersfoortseweg. En ook daar om 2:00 middags.
1: Ja, ja.
0: Zondag 5 juli 2:00 middags.
1: Daar zal wel veel belangstelling voor zijn.
0: Nou,
1: ook, denk
0: daar heb ik er wel eens meegemaakt dat we dachten, nou, 2 gidsen is wel voldoende. En dat er zo'n 50 man stonden.
1: Oh.
0: We wachten het af.
1: Jullie hebben heel veel gidsen nu, hè?
0: We hebben heel veel gidsen. We hebben net een hele lichting die we gecertificeerd hebben. Daar zijn we heel blij mee. We hebben er 15 nieuwe gidsen inmiddels bijgekregen.
1: Ja, heel leuk. Ja. Heel leuk, ja.
0: Nou, en dan hebben we altijd onze traditionele centrumwandeling op zondag. Zondag 5 juli ook weer. En elke zondag moet ik erbij zeggen. En het hele jaar door. Vroeger stopten we ergens eind oktober, begin november. Maar we hebben nu besloten dat we met zoveel gidsen het ook
1: dat
0: kunnen
1: kan
0: bemensen.
1: Ja.
0: En dat we het hele jaar door gaan lopen. Dus ik vind dat ook elke Apeldoorner deze wandeling ooit gedaan moet hebben. De centrumwandeling, want die vertelt over hoe wij van een heel klein heidedorpje, of eigenlijk van 3 keer niks, uitgegroeid zijn tot een dorpje. En later tot een grote gemeente. Geen stad officieel.
1: Geen stad,
0: maar we hebben natuurlijk hele echte stadse allures.
1: Ja, zeker.
0: En hoe dat allemaal zo groot gegroeid is, daar vertellen we dan over.
1: Ja, ja, wat leuk.
0: Deze wandeling die start op de hoek van de Hoofdstraat Deventerstraat voor de Juliuszaak.
1: Ja.
0: Ook om 2:00.
1: Ja. Precies.
0: Het is wel belangrijk om even te vertellen dat wij, hoewel we er wel mee bezig zijn, maar nog steeds graag vragen of mensen contant willen betalen.
1: Mm-hmm.
0: De kosten van de wandelingen bedragen €5 per persoon. En voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar €2 per kind.
1: Ja.
0: En contant af te rekenen bij de gids.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, de wandelingen duren zo'n 1,5 uur. En we hebben zo leuk, zoveel enthousiaste gidsen die ook ieder hun eigen verhaal hebben. Eigenlijk is geen enkele wandeling hetzelfde. De centrumwandeling met gids A is net even anders dan de centrumwandeling.

0: wandeling met
1: jezelf mee natuurlijk.
0: Je brengt je eigen verhaal ook mee.
1: Ja, ja. En zijn er dan ook mensen die meedoen met de wandeling die dan ook met een verhaal komen omdat ze daar misschien hebben gewoond?
0: Oh ja, en
1: kennen?
0: Zo leuk en zo graag.
1: Ja?
0: Ik liep ooit met je kunt ze ook op aanvraag doen. En ik liep ooit voor een verjaardag met een mevrouw die had, het was geboren en getogen in de Hoofdstraat.
1: Oh.
0: Nou, die hield daar niet over op. Haar kleinkinderen vonden dat even iets minder.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: het was
1: toch.
0: Echt geweldig.
1: Het was haar dag.
0: Het was haar dag. Ze werd 80 die dag. Ze liep ook als een kieviet liep ze mee. En ze wist ook te vertellen. Ze had op de Koninklijke HBS bij het Oranjepark gezeten.
1: Ja.
0: Dus we hadden echt een hele nostalgische tour. En dan kan zij het verhaal eigenlijk houden. Want zij weet veel meer
1: zij
0: van het verleden
1: gewoon
0: dan ik, die toevallig de gids was.
1: Ja, precies. Ja. Maar dat is heel erg leuk. Het maakt dat wakker natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, absoluut.
1: Bij mensen.
0: En wij steken ook elke keer wel weer nieuwe informatie op van mensen die of dingen zelf mee hebben gemaakt of zich erin verdiept hebben. Dus graag ook altijd een bijdrage van onze gasten.
1: Ja, want hoe doen jullie dat? Stel dat je wat hoort inderdaad van hé, maar dat wisten we nog helemaal niet. Wordt dat dan vastgelegd of zo? Of hoe
0: nou,
1: gaan
0: wat
1: jullie
0: ik
1: dat,
0: zelf doe is, als het heel veel is, dan vraag ik wel eens mag ik uw mailadres hebben?
1: Oh, ja.
0: Dan stuur ik u even een mailtje of u krijgt mijn mailadres. Kunt u mij een mailtje sturen? Ik heb ook altijd een notitieblokje bij me.
1: Ja.
0: En ik weeg dan af of het van belang is om daar iets over ook naar de andere gidsen in te delen. Dat doen we wel regelmatig. We hebben regelmatig gidsenbijeenkomsten. Dan wordt ook gevraagd of we bijzondere dingen tijdens onze wandelingen meemaken. Nou, dan kunnen we dat ook aan elkaar mededelen.
1: Ja, precies, want zo wordt het steeds meer eigenlijk, wat je
0: absoluut
1: kunt vertellen.
0: Absoluut.
1: Nou, leuk.
0: Ja.
1: Nou, dus weer genoeg te wandelen, zeg maar, dit komend weekend. En ook gewoon mooi weer en goed te doen.
0: Ja, en laat mensen ook vooral weten dat wij ook op aanvraagwandelingen doen. Dat doen we heel graag.
1: Ja.
0: Ik loop volgende week met oud-medewerkers van een school. Maar ook voor verjaardagen. We beginnen bijvoorbeeld ook dan bij de gewenste horecagelegenheid in de stad. En brengen al lopend en vertellend de mensen wellicht naar een andere horecagelegenheid in de stad. Zodat ze hun borreltje hier drinken en hun dinertje daar houden.
1: Ja.
0: Dat is gewoon leuk en we doen het graag. En laat mensen naar de website kijken.
1: Precies,
0: hè?
1: Want Apeldoorn Schidsencollectief.
0: Ja, www.apeldoornschidsencollectief.nl.
1: Mm-hmm.
0: En daar vind je alle informatie over onze vaste wandelingen. Over die drie die ik net verteld heb. Maar hoe we dat het hele jaar door doen. Maar ook hoe je aanvraagwandelingen kunt aanvragen.
1: Ja,
0: hebben we inmiddels een prachtig formulier voor op de website.
1: Geweldig, komt helemaal goed. Dank je wel, Marijke, dat je hier weer naartoe bent gekomen. Naar RTV Apeldoorn om over te vertellen.
0: Graag gedaan.
1: En graag tot een andere keer.
0: Dank je wel.

0: Dit was Lauryn Hill met Doo-Wop. En we gaan het nu hebben over de Veluwse avondmarkt. Want die gaan weer van start in Beekbergen. Ik ga erover praten met Sylvia Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Avondmarkten die gaan weer beginnen.
1: Ja.
0: In Beekbergen,
1: klopt.
0: Hè? En wat gaat er allemaal gebeuren op de donderdagen?
1: Ja, op de donderdagavonden proberen we een gezellige sfeer te creëren door een mengeling van ambachten, kramen die gewoon artikeltjes verkopen, hobbyisten die hun kunstjes laten zien. En ja, uiteraard met een aantal koren en met een vermaak voor de kinderen. Ja, het kan een goochelaar zijn, het kan een poppenkast zijn, het kan een springkussen zijn, zeg maar. Zo, iedere keer is het wisselend wat er staat, zeg maar, voor de kinderen. Want dan houdt het ook leuk om toch weer terug te komen, hè?
0: Ja, tuurlijk. Zeg het maar.
1: Het is een gratis toegankelijke markt. Zeg maar. Dus dat is het mooie in deze dure tijden.
0: Ja, zeker. En het is gewoon heel gezellig, hè?
1: Ja, het is heel gezellig. De sfeer is eigenlijk altijd heel erg goed. En we houden dan een klein beetje oude tradities in ere door klederdracht te handhaven voor de deelnemers. En ja, om gewoon inderdaad het gemoedelijke, het rustige extra te bestempelen dat het gewoon ook nog kan.
0: Mm-hmm, precies. Dat doen jullie al heel lang.
1: Ja, ja. Dat klopt. Ik denk dat het 61 jaar geleden is dat de eerste markt was.
0: Och.
1: En inmiddels is dit het 59ste jaar dat we het beleven. Want we hebben natuurlijk 2 jaar niet gedaan vanwege corona toen.
0: Precies.
1: Dus we zitten best bij een heel lange periode.
0: Ja, dus heel Nederland weet dit ook.
1: Nou, dat zou bijna kunnen, ja.
0: Nou ja, alle toeristen die
1: alle toeristen die er een keer geweest zijn, mensen die familie over hebben. Het is altijd een heel wisselend gezelschap. Mensen uit de omgeving vinden het leuk. Ja, mensen die hier nieuw komen wonen zijn altijd ook zo. Want uiteindelijk komen er hier ook steeds nieuwe bewoners tussen. Dus,
0: zeker, die vinden dat ook mooi.
1: Ja,
0: en,
1: die vinden dat ook mooi, ja.
0: En hoe komen jullie nou altijd aan al die mensen die dan bij jullie daar staan?
1: Ja, dat gaat via een inschrijfprocedure, zeg maar, die er staan. En er staan mensen bij die er al heel lang staan, zeg maar. Dat is, als het van twee kanten goed gaat, zeg maar. Want we willen gewoon onze regeltjes wel heel strak houden. Er moeten mensen zijn die controleren dat je op je klederdrachten aan hebt. Dat je het ook netjes draagt en netjes uitvoert. En niet altijd de helft aan hebt.

0: dat ze de was moesten bleken op het gras, zeg maar. En dat je hem door een wringen moest halen en met de hand in een teltje moest spoelen. Nou, dat zijn allemaal dingen die kennen ze niet meer.
1: Precies, ja.
0: Hele tijdrovende klusjes in die tijd voor alle dames die dat in die tijd geacht werden te doen.
1: Ja.
0: Tegenwoordig worden we gelukkig al iets meer met heren.
1: Ja, gelukkig maar. Hè?
0: Ja, hè?
1: Hoort toch ook zo, vind je niet? Oh, 2026?
0: Ja, het is vergeleken bij toen ook wel een heel stuk makkelijker geworden.
1: Ja, gelukkig wel, hè? En het was, was best een harde tijd, hè? Mensen moesten alles zelf doen. En dat viel niet mee, denk ik. En gelukkig is dat veranderd. Maar het is wel goed dat we dat nog kunnen zien dan bij jullie.
0: Ja, precies. En dat we soms ook wel eens beseffen dat we heel veel hebben en eigenlijk ook heel gelukkig kunnen zijn met de gewone dingen.
1: Ja, zeker. Nou, dat is zeker waar. Dus dat zijn al die ambachten. En u had het ook over optredens van koren.
0: Ja.
1: En wat kunnen we dan bijvoorbeeld horen?
0: Ja, dat is heel vaak een beetje Nederlandstalige streekdialecten soms. Sommige is een visserskoor. Dat wisselden we ook eigenlijk per week een beetje af.
1: Oh ja, ja.
0: Want anders wordt het heel erg eentonig voor degene die er alle weken staat. Als je iedere week hetzelfde hoort, dan is het ook niet fijn. Het is ook leuk als er af en toe een andere klank tussendoor komt.
1: Ja.
0: De klank van een draaiorgel af en toe is ook wel eens leuk, maar niet meer zo weken achter elkaar.
1: Nee. Dat word je ook helemaal doorgedraaid,
0: dat zijn dingen. Maar dan is het juist mooi en dan is het juist leuk als je dat afwisselend kunt horen.
1: Ja. Nou ja, en het is echt wel een grote markt, hè? Want het is, die hele winkelstraat is volgens mij afgezet. Klopt dat?
0: Ja. De Dorpstraat is vanaf de Kerkweg, zeg maar, tot aan de Loenersweg afgezet. Dan gaan we de Kerkelee in het paadje, onder de bomen door het laantje, zeg maar. Daar staan ook aan weerszijden kramen. En dan is de Papenberg richting de Kerkweg weer. Dus eigenlijk is het bijna een rondje om de kerk. Alleen net voor de kerk, zeg maar, hebben we niet kramen staan. Want ja, de kerk doet ook met ons mee. Die stelt het open, want het is uiteindelijk het oudste monument van ons gemeente.
1: Ja, ja, ja.
0: En het is heel mooi om te bezichtigen.
1: Zeker.
0: En daar is ook altijd heel veel belangstelling voor. En ja, zelfs daar ontstaan soms mensen die een eigenhandig koortje vormen en daar hun liederen willen zingen.
1: Nou, wat leuk.
0: Dat is altijd heel bijzonder.
1: Ja.
0: Dat kan heel verschillend worden wat daar gedaan wordt.
1: Nou, wat goed. Wat leuk.
0: Ja.
1: Nou, alle donderdagen in juli en augustus, van 6 tot 8:45. Volgens mij is er ook een parkeerplek, hè? Heb ik wel eens gezien.
0: Je kunt parkeren bij de Ruitsmolenweg, zeg maar.
1: Oh ja. Ja.
0: Daar wordt het geleid door een aantal verenigingen en de Stichting Het Hoge Land, zeg maar.
1: Ja.
0: Die hebben weilanden beschikbaar gesteld en daar kunnen mensen ruimschoots parkeren. En wat ze daarvoor vragen zijn voor de verenigingen, de inkomsten, zeg maar, bewoners.
1: Dus wel wat contant geld misschien meenemen dan?
0: Klein beetje contant geld meenemen, maar ze kunnen ook wel volgens mij met een tikkie betalen.
1: Oh.
0: Dus dat gaat allemaal tegenwoordig ook wel heel makkelijk.
1: Wordt steeds makkelijker. Ja, zeker.
0: Ja, maar goed, daar is dat voor. Daar heeft de markt verder
1: niet mee te maken.
0: Nou ja, niet mee te maken in zoverre. We regelen het wel.
1: Ja.
0: Maar het is dan wel ook dat degene die zich ervoor inspant, daar wel zijn voordeel voor kan hebben met de vereniging.
1: Precies, ja, dat snap ik. Nou, en anders op de fiets. Kan ook. Toch?
0: Mag ook, maar dat is wel lastig. Want echte fietsenstallingen hebben we niet echt. En het is fijn als mensen op de fiets komen, maar daar moet je soms echt even zoeken dat je een geschikte plek vindt.
1: Oh, okay.
0: We willen dat nog wel graag een keer een plek voor kunnen creëren, maar dat is nog een dingetje om dat goed te doen.
1: Ja.
0: Want we hebben niet zoveel rekken.
1: Oké. Nou ja, dan maar met de auto, dat kan ook.
0: Precies.
1: Ook handig.
0: Maar nee hoor, lopers kan ook. Hè.
1: Ja,
0: als
1: kan
0: je
1: ook.
0: Dicht in ons dorp bent, kan je ook gewoon kopen.
1: Precies.
0: Wandelaars genoeg in deze omgeving.
1: Nou,
0: hè?
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: Nou, bedankt voor alle informatie over de Veluwse Avondmarkt. Het wordt weer hartstikke gezellig. En geniet er zelf ook van, hè.
0: En, kom kijken. Ja, ik sta er, dus kom kijken.
1: Oh ja, ga ik doen.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

René Vroeger en André Hazes, bloed, zweet en tranen. Op 4 en 5 juli vindt de derde editie van Festival Zandheggen plaats op landgoed De Ploeg in Wenum-Wiesel. Dat is in de gemeente Apeldoorn. Het kleinschalige festival brengt klassieke muziek, jazz en singer-songwriter samen in een bijzondere setting midden in de natuur. Naast muziek is er ook aandacht voor natuur en geschiedenis. Bezoekers kunnen deelnemen aan wandelingen over het landgoed, het blote voetenpad ervaren en luisteren naar verhalen over de streek. De kaartverkoop is gestart en voor het volledige programma en tickets kan je naar www.festivalzandheggen.nl.

0: Diana Ross met de Supremes, I Hear a Symphony. Zondag 5 juli, dan speelt Jeroen van Dijk zijn laatste concert bij Orkest de Ereprijs. En dat is op het Vogeleiland in Deventer. En ik ga erover praten met Jeroen van Dijk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een laatste concert bij Orkest de Ereprijs.
1: Ja, dat is nogal, hè?
0: Nou.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Waarom? Hij wordt oud.
0: Hij wordt oud, oh nee.
1: Hij wordt oud. Oh. Ja. Nee, nou, we hebben in het orkest op een gegeven moment afgesproken van wat doen we eigenlijk? Want we zijn natuurlijk met z'n allen stiekem een beetje al aan het ouder worden. Mm-hmm. Dus we hebben besloten van nou, als je gewoon de pensioensgerechtigde leeftijd haalt, dan laten we dan ook stoppen. En dan heb je ook niet het verval dat we kunnen gaan intreden en zo. En dat heb ik ook zelf ook aangegeven. Dus wat mij betreft is het goed.
0: Ja.
1: Wel jammer, want ik heb het heel lang gedaan. En het is natuurlijk, het is natuurlijk de leukste baan van de wereld.
0: Dat denk ik ook. Ja. Hoe lang heb je het gedaan?
1: Dan moet ik even denken. Vanaf 78.
0: Zo. Nou, dat is een hele tijd.
1: En dan dus 1978, ja.
0: Tjonge.
1: Niet 18, ja.
0: Nee, dat is wat gek. Maar dat is echt lang, hè?
1: Ja, het is echt heel lang, ja. We zijn toen in die tijd rond 78, 79 met een paar mensen begonnen. Mm-hmm. En die hadden geen zin meer in de muziek van de harmonie van varencultuur die er toen was. Dus niks op tegen, hoor. Echt helemaal niks op tegen. Maar daarbij hadden we niet zoveel zin meer in.
0: Nee.
1: Dus we dachten, we geven onszelf de ereprijs en gaan ons toespitsen op toeletten op nieuwe muziek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk zo langzamerhand uitgegroeid tot Orkest de Ereprijs, wat nu gewoon niks anders doet dan nieuwe hedendaagse muziek maakt.
0: Ja, hoe bijzonder is dat dan, hè? Dat dan ontstaat en dan zo doorgroeit.
1: En nu blijft bestaan.
0: Ja, dat is toch mooi.
1: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk nog in die jaren een hoop tegenslagen geweest met, in ieder geval wat betreft subsidiegevers. Dus dat we er nog zijn, dat is al heel wat.
0: Dat is altijd een gedoe natuurlijk, hè? Want mensen vinden muziek natuurlijk heel belangrijk. Maar ja, dan komt de rest nog en dan wordt het wat moeilijker soms. Maar goed dat jullie dit hebben volgehouden. En jij gaat dan wel dat laatste concert geven, maar het houdt natuurlijk niet op. Neem ik aan. Toch?
1: Nee. Ja. Nee, dat zou niet goed zijn.
0: Nee.
1: Nee.

0: Ik heb de agenda voor volgend jaar gezien en die staat vol met prachtige projecten. En de nieuwe opera van Hugo de Graaf en er komen leuke dingen in het Goudejaans Festival. Ja. De Young Composers Meeting komt er weer aan. Nee, er staan een heleboel mooie projecten op. Ja. En er komt nu een andere organist.
1: Ja, ja, en, ja, ja, ja, ja. En het zal wel lastig zijn toch om dat te missen? Ik bedoel, het is ook dan een stuk van je leven of je bent het eigenlijk zelf?
0: Ja, ja, nee, dat ik praat er niet vrij luchtig over, maar als ik er ben pas één keer 's nachts wakker geworden dat ik dacht van, en wat ga ik nu dan doen?
1: Ja, wat ga je doen?
0: Wat ga ik doen? Nee, ik blijf bezig als organist en ik blijf bezig als componist. En ik ben ook bezig met Ronald de Keuster en Heidi, dat is steeds iets geloof ik, een project over het Centraal Beheer in Apeldoorn. Mm-hmm. Natuurlijk een heet hangarijs in Apeldoorn.
1: Ja.
0: En we zijn daar een soort kunstmanifestatie met een soort optocht en weet ik veel wat anders aan het maken. Dat komt ergens in oktober, gaat dat allemaal gebeuren. En daar speel ik nog zelf wel steeds bij.
1: Ja.
0: Dat blijf ik doen, dat soort dingen blijf ik maken.
1: Dat is mooi.
0: Blijf ik componeren en ik speel nog wat in andere kleine groepjes. Dus ik ga niet stilzitten.
1: Nee, dat moet je vooral niet doen. Natuurlijk.
0: Nee.
1: 5 juli dan is dat dus dat concert. En wat kunnen we dan 5 juli verwachten?
0: Dat is een concert in de reeks Hanzesteden Tour, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. En dat is we hebben Aspasia, de artistiek directeur, die heeft contact, of het meest heeft, wij hebben het als orkest, en dus met name Aspasia heeft opdracht gegeven aan 4 componisten om een stuk te schrijven wat verband houdt met de Hanzesteden, met de ontwikkeling, de economie, de plek, de tijd, de beelden.
1: Mm-hmm.
0: En 4 componisten zijn ermee bezig geweest. En dat worden, die hebben nu net allemaal nieuwe stukken geschreven. Die hebben de afgelopen week gerepeteerd. Prachtige stukken, vind ik.
1: Mm.
0: En die alle 4 op een andere manier een soort link hebben met de Hanzesteden. Of in ieder geval met de Hanzen.
1: Yeah.
0: En daar komt Bas, dan moet ik even nadenken over zijn naam. Bas de Wind, geloof ik. Maar daar gaan we even te goed in. In ieder geval Bas, mm-hmm, schrijver. Die komt daar ook over vertellen.
1: Oh,
0: en
1: het
0: wordt een soort combinatieconcert. Dus wij spelen 4 stukken en hij heeft tussenin teksten. En dat is allemaal op prachtige locaties. De eerste ging jammer genoeg afgelopen zaterdag niet door.
1: Veel
0: omdat
1: het
0: in Elburg gewoon veel te heet was. Kon niet in de open lucht. Maar we zitten nu op het Vogeleiland. En de dag daarvoor in Heino in de beeldentuin van het museum in Zwolle.
1: Ja, oké. Okay.
0: En en het gaat dan na de vakantie, of na de vakantie, maar dan met een andere organist in Zutphen en nog een paar plaatsen.
1: Hele mooie plekken, ja.
0: Hele mooie plekken. Het zijn allemaal gratis concerten, ze zijn allemaal buiten.
1: Geweldig.
0: En op hele mooie, die beeldentuin is prachtig en de Ganzeneiland, of het Ganzeneiland, het Vogeleiland.
1: Het
0: zit er vast ook. Maar het is ook een prachtige plek. Het zit allemaal op dat soort hele mooie locaties, vlak bij de rivier. En,
1: geweldig.
0: Ja, wij verwachten er wel wat van. Ja.
1: Ja, dat is genieten. Hoeveel mensen kunnen daar naartoe eigenlijk?
0: Verwachten weet ik niet. Maar
1: nee,
0: nou, er is ook bij dat soort plekken is in ieder geval. Ja, nou ja, wij zijn altijd heel erg blij als we tussen de 100 en 200 mensen zijn. Dan worden we al blij.
1: Ja, tuurlijk.
0: En we zitten toch een beetje in een niche, want het blijft nieuwe muziek.
1: Mm-hmm.
0: En, maar het is altijd leuker als er tekst bij is en je ziet de muzikanten spelen, dan wordt het allemaal veel toegankelijker, veel makkelijker en wat avontuurlijker.
1: Ja, zeker.
0: Dus, maar er is plek zat overal. Ja. Dus
1: kom er gewoon naartoe.
0: Kom er naartoe. Het kost je niks.
1: Het
0: is een uurtje van je tijd. Nou.
1: Ja, ja. En het begint om 3 uur.
0: Het begint om 3 uur, ja.
1: Ja, hartstikke goed. En het is heel mooi om dit te ervaren, denk ik. En zo in de buitenlucht en gewoon op die mooie plek. Supergoed.
0: Ja,
1: ja, en dan het laatste dus. Het laatste concert.
0: Het laatste concert, ja. En dan gaat de horen. Nou, in ieder geval de vakantie even de koffer in. En dan komt het er toch wel weer gewoon uit.
1: Ja, dan komt er gewoon uit. Gewoon doorgaan met muziek.
0: Nou, ik blijf wel wat dingetjes doen voor de ereprijs. In ieder geval nog. Ik doe wat educatie dingen, heb ik altijd voor ze gedaan.
1: Oh, ja.
0: En ik ben daarnaast namelijk ook muziekdocent geweest op middelbare school.
1: Mm-hmm.
0: En daar blijf ik nog wel wat dingen voor ze doen. Dus,
1: ja.
0: Maar niet meer als organist, maar weer gewoon zijdelings in te huren als kracht.
1: Ja, ja.
0: Dus ik blijf wel in contact.
1: Dat kan ook niet anders. Gewoon lekker aan de gang blijven. En dat, uh, dat, dat

0: kan je ook niet zomaar neerleggen. Dat zou ook niet goed zijn.
1: Muziek maken houdt nooit op.
0: Precies, dat houdt nooit op. Zeker niet.
1: Houdt nooit op, nee.
0: Dankjewel dat je bij ons in het programma wilde komen hierover te vertellen. En geniet van het laatste optreden bij de Ereprijs natuurlijk. En heel veel succes met wat je allemaal nog verder gaat doen.
1: Oké,
0: dankjewel.
1: Dag.

Brian Ferry met The Price of Love. Nou, we zijn alweer aan het eind van onze matinee van 30 juni. Ik wil natuurlijk Arno bedanken voor de techniek en het uitzoeken van de muziek. Lara beneden is, ja, die heeft bij ons stage gelopen een hele tijd. En heeft ervoor gezorgd dat we hele leuke onderwerpen in het programma hebben. Lara, bij deze ook dank je wel daarvoor. En natuurlijk, u als luisteraar, ja, fijn dat u op ons afstemt. Morgenochtend is het terug te luisteren tussen 8 en 10. En de website is www.rtv-apeldoorn.nl. En dan gaan we eruit met Danny Vera, Rollercoaster.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Landbouworganisaties reageerden dan ook kritisch op de kabinetsplannen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Een woordvoerder laat weten aan NPO Radio 1 dat de kans erg klein is dat er nu nog overlevenden worden gevonden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Welkom, we gaan er weer eens flink tegenaan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait door. Ah, het is vandaag alweer een nieuwe maand. Het is vandaag alweer 1 juli. Woensdag 1 juli 2026. Ach, wat gaat het toch snel, hè? Of niet soms? We begonnen met Tracy Ullman en Breakaway. It is the day after. Nou is het echt een dag achter dat Nederland kansloos door Marokko werd uitgeschakeld op het WK voetballen. Hey, maar wel een positief puntje. Ik zei het misschien gisteren ook al. We zijn nog steeds het land wat de meeste ongeslagen wedstrijden achter elkaar heeft op een WK. Nou, ik weet niet of je daar trots op mag zijn. En ik las het vanochtend in de krant. Koeman houdt de eer aan zichzelf. Hij stapt op. Nou ja, ik denk niet dat zijn aflopende contract werd verlengd. Dus we kunnen op zoek gaan naar een nieuwe bondscoach. Ik hoop dat het Arne Slot gaat worden. Mensen met wie ik daar een discussie over heb, met wie ik over praat, die zeggen ja, hij wil dat weer niet. Hij wilde eerst nog een club trainen. En ik denk, ja, wat zal hem het interesseren? Hè, slechter als Koeman het gedaan heeft, kan dat toch ook weer bijna niet. We zitten alweer in een nieuwe maand. Het is alweer juli, de zomer, die is echt begonnen. Het is vandaag een lekkere, koele dag als je het gaat vergelijken met de afgelopen dagen. En ook als je het gaat vergelijken met de komende dagen. Nou, vandaag en morgen nog, morgen overmorgen nog koel. Ja, en dan gaat het alweer warm worden, hoor. Ik zie nou ook alweer temperaturen zo richting de 29, 30 graden aankomen voor volgende week. Bereid je maar alvast voor. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ja, Just Drop In. Dat is het liedje wat ik de hele week meeneem. Hadden we gisteren Vaderlief. Vandaag gaan we naar Dochterlief. Ga ik je dadelijk natuurlijk tegen klok of 10:30 vertellen. En ik heb weer een nummer klaarstaan uit de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn aangekomen bij 173. Jimmy Davis, You Are My Sunshine. We gaan naar 1940. En lekker veel muziek voor je klaarstaan. Goodbye Stranger. Goodbye June. Jullie staat is inmiddels begonnen. Dit is Supertramp.

Ach, ja, als het dan toch 1 juli is. Bert Hering had ik voor je klaarstaan. En juli, juli, jazeker. Ach, op de 1 juli moet dat kunnen. Come bring the sun. Dit is nieuwe muziek, dit is Neria Pelliot.

Aretha Franklin en Sweet Sweet Baby Cindy, You've Been Gone had ik voor je klaarstaan. En we blijven even in de gouden ouwe. Dit is Harry Nilsson en Everybody's Talking.

Billy Joel en Tell Her About It had ik ook nog voor je klaarstaan. En daarmee kom ik 1 minuut voor half elf uit. Zei het gisteren al. Just dropped in to see what my conditioning was in. Gisteren draaiden wij de vader van degene die ik nu klaar heb staan. Gisteren was het Willie Nelson. Ik heb nou dochterlief klaarstaan. Zij heeft hem ook gedaan. Paula Nelson en haar versie van Just Dropped In.

En de LSC Brothers en Owen Lurie. Ik zat even een stuk in de krant te lezen. Ja, het gaat het huwelijk van het jaar volgens mij wel worden. Taylor Swift gaat ergens binnenkort gaan ze trouwen. En ik zat even te kijken wie er allemaal op die gastenlijst stonden. Nou. Ze gaat wel heel erg groot uitpakken. Het schijnt dat het in Madison Square Garden wordt gehouden. Goede reden om Taylor Swift nog een keer te draaien. Van het album wat ze jongstleden uitbracht, The Life of a Showgirl, is dit Fate of Ophelia.

Janis Joplin had ik voor je klaarstaan. En Summertime, ja, dat is het zeer zeker. En daarvoor had ik ook nog voor je klaarstaan. De Teskey Brothers. Ik kon gisteren niet kiezen. Ik had gisteren een andere plaat van hun. Ik zag eigenlijk deze. Paint My Heart hoorde je van het geweldige album Run Home Slow. En dat is het album, tweede studioalbum wat ze alweer in 2019 uitbrachten. Hey, ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Journaal van 11 uur gaat eraan komen. Dan ben ik snel terug met het tweede, het middeltje van de steden driehoek draait erdoor. We gaan eruit met de Dire Straits. Dit is Calling Elvis. Tot zo naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait het door. We beginnen meteen met Dries Nieuws. Je hoorde de Village People en in de Navy. En ik kreeg het bericht net binnen en ik zie het ook net in de krant verschijnen. Dinsdag is de Amerikaanse zanger Victor Willis overleden. Hij was de leadse zanger van The Village People, die in 1978 en 1979 met 4 hits in de Nederlandse top 40 zonden. Waaronder de nummer 1 hits YMCA en The Navy. En die draaiden wij net ook. Binnen de groepen speelde hij de rol van politieagent en bijvoorbeeld in de videoclip van In the Navy als admiraal. In de zomer van 1979 verliet Victor de groep. Na zijn vertrek hebben de Village People geen hits meer gescoord. Na een korte terugkeer in de jaren 80 sloot hij zich in 2017 opnieuw aan bij de discogroep. De laatste jaren van zijn leven heeft Victor weer als politieagent met de Village People op het podium gestaan. Hij overleed één dag, dat is dus vandaag, zou hij 75 jaar zijn geworden aan een korte agressieve ziekte. Ik zeg nogmaals een hele goede morgen. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen om 11:30 weer een nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country hits. Gisteren 174. En als je kan rekenen, ja, dan weet je dat we nu zijn aangekomen bij 173. We gaan naar 1940. Straks om 11:30 met Jimmy Davis. Eerst gaan we naar Queen. Dit is Radio Gaga.

Het is nieuwe muziek. Het is Paul McCartney wat je hoorde. SCU Leider. En daarvoor hadden we nog een liedje om te liften. Roger Waters, 5:01 a.m. The Pro and Cons of Hitchhiking. En daarmee komen nou, het is, heb het weer netjes gedaan hoor. Het is een handvol seconden voor 11:30. Ja, ik heb hier een... ik heb weer een country nummer klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. We zijn aangekomen bij 173 en we gaan naar 1940. George Jones staat daar namelijk met het liedje You Are My Sunshine. George Jones noemde het ooit het meest vermaakte lied ooit dat is geschreven. Samen met Happy Birthday to You en White Christmas wordt het beschouwd als een van de bekendste liedjes ter wereld. Hoewel er honderden versies van bestaan, blijft de oorspronkelijke opname uit 1940 van Jimmy Davis de meest geliefde. De herkomst van You Are My Sunshine is net als de weermoedige tekst omgeven door onzekerheden en tegenstrijdige verhalen. Ironisch genoeg is Sunshine allesbehalve zo zonnig als de titel doet vermoeden. Ook het levensverhaal van Davis is complex. Hij stond aan het hoofd van een van de eerste raciaal geïntegreerde bands in de geschiedenis van de countrymuziek. Maar voerde later campagne voor zijn twee ambtstermijnen als gouverneur van Louisiana. Op een segregatie te... Nou, gaan we dat nog een keer proberen. Segregatische platform. De populariteit van You Are My Sunshine heeft zich daarentegen niks aangetrokken van huidskleur of afkomst. Het nummer werd een hit in uitvoeringen van artiesten, variërend van Bing Crosby tot Aretha Franklin. En dat nummer dat staat nu op plekje 173 en ik heb hem klaarstaan. Uit 1940, Jimmy Davis en You Are My Sunshine. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Cuddly and Cream. Dat komt dan weer een klein beetje voort uit de Tennessee Sea. Een Englishman in New York, hoorde je. En misschien gaan we Tennessee Sea zo ook nog wel even draaien. Daarvoor hadden we nog Jimmy Davis, You Are My Sunshine, op een plekje 173 uit de lijst van het blad Rolling Stone. Morgen tegen de klok van 11:30 gaan we verder met 172 uiteraard. Joe D. Messina, Heads Carolina, Tails California heb ik dan voor je klaarstaan. Hey, ik had nog een verzoekje van onze allerliefste stagiaire gekregen. Katy Perry, Thinking of You. Kan.

Ah, als we dan toch over liefdesliedjes hebben. Hè? We hadden Katy Perry en Thinking of You. Dat schijnt dan een anti-liefdesliedje te zijn. Ja, dit is de originele versie van Love Hurts. Jim Capaldi hoorde je origineel natuurlijk van Nazareth. De melodie is leuk van deze. Maar ja, als je dan toch naar het liedje gaat horen. Ach, man, tanentrekkend, Love Hurts.

De twist van de Fat Boys. En ik zit te kijken op de klok. Ik zie dat het alweer bijna aan de klok van 12 uur is. Het gaat lekker snel. Journaal van 12 uur gaat eraan komen. Dus ben ik snel terug met het laatste uurtje van de Steden Driehoek eruit door. We gaan eruit met een boyband. En Sync heb ik voor je klaarstaan. Bye, bye, bye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
4: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
2: En tot zover het nieuws.

Goedemiddag, welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait door op de eerste dag van juli, 1 juli 2026 alweer, dus de woensdageditie. We begonnen met de President of the United States of America. Ja, dat is een hele mand vol. Hey, hoor, de Peaches, misschien wel hun allergrootste hit. Hey, ik ben nog een minuutje of 50 bij met lekker veel muziek. Dit zijn de Pretenders, I'll Stand By You.

Genesis en Land of the Confusion. Ik heb nog één. Ja, ik had een briefje gekregen van onze stagiaire. En daar staat nog één liedje op. Pink Panthers en Passion.

Ja, ik kan niet wachten dat het nieuwe album van de band gaat uit te komen. Dat is, zal ik het er nog even bij gaan halen? Ik hoorde in ieder geval The Strokes and Going Shopping. En dat nieuwe album, dat heet Reality Awaits. En dat gaat uitkomen op 24 juli, dat is over 22 dagen. Ja, en veel van mijn favoriete bandjes hebben dit jaar een album uitgebracht. De Foo Fighters hebben een nieuw album uitgebracht. Meh, ik vond hem tegenvallen. Muse. Ja, daar moet ik echt aan wennen. Ik vind vooral het oudere werk van Muse mooi. Daar staan 1 of 2 nummers die ik wel heel leuk vind. Ik ga dadelijk een andere nummer even van het album draaien. Gaat nog voorbij komen. En de Strokes brengen dus natuurlijk nu een nieuw album uit. En daar heb ik ook heel veel zin in. Ja, ook de Stones brengen een nieuw album uit. Maar ja, de Stones hadden het voor mij niet hoeven te doen. Alhoewel, die Jealous

Lover, die ik het vorige uur draaide, die vond ik eigenlijk stiekem wel heel erg leuk. Zal ik nog even kijken wanneer het nieuwe album van The Stones uit gaat komen. Dat is op 10 juli. En dan kijk ik met een schuinoog op de kalender. Dat is volgende week vrijdag. Doe er je voordeel mee. Ik had dit ook nog beloofd, hè. Was het vorige uur, draaide ik Color and Cream Englishman in New York. Toen zei ik, ja, het heeft iets te maken met 10cc. Misschien draai ik 10cc ook nog wel. Nou, ik heb ze klaarstaan. 10cc! Misschien hun allergrootste hit is dit toch wel. Dit is Dreadlock Holiday!

Use me, Bill Withers had ik ook nog voor je klaarstaan. Zullen we even wat zomerse klanken doen? Dat kan. Dat gaan we doen met de Gypsy Kings. Moet ik even goed kijken. Oh ja, dit is Bambaleo van de Gypsy Kings.

St. Clair en The Beat Goes On. Ik had het net al over het nieuwe album van Muse, The Wow Single. En het viel me op dat er een keer een samenwerking op staat met Ellie Goulding dit keer. En ook die track vind ik nog wel leuk. Dit is Muse, dit is Ellie Goulding en Hush.

De Lemonheads en hun versie van Mrs. Robinson. Die stond nog in het lijstje wat ik ook nog een keer moest draaien. En over dat lijstje gesproken. Ja, ik heb daar heel veel nummers in staan. Ik moet hem binnenkort maar een keertje schoonmaken. Deze staat er ook in. Schijnbaar heb ik hem net voor mijn vakantie erin gezet. En ik ben er nog niet aan toegekomen. We gaan naar Benny Nijman. Ik ben blij dat ik je niet...

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

Neil Diamond, The American Popular Song, had ik ook nog voor je klaarstaan. En hiermee komen we meteen aan het einde van deze Stedendriehoek draait door. Bedankt dat je geluisterd hebt. Morgen ben ik er weer tegen de klok van 10 uur voor een nieuwe Stedendriehoek draait door. We gaan eruit met Was Not Was en Walk the Dinosaur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag 12 uur.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: matinee met Leni Loden.
1: 1 juli 2026. U luistert naar RTV Apeldoorn, de lokale omroep van Apeldoorn. En tegenover mij zegt Guido. Guido doet de techniek en de muziek. En we gaan nu het eerste uur verblijden met Ton van Laarhoven. Ja, en denk je van wie is Ton? Nou, in Apeldoorn, iedereen kent Ton hoor. Maar ik zal hem eventjes introduceren. Ton, die... die organiseert samen met een aantal andere mensen een SOAS-reunie. Nou, en wat dat dan allemaal weer is, dat vertelt Ton straks hier in de studio. En u kunt ook meedoen aan deze show, ik zeg het maar altijd weer. Dat kan, dan moet je gewoon even bellen, mag je bellen, met 055-540-1978. En dan kan je een plaat aanvragen, hè? Gewoon bij Guido. Je denkt van, goh, het is zomer, ik wil een leuke zomerse plaat aanvragen, dat kan. Of misschien heb je wel iets in de agenda staan dat je denkt van, goh, dat moet heel Apeldoorn weten. Het weekend ga je een of andere activiteit organiseren of zo. En er kunnen nog wat mensen bij. Schroom niet, zeg ik, en bel.

leuk hè. Allemaal even meezingen. Kedingeling met Guus Meeuwis en zijn verhand Per Spoor. Heette dat liedje. Ik zou bijna vergeten wat de titel is. Ik denk gewoon, dat is kedingeling, maar het is Per Spoor. Aanstaande zaterdag, ja, dan is het tijd voor het Corifestival in Uchelen. 4 juli is het dan, georganiseerd door het Sokkenbuurt Zeemanskoor. Voor de 17e keer is het alweer een Corifestival in Uchelen. Echt waar, het is geweldig daar. Ik heb het een paar keer gezien en het is wel een aanrader hoor, als je van koren houdt. Op het festival worden ook allerlei lokale lekkernijen door Uchelense ondernemers verkocht. Om 1 uur dan start het eerste koor. En rond 6 uur, dan is het einde festival. Dus het is eigenlijk best wel lang, hè? Van 1 tot 6 kun je daar terecht in Uchelen op het Korenfestival 2026. Goed, wij gaan eventjes naar een andere vrouw. Die had ook heel veel hits. Dit is Kate Boeken.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, het weerbericht is hartstikke lekker weer. Nu natuurlijk. Maar wat gaat er gebeuren? Nou, ik zal u eventjes op de hoogte brengen. Nou, vanmiddag is er in het noorden van onze provincie kans op een buitje. Maar op de meeste plaatsen dan blijft het gewoon droog. Het wordt zo'n 26 graden. Vanavond klaart het op en het is nog een tijdje zonnig. En komende nacht is het vrij helder en koelt het bij weinig wind af naar 14 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het wordt dan een tijd lang grijs. Oh, dat is lang geleden dat het heel lang grijs gebleven is. En dan valt er wat lichte regen of motregen. Er worden geen grote neerslaghoeveelheden verwacht. En later op de middag wordt het droger en zijn er opklaringen. De zon breekt af en toe door en bij een matige west-noordwestenwind wordt het zo'n 23 tot 24 graden. Morgenavond en de nacht na vrijdag zijn er wolkenvelden, maar ook steeds meer opklaringen en koelt het af naar zo'n 12 graden. Wat doet de vrijdag dan? Nou, dat wordt een dag met flink wat zon, soms wat bewolking, het blijft droog. En bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. In het weekend blijft het zomers met zon en soms wat wolken, het blijft droog, 26 graden. Nou, al die temperaturen, luisteraars, je hoeft gewoon helemaal niet naar het buitenland, naar Spanje of naar Italië of Griekenland, want het is hier gewoon net zo warm als daar en het blijft toch nog wel een tijdje zo. Want na het weekend is het weerbeeld niet veel anders, maar komt het kwik geleidelijk nog wat hoger uit. En zouden we volgende week weer in die tropische waarde kunnen landen. Goed, we gaan het allemaal meemaken. Ah, ik zou zeggen, geniet ervan. Heerlijk. Het is gewoon echt zomer.

Uit Scandinavië komen ze. Aha, was dat met de Living Daylights. Luisteraars, als je nou denkt, goh, ik zou wel eens graag een keer willen wandelen op landgoed Dellen. Nou, dat komt er goed uit, want 4 juli kun je met de boswachters van het Gelderse landschap en kastelen op pad. Die gaan dus daar wandelen op dat landgoed Dellen. En bij aanvang van die excursie staat hier, zal de boswachter je informeren over de dieren en hun leefgebied. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dan wacht je op het wild wat komen gaat. En vooraf is het wel handig dat je even reserveert. Het kost 15 euro pp. En een tip van de boswachter, neem een verrekijker mee. Ja, dat is wel heel handig. En voor meer informatie en waar je moet reserveren, dat kun je doen op www.glk.nl/excursies. Nog één keer, glk.nl/excursies.

0: Ja, dat was Nick Kamen. Ik kreeg even een seintje dat ik moest oplezen. Nou, dat doe ik hoor. Dankjewel, Guido. Goed dat Guido er zit, hè? Ja, want anders dan bleef ik maar praten met Ton. Maar dat ga ik nu ook doen. Ton van Laarhoven, welkom.
1: Ja.
0: Leuk dat je er bent, Ton. Ik ga met jou praten over de SOS-reunie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is leuk.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Want de SOS-reunie, stel dat de mensen hier pas zijn komen wonen, ja, die weten niet wat de SOS-reunie
1: nee.
0: is. En of het is voor nieuwelingen, of is het iets voor mensen die hier al heel lang wonen. Maar vertel even, wat is dat precies?
1: Nou, het is eigenlijk voor iedereen.
0: Oh, dus dat, ook voor mensen die hier pas komen wonen?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja. Maar die SOS-reunie is toch iets van vroeger?
1: Ja, er waren vroeger heel veel sociëteiten in Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: Waren vaak verbonden aan kerken bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: Het katholiek jongerencontact. De Groene Fles was aan de kerk verbonden. Maar je had ook sociëteiten die waren verbonden aan verpleeghuizen, ziekenhuizen.
0: Hmm.
1: En zo had je heel veel sociëteiten in Apeldoorn.
0: Nee, was dat dan in die tijd, sorry, in die tijd dat er nog niet zoveel discotheken waren of zo?
1: Nee, er waren helemaal nog geen discotheken.
0: Oh.
1: Het was de voorloper van de discotheek.
0: Oké, okay.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Dus zieken vanuit verpleeghuizen en zo had
1: ja,
0: je allemaal.
1: Ja, die gingen naar hun eigen sociëteit toe. En toen had je ook wel het eerste ontstaan van wat cafés. Een hele bekende café in Apeldoorn was Soos 59.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat zat aan de Korenstraat. Maar je had overal, ja, je had tientallen sociëteiten in Apeldoorn. Maar het waren ook vaak gewone cafés waar je gewoon samenkwam.
0: Ja, ja.
1: En ja, daar is dat idee vanuit ontstaan. En langzamerhand is er natuurlijk, zijn we naar de discotheken gegaan,
0: ja,
1: naar de uitgaansclubs.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de Groene Fles, waar ik zelf altijd kwam. Want ik ben een goede Roomse, hè?
0: Okay.
1: Ja, dat je het weet.
0: Ja, de kerk uit en
1: ja,
0: dan.
1: Ja, van de kerk uit, ja, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: We zaten hier bij de Fabbe Sepp.
0: Nee, maar dan zeggen ze wel de kerk uit en dan de kroeg in of zo.
1: Ja, ja, ja, ja. Nee, maar dan gingen we zondagsavonds naartoe na de voetbalwedstrijd.
0: Okay.
1: En
0: dan
1: 's morgens naar de kerk, 's middags naar het voetballen.
0: Oh.
1: En 's avonds naar de Groene Fles.
0: Zo, dan was de zondag goed gevuld.
1: Ja, was helemaal goed gevuld, ja.
0: Ja, ja. Hey, maar ja, dat was dan de voorloper van de disco's. En daar hebben jullie dus heel veel mensen leren kennen, dingen. Daar,
1: ja,
0: zijn heel veel vriendengroepen uit ontstaan, of niet?
1: Er zijn heel veel vriendengroepen uit ontstaan, zeg maar. En in de loop van de jaren is natuurlijk het uitgaansleven voor onze generatie.
0: Ja.
1: Wij zijn de 70-plus generatie. Dat is een beetje weggevallen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben nog wel een paar goede cafés in Apeldoorn. Waar,
0: okay,
1: je onder andere het Blues Café bijvoorbeeld. Daar kom ik ook nog wel graag.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is relatief klein.
0: Ja.
1: En ruim 20 jaar geleden hebben we het idee opgepakt om weer eens een keer een reunie te organiseren. En dat is zo geweldig aangeslagen.
0: Oké. Okay. Hey, met wie hebben jullie dat gedaan? Ik neem aan, jij zit niet alleen in die organisatie.
1: Nee, Hans van der Hoef,
0: ja,
1: die zit erbij. En in het verleden zat ook Gerrit van Kortom erbij. Maar,
0: oh ja,
1: die is helaas wegens privéomstandigheden gestopt.
0: Uh-huh.
1: En Louis Bouwmeester was ook iemand van het eerste uur erbij.
0: Louis is er ook,
1: ja,
0: bij.
1: Louis Bouwmeester zat,
0: ja,
1: er ook bij. En die is al een paar jaar geleden afgehaakt.
0: Okay.
1: Maar het idee is eigenlijk een beetje ontstaan door, ja, ik heb de man ook zelf nooit ontmoet, door Ed Politiek. Die heeft,
0: okay,
1: een keer een beatnacht georganiseerd in het Orfhuis.
0: Ja.
1: Met hele goede bekende bands. En daarvan zijn wij, zeg maar even, hebben dat idee opgepikt. Omdat er toch nog wel schijnbaar behoefte was aan heel veel uitgaansleven
0: voor
1: onze
0: voor
1: generatie.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: precies. Ja, ik bedoel, want nu ga je s'avonds laat uit. Hoe laat ga je uit? 11 uur, 12 uur of zo?
1: Ja.
0: Nou, in die tijd niet, denk ik. Of wel?
1: Nee.
0: Nee,
1: het
0: is nachts, s'avonds. Nee.
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: We eindigen ook om 11:15.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nee, we beginnen relatief vroeg.
0: Ja.
1: En,
0: ja.
1: En dan loopt het al stormen.
0: Ja.
1: Om 7 uur doen we de deuren over. En dan komen de mensen met rollators binnen al. Want die willen een goede plek hebben.
0: Ja, ja, mooi man. Hey, ja. Maar nou ben jij dus eigenlijk, zit jij dan alleen met Hans in de organisatie? Zeg,
1: ja,
0: je,
1: ja,
0: met
1: we doen nog samen met z'n tweeën,
0: okay,
1: nog.
0: Okay.
1: Maar worden heel goed ondersteund door de diverse bands.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En ook weer de bands uit die tijd die de muziek spelen uit die tijd.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het is echt weer jaren 60 muziek.
0: Jaren 60 muziek.
1: Ja,
0: ja, want ik hoor wel van heel veel mensen die zeggen, goh, ja, dus is zo'n reunie, daar ga ik naartoe, hartstikke,
1: ja,
0: leuk. En, maar Zijn er ook veel mensen die hier bijvoorbeeld gewoond hebben vroeger, die zijn geëmigreerd naar Limburg, ik noem maar wat, ja, en die dan ook terugkomen hier?
1: Ja, daar horen we ook wel berichten van.
0: Ja?
1: Ja, dat weten we natuurlijk niet, want het is gewoon openbare plakkaatverkoop natuurlijk.
0: Oké, ja.
1: Ja, maar we horen wel best wel eens mensen, ik heb vorig jaar nog wel iemand die in Deventer woont,
0: ja,
1: en die kwam ik stiktoevallig tegen.
0: Oh.
1: En die is ook gekomen, maar die heeft de hele avond zitten praten. Gewoon, die kwam allemaal zijn oude vrienden weer tegen van vroeger, van heren vanuit Apeldoorn.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, en die had geen enkele belangstelling voor de muziek trouwens.
0: Nee, die had die vrienden uit oog verloren,
1: ja,
0: en die zag
1: die
0: ze dus hier weer.
1: Ja, die uit oog verloren. En daarvoor is het ook wel daadwerkelijk bedoeld.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja. Jullie zaten ook wel eens in de Prinses Beatrixlaan. Hebben jullie ooit gezeten?
1: Ja, we zijn ooit begonnen aan het Walterbos.
0: Ja.
1: Kortebos.
0: Kortebos.
1: En daar was Hans van der Hoef conciërge.
0: Oh,
1: ja.
0: Vandaar. Ja.
1: Vandaar, daar hadden we de ruimte al beschikbaar.
0: Ja.
1: Ja, ja. En toen dat niet meer mocht van de directie, toen zijn we nog eventjes uitgeweken naar dansschool Wensink.
0: Dat was toen nog aan de
1: Mussenbroekstraat.
0: Oh, Mussenbroekstraat, ja. Okay.
1: Daarna hebben we nog een paar jaar gezeten in een Zwitserse locatie. Maar dat was zo godschuwelijk veel werk om dat een klein beetje aan te kleden.
0: Ja, ja, en het is kaal daar binnen natuurlijk.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ja.
1: Zeker vroeger was het heel erg kaal.
0: Ja.
1: En in de winter, we houden in de

0: Hey, we gaan eventjes naar Flavium.
1: Ja.
0: Want, komen die toevallig ook spelen of niet?
1: Nee.
0: Die hebben wij hier wel klaarstaan.
1: Maar een van de eerste muzikanten van Flavium, Jos Veldhuizen, komt wel.
0: Nou, kijk eens aan. Hartstikke goed. Hey, daar gaan wij straks nog alles over horen. Luisteraars, u luistert naar de matinee. We zijn er tot 4 uur. Ik ben in gesprek met Ton van Laarhoven, maar we gaan eerst even naar Flavium.

0: Ja, dat was Flavium uit Apeldoorn met Nightlife. Luisteraars, ik ben in gesprek met Tom van Laarhoven. En met Tom ga ik bespreken ja, de aankomende SOS-reunie. En dat wordt weer fantastisch. Ik heb al even gekeken wat er allemaal komt. Het zijn allemaal leuke bands en artiesten. Allemaal herinneringen. En op die avond ga je natuurlijk nog weer veel meer herinneringen maken. Die avond op 31 oktober. Tom, de SOS-reunie. 31 oktober.
1: Ja.
0: Ja, de artiesten.
1: Ja.
0: Wie komen er allemaal?
1: Ja, we hebben het programma wordt geopend door Karel Kadish.
0: En wie is dat?
1: De Karel Kadish, dat is een Indo-band.
0: Ja.
1: En ze spelen voornamelijk muziek van bijvoorbeeld van The Shadows.
0: Oh ja.
1: Dat Americana is het een klein beetje. En die doet de opening. Daarna, we hebben twee hele grote podiums beschikbaar in het Vierhuis. En we hebben ook nog een klein podium in de barruimte.
0: Oké.
1: Ja, dus we hebben...

0: drie zeg maar verschillende locaties waar muziek wordt gemaakt. Na Karel Cadiz komt Hawkeye met een volledige set. Die komen dan op het hoofdpodium spelen. Daarna hebben we weer even wat muziek van, wij noemen dat een reunieband. Mm-hmm. Behind the Bars, zeg maar. Daar komt onder andere Jos Veldhuizen bij. Ruud Wegman van de band. Jos Veldhuizen van was van Flavium. Ja. Guus Essen speelt daarmee. Bas Marees, Henk Werenstein. Dus dat is een heel groepje hele bekende Apeldoornse muzikanten. Die gaan daar gewoon improviseren.
1: Leuk,
0: hartstikke
1: man.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Semi-akoestisch. Dus je kunt gerust blijven praten. En daarna starten we toch wel met iets unieks. Karel Cadiz heeft heel veel vrienden gevraagd om mee te spelen met zijn band. En die bands die komen allemaal uit verschillende bands. Le Barouche, Maddox, John Les, die komt zelfs nog even een paar liedjes meezingen. Het zegt jullie nou allemaal niks. Maar de hele oude luisteraars, die zegt dat wel wat.
1: Okay.
0: De Black Moody's, daar komen wat gastmuzikanten van mee. Danny and the Wildcats. Dus ze spelen allemaal in één of twee nummers mee. Mm-hmm. Samen met Karel Cadiz, zijn band. Ja, en dat wordt zeg maar toch wel eens een keer uniek.
1: Nee.
0: Grace Ries die gaat wat nummers vertolken van Lydia Tuinenburg.
1: Ja, die speelt ook altijd in het Oranje Park.
0: Grace staat heel vaak. Ja. Dat is dan ook een geweldige, lieve vrouw.
1: Ja.
0: En die gaat wat nummers spelen van Lydia Tuinenburg. Tuinenburg heeft één keer een wereldhit gehad. Send Me the Pillow.
1: Ja.
0: En daar is hij internationaal mee doorgebroken. En toen wij haar uitnodigden, was ten tijde van de Zwitserlocatie. Toen is ze helaas overleden. Ze woont in San Francisco. We hadden haar speciaal uitgenodigd. Ze zou komen. Maar Grace Ries gaat nou wat nummers van haar vertolken.
1: Nou, dat is hartstikke mooi, man.
0: En daarna gaan we weer terug naar achter de bar, zeg maar.
1: Ja.
0: En we sluiten af met Freebird and Edge.
1: Okay.
0: Ja. En als je dan nog even wil naborrelen, dan kan dat
1: kan
0: ook
1: dat
0: nog
1: ook.
0: Weer.
1: Ja, want hoe laat begint het dan?
0: Het begint om 19:30.
1: 19:30?
0: Ja. En we eindigen rond, zeg maar, maximaal 12 uur.
1: Oké. En het is wel het beste dat je kaarten nu reserveert, hè? Want kan dat nu al?
0: Ja. Online kunnen we al reserveren op de www.soosredenu.nl.
1: Ja,
0: dat is heel makkelijk te onthouden.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dus je kunt online al kaarten bestellen. En we starten na de zomer met de fysieke kaartverkoop. Want wij merken nog wel dat onze generatie ook een klein beetje gewoon nog het kaartje in de hand wil
1: hebben. Ja, even afwachten nog. Ja. Afwachten en dan ook aan de deur gewoon.
0: Ja, we kunnen ook eventueel aan de deur verkopen.
1: Ja, dat kan ook nog.
0: Maar we zijn wel verbonden aan een maximaal aantal mensen in deze locatie.
1: Hoeveel kunnen erin dan?
0: We kunnen
1: mogen erin?
0: Ja, we mogen er 400 in.
1: Oh,
0: ja.
1: Oké. Okay. Ja. En ik denk dat jullie daar ieder jaar wel aan toe komen.
0: We komen ieder jaar wel eraan toe. Hoor.
1: Ja.
0: Dus het is zeker met dit programma is het wel ons advies om tijdig te reserveren. Ja.
1: En hebben jullie genoeg vrijwilligers? Want bedoel, 400 man moet toch allemaal, jullie zeggen, jij zegt, we zijn met z'n tweeën, Hans en jij, maar toch allemaal wel in. Hoe gaat dat dan?
0: Dat is het nadeel van deze locatie. We hebben natuurlijk de horeca hebben wij niet meer.
1: Nee.
0: Vroeger in de Sprengelo.
1: Ja, was jij
0: toen
1: de man
0: van de horeca.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat we nou ook best een toegangsprijs moeten vragen. Dat was in het verleden ook wel.
1: Hmm.
0: Maar goed, we kunnen niet veel meer.
1: Toen was het 15 euro.
0: Ja, het is nou 15 euro geworden. We zijn zelfs iets in de prijs verlaagd.
1: Oh.
0: Maar goed, we moeten wel een professionele geluidsinstallatie inhuren. We moeten de zaalhuur nog betalen. We moeten een klein beetje aan de bands natuurlijk geven. Ook vrijkaarten. En die moeten ook te drinken hebben.
1: Maar 15 euro voor een kaartje?
0: Ja.
1: Nou, maar ik vind dat niet duur, Tom. Nee, want ik bedoel, moet je eens kijken. Van 8 tot 12.
0: Ja.
1: Wat een avond, wat een bands krijg je voor je neus.
0: Ja.
1: En wat een oude vrienden krijg je voor je neus.
0: Ja, toch? Professionele geluidsinstallatie staat. Dus de mensen kunnen allemaal zo inpluggen.
1: Ja.
0: Dus,
1: nee, maar in Schuilenburg, daar staan mensen achter de bar. Dat hoeven jullie dan niet te regelen?
0: Nee.
1: Oh, okay.
0: Ja.
1: Nee, dat dacht ik. Dat jullie ook je eigen mensen moesten...
0: Nee, wel onze families, die werken allemaal mee. Die staan aan de deuren enzovoorts, natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: En we helpen ook wel mee met de opbouw en afbouw. Want de volgende dag is het weer een kerk. Hè,
1: moet je alles weer netjes, hè? Ja, precies. Precies. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dus, maar mensen kunnen gewoon even kijken op soosreunie.nl.
0: Ja.
1: Daar staat het hele programma ook op, neem ik aan. Ook staat daar hoe je aan kaarten kan komen.
0: Ja.
1: Het is 31 oktober.
0: Vanaf half acht.
1: Is dat op een vrijdag of zaterdag?
0: Het is op een zaterdag.
1: Op zaterdag, ja. 31 oktober. Van half acht, dan gaan de deuren open. En dan kun je met z'n allen naar binnen stormen. En dan kun je zorgen dat je op een kruk kan zitten. Of je gaat lekker staan. Ja. Maar het ding niet van staan komt ook niet veel terecht. Maar je gaat gewoon heel lekker dansen. Ook, ja. En we gaan lekker dansen.
0: Ja, ja.
1: Toch? Ja, hartstikke leuk, man.
0: Je mag gewoon ook dansen met een rollator.
1: Ja, dat zeg je, met een rollator. Gewoon met die rollator gewoon in het midden van de dansen. Hartstikke leuk. Ja. Ton, ik hoop dat het weer een enorm succes wordt. Ja. Ik wens jullie heel veel toi. En dank dat je hier was. Ja.

Ja, daar waren de Bee Gees, Night Fever. Luister, ik ga nog even zeggen dat je ook eventjes op onze website kan kijken. rtv-apeldoorn.nl. En er staat heel veel info op. Je kunt hier nog van alles doen, echt waar. Het is hartstikke leuk om hier te werken bij RTV Apeldoorn, de lokale omroep van Apeldoorn. Dus je kan gewoon eventjes op de website kijken. We kunnen nog editors gebruiken, presentatie voor tv, radio, voor de redactie. Als je al die leuke onderwerpen wil bedenken die wij hier dan weer ten gehore brengen, dan ben je van harte welkom. Je kan eventjes een kijkje nemen. Wij wonen op de Arnhemseweg. Maar ik zou zeggen, rtv-apeldoorn en doe even een mailtje de deur uit. Dan komt dat helemaal goed.

van, nou, hij staat uit. Nee, dan hebben jullie mij misschien wel horen zingen. Nou, ik hoop het niet, hoor. Ik hoop dat je nog bent blijven luisteren. Goed. Ja, het zit er alweer op, het eerste uur. Maar we gaan natuurlijk vrolijk door. Want we hebben nog hele leuke dingen. We gaan naar Paleis Het Loo. En we gaan naar Ben van der Velde over de kofferbakverkoop. En we gaan nog naar Buslo. Dus ja, het is echt weer voor Buslo, Emma. Wat we daar doen, dat doe je straks. Maar we gaan eerst even koffie halen. En we gaan luisteren wat nieuws is in de wereld op dit moment. En dan zijn we graag weer terug met nog één uur de matinee. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Matinee.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Hey, witch doctor, give us the magic words.
5: All right, you go ooh-ah-ah. Ting-tang, walla-walla-ping-ping.
4: All right!

0: matinee met Leni Loon.
1: Ja, daar zijn we weer. Het tweede uur van de matinee van woensdag 1 juli 26. Leuk dat je luistert, want wat gaan we doen? Nou, we gaan om 3:15 eventjes naar Paleis het Loo. Oftewel

0: We gaan eventjes bellen hoor, gewoon. We gaan er niet naartoe. Want ja, Guido en ik blijven wel hier gewoon zitten. Hè. We gaan niet op de fiets stappen. En, nee, maar Laura Brown die zit ook op Paleis het Loo. Die gaan we dus bellen. Want zij is van de PR en Laura gaat ons alles vertellen. Ja, wat er allemaal te doen is in de vakanties. Dus het wordt weer hartstikke leuk. En wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan natuurlijk, het is de eerste woensdag van de maand. Dat betekent dat wij gaan bellen met Volkssterrenwacht Buslo. Ja, want Alex Scholten zit daar klaar aan de telefoon. Die gaan wij bellen wat er bij hun op de agenda staat. En dan hebben we ook een bekende. Een paar weken geleden zat hij nog tegenover mij. We gaan hem nu eventjes bellen. Dat is Ben van der Velde. Hij weet alles over de kofferbakverkoop. En die vindt plaats niet meer bij Victoria Boys, maar aan de Landgoedlaan. Ja, en dus dan gaan we even bellen met Ben van der Velde hoe de stand van zaken is, wanneer er weer een nieuwe verkoop plaatsvindt. Dus dat hoor je allemaal hier bij ons in de matinee van woensdag 1 juli. Goed, ik zei het net al, je kunt ook eventjes op onze website kijken, rtv-apeldoorn.nl, zit heel veel info op. Maar je mag ook nog steeds bellen, hè, 055 540 1978. Guido die zit klaar aan de telefoon, die man die doet gewoon alles vanmiddag, die doet de regie, die doet de techniek. Alles doet hij. Hij kan ook nog zingen. En dat doet hij ook nog. Geloof ik. Maar dit is eerst Marco Borsato.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren. Waarin ik heb geloofd.

Marco Bazzato. Hij mag weer gedraaid worden. Vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli. Dan is het weer feest in Uggela. We hadden net al het Korenfestival aanstaande zaterdag. En nu gaan we even een week later. Want dan staat het Albatrosterrein weer in het teken van Zomerfeest Uggelen. Nou, bekende artiesten, populaire dorpenstrijd, een

Gezellige familiedag. En dan biedt het evenement 3 dagen lang vermaak. Echt waar. Voor jong en oud. Wil je nou meer weten hierover? Dat kan ik me voorstellen. Dan moet je even kijken op zomerfeestuggelen.nl. Daar staat alle informatie over. En hoe je tickets kan krijgen en zo. Goed. Dit is Kelly Clarkson.

0: Ja, daar gaat Kelly Clarkson. Because of you. Om 13 minuten over 3 hier in de matinee. Nee, 14 alweer. Oké, gaat zo snel de tijd, hè. Ja, de tijd gaat heel snel, hè, Laura Brown. Het is alweer een maand later, hè.
1: Dus weer een maand later.
0: Ja, want jij bent iedere maand in onze uitzending. Ja, iedere eerste woensdag van de maand, ja. En Laura, nou welkom. Het is lekker cool in het paleis, denk ik, hè?
1: Ja, dat is heerlijk.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk klimaatsystemen.
0: Oh.
1: Want de collectie die moet altijd dezelfde temperatuur om en nabij blijven.
0: Ja.
1: Dus ja, eigenlijk is de beste plek om naartoe te gaan als het zo warm is naar een museum.
0: Ja, precies. Maar hadden jullie daar ook geen reclame voor gemaakt vorige week? Toen met die tropendagen? Want ik zag ergens iets voorbij komen of zo. Van,
1: Nou, we hebben wel gezegd dat inderdaad dat het bij ons altijd wel wat koeler is en dat er genoeg schaduwplekjes zijn. Maar als het code rood is en mensen worden verwacht binnen te blijven, dan is het niet aan ons om mensen naar het museum te trekken. Maar dat hadden we natuurlijk wel heel graag gewild.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, je kan een oproep doen, Laura. Want ik zag net dat het volgende week wordt het ook weer hartstikke warm.
1: Ja,
0: volgens
1: zeker.
0: Mij. Ja, hè, hebben ze het ook weer over tropische...
1: Ja, en het is echt lekker in het paleis. Het is lekker in de balzaal. Het is lekker in de koelte van de vaste presentatie, de Oranjes.
0: Ja.
1: En er rijden extra shuttles van het Stallenplein naar het paleis, omdat we begrijpen dat het best een stukje lopen is.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen.
1: Meerdere shuttles en het is dit keer ook niet dat je hoeft te betalen voor de shuttles.
0: Oh, kijk eens aan. Dat is een cadeautje, zeg.
1: Een klein cadeautje, ja.
0: Mooi toch? Ja, mooi.
1: Hey,
0: ja, want dit weekend krijgen de noordelijke provincies vakantie. Dus ja, dan zal het bij jullie ook wel druk worden, natuurlijk. Ja. En hier in het midden is het 18 juli, hè? Dan krijgen wij vakantie, geloof ik.
1: Ja, 18 juli. Bij Paleis Het Loo inderdaad pakken we alle zomervakanties. Eigenlijk voor die het eerste vrij is en die het laatste vrij is, die pakken we bij elkaar. De Zomerpaleis is 6 juli tot en met 30 augustus.
0: 6 juli tot en met 30 augustus, Zomerpaleis Het Loo. Oké, dat is wel net zo handig. Ja,
1: het gaat
0: gewoon door, precies.
1: Ja.
0: En wat hebben jullie bedacht dan echt in die vakantieperiode?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk eigenlijk alles wat er altijd al is. En dat is natuurlijk het paleis, de tuinen, het Stallenplein met de koetsen, de rijtuigen.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik net al zei, de tentoonstellingen zijn er gewoon. De Oranjes is er.
0: Ja.
1: Als je lekker naar buiten wil, dan is het Prins en Prinsessendagen vanaf 21 juli beginnen die. Dat is natuurlijk heel erg leuk. En dan heb je ook het juniorpaleis met de kinderen lekker wil spelen in de tuin. Zijn er allemaal grote spellen. Er zijn buitenactiviteiten, spellenkraam. Noem maar op, er is van alles echt aan activiteiten te doen. En we hebben natuurlijk ook weer de zomerconcerten die in de weekenden plaatsvinden.
0: Oh ja, dat zijn 5 weekenden, hè?
1: 5 weekenden met heerlijke muziek. Lekker op het grasveld, bij de klosbaan. Of lekker loungen in een zitzak.
0: Okay.
1: Of in een strandstoel.
0: Oh.
1: Of lekker op een bankje meegenieten. Of op het terras van de balzaal.
0: Ja, en die muziekvoorstellingen die zijn 's middags? Hoe laat, weet je dat zo?
1: In ieder geval nu staan ze van 1 tot 3 opgesteld. Mocht het te warm zijn, dan gaan we daar natuurlijk naar kijken. Maar op dit moment van 1 tot 3.
0: Van 1 tot 3, lekker.
1: Ja, dus om 1 uur, ik moet het goed zeggen. Om 1 uur starten ze en om 3 uur.
0: 3 uur, 2 voorstellingen op 1 middag. Ja, en er zijn 5 weekenden.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Nou ja, maar wil je meer weten dan paleishetloo.nl, daar staat het allemaal op. En ik zie hier ook nog iets, 22, ja dat duurt nog eventjes, met de Koninklijke Paardenkracht. Wat is dat dan precies?
1: Het Koninklijke Staldepartement komt weer naar het Paleishetloo. Dat doen ze elk jaar. Dat is meestal in het laatste, niet het laatste week, maar de laatste week ongeveer van augustus.
0: Ja.
1: Want dan gaan ze zich klaarmaken voor Prinsjesdag die daar aankomt. Dat is natuurlijk het leuke van het Paleis Het Loo. Dat is natuurlijk ooit ook een heel groot stalcomplex geweest.
0: Ja.
1: En daar staan ook heel vaak de paarden van de koning om uit te rusten of om talenttraining te doen.
0: Okay.
1: En in die laatste, dat weekend, gaan ze inderdaad weer trainen voor Prinsesdag. Dus dan leren paarden in meerdere spannen achter elkaar aan te lopen. En ja, het is natuurlijk prachtig om te zien, want ze doen een rondje Stallenplein, de Stallenlaan en ze doen een rondje Waskoer. En de mooiste koetsenrijtuigen en de mooiste paarden, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oké, dat is 22 en 23 Russisch.
1: Ja, ja.
0: En ik zie hier ook nog iets, een Nederlandse gebarentaal.
1: Ja. Nou, daar staat het Paleis het Loon natuurlijk, ja, daar zijn we gewoon erg voorstander van. Want het paleis is voor iedereen. Dus daar doen we ook altijd ons best voor om rondleidingen te vullen met de Nederlandse gebarentaal.
0: Mm-hmm.
1: Die worden gedaan door dovengids Mariek Lankhorst.
0: Mm-hmm.
1: Zij zal mensen mee door de tuin nemen. Zal wat uitleggen en eigenlijk je begint al op de basse-cour. Dus je begint al een beetje aan het begin van het paleis en vervolgens loop je mee naar de tuinen. En de rondleiding is gratis. Je hebt eigenlijk alleen een kaartje nodig voor het paleis het lopen.
0: Oké. Ja. Hij zit op jullie site te kijken en Rita die zegt al tegen mij, dan kan je, oh, ik zit met mijn muis, misschien hoor jij iets, Laura, weet ik niet. Misschien denken mensen thuis al, wat gebeurt daar in de studio? Maar ik zit gewoon even te scrollen door jullie site.
1: Ja, dat
0: dus,
1: snap ik. Ja.
0: Dus dat maakt een beetje herrie.
1: We hebben heel veel, naast dat we natuurlijk de rondleiding hebben, is het misschien ook wel interessant om te vertellen dat we op 15 augustus hebben we barok opera van met Mozart ontvoer

0: Uit de harem.
1: Ja.
0: En die wordt ook getolkt in Nederland.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat wordt door Lieke Kool gedaan.
1: Ja.
0: En dat, dat is eigenlijk een je ziet het steeds meer opkomen dat muziek ook getolkt wordt. Dat is een andere manier van tolken, omdat je natuurlijk wat meer emotie en de tussenliggende tonen ook moet kunnen vertalen.
1: Jeetje, wat moeilijk zeg. Lijkt mij dat zo. Ja.
0: Ja, maar heel indrukwekkend. En zeker, ik wil het aan jullie meegeven dat het zeker iets is om naar te gaan kijken. En er is ook een kindervoorstelling op 13 augustus, die wordt vertolkt.
1: 13
0: augustus. Dus we proberen zoveel mogelijk te doen.
1: Ja. Ik denk dat jullie wel weer heel veel bezoekers krijgen, hè, in de zomer. Ja, anders ook wel natuurlijk andere maanden. Maar ja, de zomervakantie is natuurlijk wel...
0: De zomervakantie, die staat bij ons natuurlijk altijd goed aan. En we proberen ook, zeker met deze witte, zoveel mogelijk schaduwplekjes te creëren.
1: Ja.
0: En ook koelende plekjes. Dus er staan wat extra sproeiers aan op de velden. We hebben chillweiden.
1: Okay.
0: Er zijn tenten... waar de voorstellingen in worden gegeven. Dus dat kinderen en ouders niet meer in de zon hoeven te zitten.
1: Precies.
0: Dus we vinden zoveel mogelijk voordelen van de ruimte die we hebben.
1: Mm-hmm.
0: En anders, als het wat te warm is, gewoon lekker naar binnen gaan. Ja. En ik raad alleen aan als de mensen lekker nat worden in de tuin. Want dat mag, hè. Als je in de sproeier wil rennen als kind.
1: Oh, ja. Oh.
0: En dan even een handdoekje mee of extra kleding wil je weer het paleis in.
1: Ja, dat is wel net zo handig. Anders worden een natte boel daar binnen. Ja. Hey Laura, ik vond het hartstikke leuk dat je even weer vertelt. En mensen kunnen kijken op paleisdeglo.nl. Er staat echt van alles op. En ga gewoon lekker de hele dag vertoeven daar op Paleis het Loo. Want het is de moeite waard. Laura Brang, jij bent van de PR. Dank je wel. En tot volgende maand, hè?
0: Ja,
1: en
0: dat was 5 juli.
1: Juli, hè? Augustus zitten we dan. Ja.
0: Ja, dan zitten we in augustus. Maar nu nog even een fijne juli.
1: Ja, fijne juli maand. Tot in augustus. Joe, dag. Ja, ik zei net al, wil je nog meer weten? Kijk op paleiserlo.nl. Echt waar, dan kan je gewoon lekker eventjes doorheen scrollen, wat ik net ook deed. En dan kan je alles bekijken.

0: Ja, daar gaan ze. Proud Mary, Ike en Tina Turner hier in de matinee om bijna 3:30. Goed, het is de eerste woensdag van de maand, luisteraars. En dat betekent dat wij dan altijd contact hebben met Volkssterrenwacht Buslo. En daar zit de man die alles van de agenda van Buslo afweet. En dat is Alex Scholten. Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit je lekker buiten daar in Buslo?
1: Nee. Nou, ik ben er gewoon thuis aan het werk, hoor. Dus Buslo is en blijft een hobby, hè?
0: Ja, dat, zeker. Ja, dan moet ook niet te gek worden, Alex. Nee. Moet een beetje... Ja, met mate dan, hè? Ook wel, eigenlijk. Dat werk. Hé, maar ik rolde er net ook eventjes doorheen, door jullie agenda. Maar er staan weer leuke dingen op het programma, hè? Bijvoorbeeld 3 juli, wat gaan jullie dan doen?
1: Ja, we gaan daar de hele zomer gewoon weer door met onze vrijdagavondpresentaties en nog wat meer zelfs. 3 juli dan gaan we de planeet Venus bespreken. Astrid Eeuwers, die neemt het publiek dan mee naar deze buurplaneet van de aarde. Momenteel ook 's avonds helder aan de hemel zichtbaar. En ook in de telescoop natuurlijk als een leuk klein planeetje te zien.
0: Ja.
1: Maar ze zal ook uitleggen dat die er heel anders uitziet dan de aarde. En dat de omstandigheden daar ook extreem anders zijn. Vandaar ook de passende titel De Helse Planeet Venus. En het een en ander over onze zusterplaneet.
0: Mooi. En ik zei net, van je zit nou lekker thuis, moet niet te gek worden. Dan zit je te vaak daar op Buslo. Maar het weekend, volgens mij ben je dan het heel weekend. Want zondag is er de zonnekijkdag. En dan hebben jullie ook iets bijzonders georganiseerd,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, wij hebben ze nu, dan zijn we natuurlijk ook overdag wel eens open.
0: Ja.
1: En wordt jaarlijks landelijk op de eerste zondag van juli een zogenaamde zonnekijkdag georganiseerd.
0: Okay.
1: In de hoop natuurlijk dat het helder weer is. Nou, ja. Dan mogen we de afgelopen tijd niet over klagen.
0: Nee.
1: En dat we dan inderdaad met de telescoop naar de zon kunnen kijken. En er zijn momenteel ook juist weer heel veel grote zonnevlekken op de zon. Dus leuke activiteit. En dat is ook goed te zien dan in onze speciale zonnetelescopen, waarmee je veilig naar de zon mag kijken.
0: Ja.
1: We zijn dan eigenlijk de hele dag open, vanaf morgens 11 tot 's middags 3.
0: Zo.
1: En we hebben dan ook een paar presentaties. Morgens is er eentje om 11:30. En 's middags om 13:30 doen we dat nog een keertje. Dat gaat dan speciaal natuurlijk over de zon. En we gaan wat lichtproefjes doen. En er zijn wat andere leuke activiteiten. Kortom, een themadag die in het teken staat van de zon.
0: Oké. En het is een dag voor de hele familie, denk ik, of niet?
1: Het is echt voor de hele familie. Ja, hoor, leuke activiteiten binnen en buiten. Dus voor jong en oud.
0: Nou, landelijke zonnekijkdag zondag kun je terecht van 11 tot 3 uur. En dan gaan we naar 10 juli, vrijdag 10 juli. Ja, 65 jaar mensen in de ruimte. Ja, ik weet het nog, toen, vroeger, heel lang geleden.
1: Ja, heel lang geleden. Nou, ik ben met het publiek inderdaad, ik ben al zelf te spreken van de avond. Ik neem het publiek mee op een stukje ruimtevaartgeschiedenis.
0: Ja.
1: En vooral inderdaad die beginperiode van de bemande, of tegenwoordig moeten we zeggen de bemenste ruimtevaart. Maar in die tijd was het echt nog mannen aangelegenheid. Met name als Yuri Gagarin en John Glenn, de eerste Amerikanen en dergelijke. Dus gewoon een stukje ruimtevaartgeschiedenis. Mm-hmm. En ter herdenking ook aan het feit dat het dit jaar dus precies 65 jaar geleden is dat de eerste mens de ruimte ging.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is de moeite waard om even bij jullie langs te gaan op vrijdag 10 juli. Ja, het is vakantietijd. Daar spelen jullie ook al in. Want 17 juli hebben het jullie over de sterrenhemel in de vakantie. En welke ster is dat, staat hier?
1: Ja, dat is dan een vraag die mensen natuurlijk nog wel eens stellen. Hè. Kijk, vakantie is natuurlijk sowieso een leuke periode om eens vaak naar die sterrenhemel te kijken. Hè. Mensen zitten dan vaak buiten of thuis of op een vakantiebestemming. Op sommige vakantiebestemmingen is het juist zo donker dat je veel meer sterren ziet dan wat je normaal thuis in je achtertuin ziet. En dan vragen mensen zich wel eens af van waar zie ik nou eigenlijk naar te kijken? Hè? Wat zie ik daar de wijk aan de hemel? Wat zijn het nou wel lichtjes? Wat zijn nou planeten? Wat zijn sterren?
0: Uh-huh.
1: En de bedoeling is dus dat we in de zomermaanden juist allerlei leuke presentaties hebben voor jong en oud. Waarin we dit soort algemene dingen uitleggen. En op 17 juli dan gaat dus die presentatie juist over wat zie ik nou eigenlijk aan die hemel? Hoe kan ik me daar een beetje op oriënteren? Er zijn ook leuke apps en programma's waarmee je dus inderdaad makkelijk kunt zien wat je eigenlijk... sterrenbeelden boven de horizon staan.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de doelstelling dus van die vrijdagavond, om het publiek gewoon een beetje mee te nemen over als ik dan omhoog kijk, wat zie ik dan eigenlijk?
0: Oké. Nou, hartstikke leuk. En dan gaan jullie op vrijdag 24 juli een reis door het heelal maken.
1: Ja, dat is gewoon een leuke algemene presentatie van jong en oud, waarbij eigenlijk alle facetten van de sterrenkunde een beetje aan bod komen. Hè. We beginnen natuurlijk dicht bij huis met de aarde en de maan. We vliegen langs allerlei planeten. We kijken naar sterren, bijzondere mooie sterren met exoplaneten en dergelijke. En uiteindelijk ga je dan zelf op de reis helemaal naar verre sterrenstelsels en de grenzen van de kosmos. Gewoon een leuk algemeen sterrenkundig verhaal voor jong en oud.
0: Oké. En ja, net over Suske en Wiske.
1: Ja, nou ja, goed, we hebben natuurlijk we willen speciaal natuurlijk voor de kinderen wat leuke activiteiten organiseren in de zomermaanden. En onder de titel Suske en Wiske ontdekken de sterrenhemel, hebben we een presentatie waarbij we dus inderdaad ook een beetje gebruik maken van de figuren van Suske en Wiske en de bijbehorende andere personages. Om de kinderen wat te laten zien en te leren over de sterrenhemel. Van hoe weten we nou eigenlijk hoe ver een ster weg staat? Hoe weten we waar een ster uit bestaat? Wat zijn planeten? Wat zijn sterren? Dus allerlei simpele dingetjes in de sterrenkunde worden uitgelegd voor speciaal gericht natuurlijk op de kinderen. Maar dat wil niet zeggen minder geschikt voor volwassenen. Want juist volwassenen kunnen vaak ook heel goed veel leren van de manier waarop wij proberen.

0: hoe zijn ze daarmee bezig? Ja. Het fascineert altijd iedereen, hè? Jong en oud, als we het hebben over sterrenkunde en ruimtevaart.
1: Nou, mooi toch? Nou, wil je er naartoe naar Buslo? Dat kan. Jullie zitten aan de Busloze Laan nummer 4. En kijk ook even op de website volkssterrenwachtbuslo.nl. En dan kan je de hele maand, elke vrijdag kan je terecht. En ook 5 juli op zondag natuurlijk, want dat is een speciale dag. Nou, Alex Scholten, dank je wel. Ik wens je een hele mooie maand.
0: Dankjewel.
1: En ik zeg tot in augustus.
0: Tot begin augustus.
1: Oké, goedemiddag.

0: Ja, CCR, Creedence Clearwater Revival was dat hier in de matinée. Luisteraars, een paar weken geleden zat hij nog tegenover mij. Nu is hij even aan de telefoon, meneer Ben van der Velde. Hij is van de stichting Hoe. En Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Leni.
0: Ja, zeg, ik spreek jou nu, toen eigenlijk ook al. We gaan het hebben over de kofferbakverkoop. Want jullie zijn verhuisd. Victoria Boys zaten jullie een paar jaar geleden. En nu zitten jullie aan de Landgoedlaan. Maar het heet ook anders, hè? Ben jij daar al aan gewend, die naam?
1: Nee, niet helemaal nog, hoor, maar dat komt wel.
0: Vertel eens, hoe heet het nu?
1: Nou, vorig jaar hebben we genoemd Grasveld aan de Landgoedlaan.
0: Ja.
1: Maar de gemeente wil graag een transferium van maken. Dus dan heet het Transferium aan de Landgoedlaan.
0: Nou, ik vind het hartstikke goed van je, hoor. Echt. Transferium aan de Landgoedlaan. Ja, het klinkt wel een beetje chic, hè? Toch?
1: Ja, en dat komt omdat we dus in de komende winter gaan ze dat helemaal verharden.
0: Ja.
1: En dan kunnen er dus nog veel meer auto's staan. Dan kunnen er ook bussen staan en dat soort dingen.
0: Okay.
1: Dus vandaar dat het dan een transferium gaat heten.
0: Ja.
1: En wij mogen daar dus in de zomer met in ieder geval 5 zaterdagen mogen we daar staan.
0: Super. Ja. Zeg Ben, voor de hoeveelste keer is nou die kofferbakverkoop aan Kanaal meegerekend bij Victoria Boys en nu hier aan de Landgoedlaan?
1: De 41ste keer heb ik volgens mij zitten berekenen.
0: 41ste keer?
1: 41ste geloof ik, ja. Of heb ik dat nou helemaal fout? Nee, dat heb ik fout.
0: Oh.
1: De 26ste. Ik wou dan zeggen, ik zit met... er waren er vanaf 2004 begonnen langs het kanaal tot 2019.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zijn er 15 in totaal.
0: Ja.
1: 3 keer bij de Victoria Boys.
0: Dus 18... Ja.
1: En eentje dan bij de transferium vorig jaar. Dus hoe ver zijn we nu? Heb je het opgeteld?
0: Dan 19.
1: 19,
0: ja.
1: Oké.
0: Ja. Maar ja, 41 had jij in je hoofd. Je had anders geteld
1: dat
0: eigenlijk.
1: Iets anders. Ik ben met andere rekensommetjes bezig ook allemaal.
0: Nou, ik vind 19 keer, ik vind het hartstikke goed, hoor.
1: En, mooi, hè?
0: Ja, dat was 19. En dan komt nou dan de 20ste.
1: Ja, dan komt dan nu de 20ste. Als 20ste. Het goed is. Ja,
0: dan komt de 20ste. Dat is 18 juli en dat is tot en met 15 augustus. Jullie gaan over de 20 heen deze keer.
1: Ja, ja. Vijf zaterdagen vanaf de 18e. Dus aanstaande zaterdag over 14 dagen beginnen we.
0: Ja.
1: En de kaartverkoop is gestart op 1 juli. Dus dat is vandaag.
0: Ja.
1: En we hopen dat het een beetje gaat. Ik heb nog niet gesproken met degene die dat allemaal regelt.
0: Oh, dus ik kan niet vragen van, heb je al wat gezien?
1: Nee. Maar wetende, dat gaat meestal erg hard.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft de kaarten, die gaan op verschillende uren gaan die erin.
0: Zo.
1: Maar anders dan overbelast hij het geheel.
0: Mm-hmm.
1: Dat is vorig jaar of 2 jaar geleden ook gebeurd. En dan moet hij alles weer opnieuw gaan opstarten. En dat duurt zo nog eventjes.
0: Okay.
1: Dus hij heeft het nu per uur, gooit hij er zoveel kaarten in.
0: Zo.
1: En dan is het niet zo erg druk, dus dan valt het mee.
0: Nee.
1: Maar goed, we hebben in totaal 5 zaterdagen, 5 keer ongeveer 250 kaarten. Dus dat is 1250 kaarten. Nou,
0: zo.
1: We hebben aardig wat.
0: Jongen, wat een happening is dat toch iedere keer weer, hè? En ze
1: leuk,
0: komen
1: hè?
0: Echt uit het hele land, zei je vorige keer, hè?
1: Ja, ze komen overal vandaan, echt waar.
0: Ja. Ja. En hoe laat kunnen die mensen daar ook alweer terecht? Want vanaf 7, nee?
1: Ja, vanaf uur of 6:30, 7 uur binnenkomen rijden. Dan moeten ze heel eventjes wachten. Wordt hun toegang gecontroleerd.
0: Mm-hmm.
1: En dan vanaf 7:30 mogen we het terrein op. Dus dan worden ze helemaal gedoseerd het terrein opgelaten. Krijgen ze een plekje toegewezen. En dan mogen ze hun spulletjes uitpakken. En dan mogen ze proberen alles te verkopen.
0: Oké. Ja. Zijn er ook mensen die het dan soms lukt om al die dagen te staan?
1: Er zijn ook mensen die alle 5e zaterdagen komen, ja.
0: Oké.
1: Je kunt nu, als je nu toch boekt, kun je ook alle 5e zaterdagen boeken. Dus dan boek je gewoon 5 keer €22 en dan heb je elke zaterdag toegang.
0: Zo. Ja. Zo, maar dat doen mensen dus wel. Maar voor volgend jaar, dat kan nog niet. Want vandaag is pas de kaart voor. Nee, maar dan zouden er ook al mensen op de wachtlijst staan, denk ik, Ben. Want zo immens populair is dat toch, hè, die kofferbakverkoop.
1: Ja, als je nu tijdens de kofferbak inderdaad de mogelijkheid zou geven om ze volgend jaar weer te boeken.
0: Ja.
1: Vooruitbetalen dan wel, hè, voor ons ook. Hè.
0: Ja, precies. Nou ja, dan
1: is dat zou kunnen. Ja,
0: ja. Nee, maar dat doe je. Het is vandaag geopend, zou ik maar zeggen. En, mensen die met de auto komen, ik bedoel bezoekers, die kunnen de auto ook wel makkelijk kwijt als je niet kunt fietsen. Die komt uit Apeldoorn.
1: Dus zeg maar vlak voor de autobaan rechtsaf gaat richting het grote hotel, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan kom je op de Landgoedlaan en dan staat er een verkeersregelaar. Die gaat jou even vertellen dat je de borden moet volgen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn de borden van de parkeerplaatsen, die hebben een pijl. Mm-hmm. Want als de ene parkeerplaats vol zit, dan draaien we de pijl even de andere kant op. Dat dan de andere parkeerplaats gebruikt gaat worden, zeg maar.
0: Ja.
1: We hebben 350 plekken op 4 parkeerplaatsen. Dus nou, dat moet haast wel lukken. Als het, ja, vorig jaar was het op een gegeven moment dat we dachten, oh, dat gaat niet helemaal goed, dat is te druk. Ja. Maar toen gingen er gelukkig ook weer een paar mensen naar huis. Dus toen hadden we weer wat plekken over. Dus het moet kunnen, zeg maar.
0: Ja.
1: Het moet kunnen.
0: Nou, ja. Superman. En Ben, nog even, ja, mensen weten wel, maar het is allemaal voor het goede doel, hè, de Oekraïne, hè?
1: Ja. We zamelen geld in om onze hulptransporten te kunnen betalen.
0: Ja.
1: En we doen er momenteel eentje per maand. Dus die kosten zo 3.500 euro per stuk.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, daar hebben we gewoon geld voor nodig.
0: Ja.
1: En in Den Haag hebben ze geen geld, dus ze geven ons ook niks.
0: Nee.
1: Sterker nog, ik zal het je vertellen.
0: Ja.
1: Dit jaar voor het eerst moeten we btw betalen zelfs voor de inkomsten die we hebben.
0: Kijk zo.
1: Dus vandaar dat we de prijs iets hebben moeten verhogen.
0: Ja.
1: Want vorig jaar was 17,5, we hebben nu 22. Want ja, we moeten btw afdragen. Dus dan dat is 21%.
0: Ja, ja. Maar
1: dan
0: de mensen.
1: Niet onderuit.
0: Nee, dat is heel lastig. Maar de mensen hebben het er graag voor over. En die komen wel. Zeker weten.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En het wordt echt een hartstikke leuke dag of dagen. Als je alle dagen komt van 18 juli tot en met 15 augustus.
1: Het wordt de 18e nog leuker, hè?
0: Wat dan?
1: Dan komen jullie ook, hè?
0: Oh, is het zo? Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Dat wordt hartstikke leuk. Dan is de camera erbij en de radio natuurlijk.
1: Precies.
0: Dat komt het allemaal op televisie en zo. Hartstikke leuk. Ja.
1: Ja, als dan de televisie doet, ja, dat zal helemaal mooi zijn.
0: Ja, daar gaan we wel van uit, hoor. De 18e, dat moet toch wel lukken, hoor. We gaan ervoor, toch? Ja,
1: ik hoop het
0: ook. Echt wel. Ben, wil je nog iets... ben ik nog iets vergeten? Dat je zegt van, oeh, dat is heel belangrijk. Dat moet ik nog even melden.
1: Mochten de mensen luisteren en die zeggen van, goh, ik wil eigenlijk wel eens een keer meehelpen met zo'n kofferbakverkoop.
0: Oh ja.
1: Dan zoeken we wel wat mensen. Dus we kunnen best wat hulp gebruiken. Want onze vrijwilligers zijn allemaal een beetje ouder. En die willen wij niet de hele dag meer.
0: Mm-hmm.
1: Dus die werken maar een paar uur. Dus dan moet ik nog wel extra mensen hebben.
0: Ja.
1: Dus mochten er mensen zijn die willen helpen, heel graag.
0: Oké, dan kunnen ze even kijken op kofferbakverkopen.nl. Daar staat die info ook op.
1: Ja, of mailen info@woe.nl. Kan ook.
0: Oké. Goed, Ben van der Velde, jij bent de PR-man hier van die kofferbakverkoper. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Wordt mooi weer, tenminste de berichten zijn goed voor die week. En ik wens jullie heel veel succes en natuurlijk heel veel plezier.
1: Dankjewel, ik hoop je daar weer te zien.
0: Oké, dankjewel. Doei.
1: Goeie uitzending.

Baker. Ja, daar gaan de Beatles hier in de matinee. Ja, het is weer juli, hè. En dan is het altijd weer feest in Beekbergen Spektakel. 2 maanden lang, juli en augustus. Elke donderdagavond in het centrum van Beekbergen is het dan het decor van de Veluwse avondmarkt. Oude ambachten, zoals wolspinnen, klompen maken, heerlijke streekgerechten, sfeervolle muziek. En ook tijdens de markt kun je de Grote Kerk bezichtigen, want die is dan ook open. Nou, de markt begint om 6 uur en duurt tot 9:15. En je kan gewoon naar binnen lopen, het kost gewoon niks. Dus ga lekker die markt afstruinen, hartstikke leuk. Misschien kom je mij ook nog tegen. Ik loop daar met een microfoon en een cameraman. En wij zitten daar ook met onze radio van RTV Apeldoorn. Dus kom even langs bij onze radiostand, hartstikke leuk. En vertel eventjes nou, aan mijn collega's wat je zo leuk vindt daar aan die Veluwse avondmarkt. En wat je misschien al hebt gekocht of zo. Of waar je nou op zoek bent, hartstikke leuk. Morgen is dat dus allemaal in Beekbergen. In juli en in augustus.

Ja, daar gaat Blondie met haar Denise uit de 70s, was dit een plaat. Goed, luisteraars, het zit er alweer op deze matinee van woensdag 1 juli. Guido en ik hebben dit programma weer met heel veel plezier voor u gemaakt vanmiddag. Volgende week woensdag, dan zijn wij daar natuurlijk weer. Maar morgen en overmorgen is er ook nog een matinee. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren naar Radio Apeldoorn. En kijk ook even naar onze YouTube-kanaal RTV Apeldoorn. Daar staan hele leuke items op die wij hebben gemaakt hier bij RTV Apeldoorn. Ik wens u nog een hele mooie...

mooie woensdag. Dank voor het luisteren. En ik zeg tot een volgende keer. We gaan eruit met Motors en Airport. Nou, alvast een fijne vakantie als je gaat vliegen. Ik zeg goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws. Kom,

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Ja, zoals Sietse zou zeggen, welkom weer bij de volgende aflevering van Lokaal Kabaal. Nummer 58, dan begint hij iets over jaargang, maar voor mij is het gewoon nummer 58. En wij gaan het vanavond gewoon met z'n drieën doen, maar zonder Sietse. We gaan hem nog wel even inbellen, dus we willen even kijken wat het is. Hij heeft mij zeg maar de sleutels van het huis gegeven. Ik ga er echt maximaal gebruik van maken. Maar wat dat betreft heet ik u eerst goedenavond. En welkom bij Lokaal Kabaal. Welkom aan Naomi, welkom aan Frits, ons
2: Dankjewel.
1: Gast. Komen we zo meteen gewoon zeker bij even op terug. Maar dit is toch echt wel de plek waar we met elkaar in gesprek gaan over alles wat Apeldoorn bezighoudt. En waar ruimte is voor verschillende geluiden en verschillende meningen. Komen we later ook wel een klein beetje op terug, want dat is in Apeldoorn niet altijd de zekerheid, zeg maar. Maar goed, vanavond niet alleen aan tafel, maar ook een bijzondere co-host, want dat gaan we vanaf nu doen. Naomi, welkom.
2: Dankjewel. Ja,
1: Naomi Visser met CH.
2: Ja, dubbel SCH.
1: Ja, absoluut. Mm. Als je wil zoeken op internet, dat kan bij ChristenUnie, want daar is zij voor in de gemeenteraad van Apeldoorn.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Ja, nou, ja goed. Maar dus, Naomi, stel je eens kort voor.
2: Ja.
1: En vertel eens wat je vanavond graag aanschuift. Waarom je aanschuift?
2: Nou, ik ben Naomi, 21 jaar en sinds 2 maanden ongeveer fractievertegenwoordiger voor de ChristenUnie. En ja, Arjan die vroeg of ik een keer met hem mee wou doen, omdat Sietse er niet was. En ja, dat leek me eigenlijk heel leuk om gewoon over Apeldoorn te praten en met een gast erbij. Ja, dat is hartstikke leuk.
1: En de gast hebben we gevonden, daar komen we zo meteen wel even op terug. Frits, dan weet je dat vast. Mensen horen vaak genoeg Frits, dus je kunt al een gokje wagen natuurlijk wat dat betreft. Het is een oud gediende hier in Apeldoorn. En een oud gediende in dienst van Nederland, om het maar even zo te stellen. Goed, maar ik wou toch even snel naar de actualiteit. Want we hebben toch wel een flinke kater met elkaar gewoon te slikken deze week. En dat is toch wel het Nederlandse elftal. Is toch wel jammer, of niet?
2: Ja, heel jammer.
1: Ja, ja, absoluut. Maar verdiend.
2: Ja, ik heb hem niet helemaal gekeken, want het was midden in de nacht. Maar ja,
1: het was het niet helemaal.
2: Het was het niet helemaal.
1: Nee, goed. Nou, wat ik vond is wat de rest van 15.999.000 Nederlanders vonden. We hadden het liever anders gezien. Maar het is nou helemaal zo. Ik vind het wel heel snel getemperd, zeg maar, de oranje koorts.
2: Ja.
1: Ik hoop dat het toch nog wel een beetje doorgaat. Want ons links-rechts, dat ging toch weer helemaal prima. Of niet, wat dat betreft. Maar goed, ja, hij zit helemaal te popelen om iets te willen zeggen. Maar goed, ik wil jou vast wel vooraankondigen, Frits. Dat is helemaal geen probleem. Maar onze gast van vanavond, Naomi, is Frits van der Leij. Ja, Frits van der Leij, gewoon raadslid voor de VVD, zoals het nu nog is. En nog steeds wel blijven, neem ik aan. Oud-fractievoorzitter, hè, zoals het ook betaamt. Iemand heeft overgenomen nu.
3: Ja.
1: Nou ja, we hebben je ook voor een thema hier gevraagd. En daar komen we straks wel helemaal op terug. Frits, wat vind jij nou van het Nederlands elftal?
3: Nou ja, in tegenstelling tot Naomi ben ik wel opgestaan. Ik was eerst gaan kijken naar Duitsland. En die verloren. En dat vond ik dan ook wel pijnlijk. Want tegen Panama was het, geloof ik. En dan denk je allebei van, nou, dat moet casus zijn voor de Duitsers. Maar dat was het dus niet. En ik had de volgende dag ik heb heel veel Duitse klanten, want ik ben ook een ondernemer. En die waren allemaal wel een beetje ontstemd. Maar goed, los daarvan ben ik er was om 1 uur klaar, geloof ik of zo. Toen ben ik even een uurtje gaan slapen. En toen heb ik de wekker gezet. Om 3:15 ben ik wakker geworden. En ik even mijn ogen uitgewassen en de lens ingedaan. En dan kijk ik van, nou, nu gaan we naar een potje voetbal kijken. Ja, dat klopt. Maar het werd niet wat we hadden gewild. Ik snapte ook niet waarom die omzettingen gedaan waren. 4-3-3 is ons spel. Ik heb zelf ook altijd gevoetbald. 4-3-3 is ons spel. En in één keer ging je naar 5-2-3. Bij aanval dan schuift er 1 verdediger naar voren. Dan wordt het ook 4-3-3. Maar goed, ik zag dus de spelers allemaal kijken van, wat moet ik nu eigenlijk doen? En ik zag dus niet dat ze echt goed erin getraind waren. Maar goed,
1: Frits, even voor de goede orde, hè, want dit is radio. Hè, mensen zien je niet. Hè. Ik snap wel dat je gekamde haartjes hebt en een mooi kleedje aan. Maar je rommelt wat op, met je vingers op de balie.
3: Oh, is dat zo? Dat hoor je dat? Dat sorry, techniek.
1: Dan krijg je een soort drummen effect. En dat is natuurlijk niet wat we helemaal willen. Want daar ziet ze voor, hè, de drummer in het geel. Maar goed, maar dat klopt helemaal. Hè. Het was natuurlijk wel heel erg even wennen. We dachten middernacht even een wedstrijdje kijken. Hebben we net een week gehad van echt verzengende hitte, zoals dat heet. Maar het was ook echt wel heet, zeg. Niet te geloven.
2: Heel heet.
1: Ja, en er komt er weer zoiets aan.
3: Ja.
1: Ja, dat is toch wel iets waar we in Apeldoorn toch ook wel aandacht voor hebben. Want als je dan een beetje toch naar de politieke actualiteit kijkt, willen we graag de boel toch graag vergroenen. En ik kan hier wel een reden voor verzinnen waarvoor dat toch wel nodig is.
3: Ja,
1: want
3: dat denk ik ook wel, ja.
1: Je kunt bijna nergens meer gewoon op een terrasje gaan zitten of je brandt echt gewoon letterlijk weg. Dus wat dat betreft, code rood moet maar niet te vaak voorkomen.
2: Even maar als Apeldoorn hebben we wel de meeste groene tuintjes van Gelderland of zo, zag ik in de Stentor staan.
1: Ja?
2: Oh. Ja, dus dat doen we erg goed.
1: Dus alles wat in de Stentor staat is waar?
2: Dat weet ik niet. Vast, ik denk het wel. Iedereen, maar,
3: of ja. Heb je op Facebook gelezen? Dat kan
2: nee, ik heb het niet op Facebook. En mijn tuin, daar heb ik heerlijk in kunnen zitten. Dus ik heb me prima gered.
1: Ja. Nee, dat is waar. Gewoon die stad die probeert zich aan te passen. Ik werk in Amersfoort. Ik had de mazzel, weet ik niet. Maar code rood betekende voor mij een verplicht vrije dag.
2: Mm-hmm.
1: Nou, in het onderwijs hebben we, ik wil niet zeggen genoeg vrije dagen. Maar het is niet zo dat ik er tekort aan kom. Dus
2: nee.
1: Dit was wel ook weer even bijzonder. En het is nou niet een dag dat je ik ga lekker in de tuin iets doen. Want het was meer gewoon zitten en verkoelen.
2: Mm.
1: Daar bleef het wel een beetje bij. Maar goed, ik kijk even naar Theo. Theo, kun jij het schietsen inbellen wellicht? Nou, probeer het eens even kijken of die man te vinden is. Want deze man die heeft nog een andere hobby. Los van al die andere hobby's naast de politiek. Hè? Het lokaal kabaal is er een van. Maar hij is ook jurylid.
3: Jazeker.
1: Ja, van de Wereldbond zelfs. En dan gaat hij helemaal Engels praten en Duits praten. Nou, dat is
3: lukt hem dat?
1: Steenkolen.
2: Anders dan gaat hij dat nu zo ook even voor ons doen.
1: We kunnen het altijd nee. Gewoon vragen wat dat betreft. Ik bedoel, kijken of we verbinding kunnen krijgen met Sietse.
2: Mm-hmm.
1: En je zal het niet verwachten. Maar goed, als oud dansschoolhouder heeft hij natuurlijk wel verstand van wat danspasjes. Maar dit is toch de specialisatie country.
3: Oh.
1: Country dansen.
3: Square dancing of zo?
1: Ik geen flauw idee. Dan moeten we misschien maar aan hem vragen. Maar ik bedoel, country dansen.
2: Country.
1: En voor de wereld.
3: Line dancing, dat is het volgens mij.
2: Ah, ja.
3: Line dancing,
2: ja.
3: Ik bedoel.
2: Gaan ze zo in een rijtje?
3: Ja, gaan ze in een rijtje? Ja, de mensen kunnen niet zeggen, maar Naomi en ik.
2: Wij doen het.
3: En dan maken ze van die pasjes en zo. Ja. Dat, ja.
1: Het is nog net geen polonaise. Zeg maar goed, kijken of het lukt. Sietse, ik zie dat je aan de lijn bent. Of ik hoor dat in ieder geval. Wat ben je eigenlijk aan het doen?
4: Ja, dat is mooi dat je me ziet. Want ik kan me niet voorstellen hoe je dat je me ziet. Ik zit in die stadhalle. In Göppingen.
1: Wat zeg je, Sietse? Want ik heb een stukje gemist, want ik schopte eigenlijk het kabeltje eruit. Zo werkte dat. Nou ja, goed. Nog één keer.
4: Alweer?
1: Ja, wat was je aan het doen?
4: Op dit moment zit ik
1: nou.
4: In de stadhalle.
1: Stadshalle.
4: In Göppingen.
1: Praat eens Duits, want dat willen wij graag horen.
2: Ja.
4: Hey, bij wereldkampioenschappen dansen.
1: Ja, wat is dat in het Duits?
4: In Zuid-Duitsland. Voorbij Hockenheim.
1: Hockenheim. En als jij jezelf moet aankondigen wat je aan het doen bent in het Duits, hoe klinkt dat dan?
4: Dat ga ik niet doen, want het is een Amerikaanse organisatie waar ik van een team zit. En alles gaat in Engels.
1: Alles, nou, probeer het eens in Engels dan.
4: Dag Naomi.
2: Hallo Sietse.
1: Nou.
2: Je probeert...
4: niet te veel je best doen, hè, want dan word ik straks overbodig.
2: Ja, nee. Je bent af en toe nog welkom, hoor.
1: Ja, maar vertel eens even in kort, hè, je krijgt wel een paar minuten van me.
4: Dag Frits.
3: Dag Sietse.
1: Wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Sietse. Wat doe je daar?
4: Wat ik ga doen? Nou, eigenlijk, ik zit dus in het MT, hè, het managerteam van de Wereld Dansbond.
1: Poepoe, ja.
4: Omdat, ben ik een beetje een dansbobo, ben ik hier zo. Dus ik moet opkomen draven en zo. En ik jureer bij de wedstrijden, koppeldansen onder andere. En ik moet verplicht naar andere dames kijken bij het lijndansen.
1: Ja, toch wel. Ja, daar hadden ze hier al lijndansen. Ik zei country dansen, maar zit daar een verschil tussen dan?
3: We hadden het over line dansen.
4: Ja. Je hebt line dansen.
1: Ja.
4: Hè,

0: Het krantenartikel inmiddels al gelezen dan?
1: Ja.
0: Ook al gelezen. Nou ja, goed. Ik heb net ook aangegeven, eigenlijk proberen we gewoon vandaag niet echt serieus vanuit partijpolitiek te doen. Maar we hebben Frits met een reden uitgenodigd. Want Frits is natuurlijk gewoon een voorvechter van een bevrijdingsfestival. Of in ieder geval het vieren.
1: Ja, en de veteranen. En veteranen.
0: Absoluut. En daar willen we graag wel iets meer over horen. En toen heb ik hem al stiekem een beetje...
1: Kun je dan even aan Frits voor mij wat vragen?
0: Nou, hij luistert mee, denk ik, hè? Dus...
2: Wat skipt ze? Wat vragen?
1: Frits, hoe hij denkt dat het bevrijdingsfeest zonder geld kan en het veteranenfeest wel met overheidsgeld kan. Hoe kan dat? Was het verschil?
2: Nou, ja, ziet ze. Laat me eerst even zeggen, om maar in jullie lijn te blijven, dank voor de goede vraag.
0: Nee, even
2: zonder gekheid, hè. Ik bedoel, ik wil niet helemaal politiek uitlaten. Dat was ook de afspraak. Dat doen we in de arena, in de politieke arena.
0: Ja.
1: Dit is puur zakelijk. Hè? Ik wil hiervan leren.
2: Nee, dat snap ik. Kijk, het gaat erom. Kijk, bij mijn veteranenverordening, die ik later heb laten afzwakken tot een veteranenregeling, heb ik gevraagd een college. Dus zijn het de portefeuille Ton Heerts. Van kijk even wat de mogelijkheden zijn en hoe kunnen we dat combineren met een aantal zaken. En er hoort het bevrijdingsfestival bij. Er hoort 80 jaar vrijheid bij.
1: Oh.
2: Dus dat is even het antwoord. Ja, weet je, ziet ze, ik ben zeer gelegen. Het zit ook in mijn partijnaam. Hè? Partij voor Vrijheid en Democratie.
1: En Democratie. En Democratie.
2: Daar weet je alles van als het goed is.
1: Volkspartij staat ook.
2: Ook nog een volkspartij.
1: Of is het veranderd inmiddels?
2: Nee, het is zeker niet veranderd. Nee, maar goed, dus dat is even het antwoord. Van. Kijk, gooi het even... Kijk even wat er mogelijk is ga het niet separaat bekijken. Dus dat is het even. Maar ik ben absoluut wel...
1: Dat gaat nu ook gebeuren, hè?
2: Ja, weet je, en wat het ook is, ziet ze, ik ben absoluut voorstander... en daarom hebben we ook voor die motie gestemd van BVA... van het bevrijdingsfestival moet gewoon absoluut doorgaan. Alleen hoe dat dan aangekleed wordt, ja, dat is even aan het gemeentebestuur.
0: Ja. Nou, daar sluiten wij ons volledig bij aan. En niet alleen gewoon wij hier aan tafel, maar ik denk ook partijpolitiek. Dus wat dat betreft is het een mooi één lijn. Want wij zijn hier natuurlijk niet om feestjes te organiseren en te betalen. Maar in principe ook daar gewoon een duidelijke inhoud aan mee te geven. En Sietse, mag ik je vanaf deze plek hartelijk danken voor je kleine inbreng.
2: Darf ik nog wat zagen?
0: En je krijgt nog even een toespraak.
2: Ja. Ja. Herr Wiering, ik wens je een zeer erfolgreichen... Tanz-Weltmeisterschaft in Line Dancing oder Linientanzen, wie das so heißt. Und viel Erfolg und viel Spaß.
0: Ja, kijk.
1: Mijn dank is groot. En het is hier perfect. Het is een big event. Het is een great event sinds corona.
0: Ik hoor het al gewoon. De nieuwe Sylvie Meijs is geboren.
2: Echt,
0: wat dat betreft. Helemaal geen enkel probleem. Nou,
3: heel
0: dankjewel.
3: Veel plezier, Sietse.
0: En tot...
1: ja, dankjewel.
0: Van de week, denk ik.
3: Succes, hè? Ja, komt goed. Doei.
1: Geniet ervan, hè. Geniet ervan.
3: Komt goed.
1: Een beetje aanpoten.
3: Ja.
0: We zijn hier heel hard aan het zwaaien nu. Hoi, hoi.
3: Doei.
0: Nou, dat was Sietse dan, die eventjes gewoon vanuit Duitsland inbelde. Mm-hmm. Daar is het ook een teneur natuurlijk, na het verlies. Op zich natuurlijk geen probleem. Maar je deed al een kleine voorzet, Frits. Mm-hmm. Ik bedoel, vrijheid en democratie, dat is één. Veteranendag, ook zo'n hele belangrijke. Hè? Mm-hmm. Als je het goed opgelet hebt vorige week, dan liepen er een aantal mensen...
3: Met dat witte... Ja. Roosje?
2: Wit Anja.
3: Anja, sorry.
0: En jasje. En dat heeft dan een betekenis. Wat is die betekenis?
2: De Anja is eigenlijk het teken van... Vroeger hadden wij Prins Bernhard, zoals we allemaal weten. En die droeg elke dag een Anja. En voor zover ik me heb laten vertellen... is Prins Bernhard toch wel een van de beschermheren van de veteranen. En hebben ze de Anja uitgekozen in de Veteranenweek. Om die dan te gaan dragen en te gaan uitdelen bij de Veteranendagen. En Stefans, doen de burgemeester en ik dat in ieder geval. Wij doen hem altijd om. En ik heb ook een keer mevrouw José Bonenberg ermee gezien. Dus dat klopt ook. En ik zit eigenlijk te denken... en ik denk dat ik dat wel voor elkaar krijgen voor volgend jaar... dat ik in ieder geval de raadsleden daar ook eentje van ga geven. Dat we die tijdens de raadsvergadering vlak voor... of tijdens de PMA's kunnen gaan dragen.
3: Ja, mooi.
0: Het is ook denk ik niet een kwestie van onwil. In principe, het is echt gewoon een kwestie van niet even weten. Het is dat
3: klopt.
0: Ik zag dat het gebeurde. Het werd benoemd. Toen dacht ik, nou ja goed, als dat zoiets is... Ja, dan wil ik met alle plezier gewoon natuurlijk iets doen. Want veteranen zijn natuurlijk wel heel belangrijk voor Nederland.
3: Mm-hmm.

0: Absoluut.
1: Want die zijn in actieve dienst geweest. Ben jij dat zelf ook geweest?
2: Ja, ik ben ook in actieve dienst geweest van 88 tot en met 94, zeg maar. 95, excuus. Goed, mijn militaire opleidingen gevolgd en dergelijke. En ik ben van, in 1994 ben ik van, even kijken hoor, niet jokken. Nee, van 93 november in training gegaan voor de VN-training. Ben ik in 8 februari 1994 ben ik naar het voormalige Joegoslavië vertrokken. En ben ik in 2 augustus ben ik weer teruggekomen naar mijn missie in Bosnië-Herzegovina. Mm. Als konvooi-commandant in de bevoorrading. Dus 22 voertuigen, 44 chauffeurs. Door het land en crossen met eten, brandstof en noem maar op.
1: Ja, ik kan me alleen maar voorstellen wat voor dingen je daar hebt gezien. Die je eigenlijk gewoon wel misschien kunt vertellen. Maar de impact die het heeft, is echt als je het meemaakt, denk ik.
2: De impact die is er absoluut. Ik heb ook nog steeds een aantal chauffeurs die mij nog wel eens bellen van dat ze even willen uithuilen of dat ze even willen schreeuwen. Dat mag ook omdat ze een aantal dingen hebben gezien waarvan ze toch echt zoiets hebben van dit moet ik even met mijn maatjes gaan verwerken of ik moet even professionele hulp zoeken. En dat gebeurt dan nu ook. En vandaar dat het ook goed is dat Nederland nu daar echt heel veel aandacht aan besteedt. Ik heb het ook op mijn LinkedIn-pagina heb ik dat gedeeld. Dat is een stuk van Peter de Groot, woordvoerder Defensie binnen de Tweede Kamer. Het gaat ook over een veteranenregeling dergelijke. En de minister van Defensie die is daar ook echt druk mee bezig dat er veel meer aandacht moet komen. In de oude tijd, maar ook in een nieuwe tijd van hoe gaan we hiermee om. En dat is alleen maar te prijzen.
0: Want heeft deze Veteranendag dan nog een specialere betekenis voor je? Ook omdat je...
2: Ja. Kijk, weet je, afgelopen zaterdag is het niet doorgegaan vanwege de hitte code rood. Ja. En dan zie je gewoon, dan ontploffen alle appgroepen bij mij en ook op Facebook en dergelijke van de teleurstelling die men dan meemaakt. En denkt van, dit jaar zie ik mijn maatjes niet terug. Want het is elk jaar is het gewoon gewoon een weerzien met elkaar. En je wordt weer tussengenomen en allemaal weer groot praten en allemaal stoere verhalen. En er wordt een biertje gedronken en er wordt wel lekker eens gegeten.
0: Ja.
2: Weet je, en hij heeft elkaar weer gezien. En dat is voor mij ook wel weer goed geweest hoor, om dan aan het eind van die dag te zeggen van, nou, ik heb ze weer gezien. Ja. Tot volgend jaar. En als je me nodig hebt, dan ben ik maar weer een keer. Maar het was een zonde dat het niet door is gegaan. Maar ja goed, ik kan het ook wel begrijpen dat het gemeentebestuur heeft gezegd, maar ook de veiligheidsregio, ben ik van, het wordt te gevaarlijk. En dat snap ik ook wel. Ik maak het zo even af. En ik snap het ook wel, want een oom van mij, die is in Korea geweest in de oorlog, in de 50 jaren. En die is al 94. En hij wordt 95, eind juli. En die mensen worden ook oud.
0: Hmm.
2: En als je dan bij zulke hitte
0: daar zit,
2: moet komen in een rolstoel en daar zit. En ja, er is wel overkapping of iets dergelijks. Maar joh, het zal je maar gebeuren. Die mensen zijn bijna 100.
0: En heel benauwd was het ook.
2: Absoluut
0: dus dat
2: benauwd.
0: Is gewoon niet te doen. Ja.
2: Weet je, en wij vinden onze weg wel. En wij doen een keer een flesje water over ons hoofd. Maar die mensen zijn wat dat betreft, ja, het zijn oude mensen. En het is goed dat we dat daar aan gedacht wordt. Dat er voor hun...
1: Eens. Maar je zegt, daar kom je zo op terug. Maar daar ging al een richting op waar ik eigenlijk wel naartoe wilde.
2: Ja.
1: Want ik bedoel, de oudste veteranen lopen al tegen de 100 aan.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk heel erg oud. Dus die mensen hebben ook het eeuwige leven niet. Tenminste, die pillen hebben we nog niet uitgevonden.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft ontvallen ons ook heel veel veteranen wat dat betreft. En tot steeds minder.
2: Ja,
1: en is dat nou een van die redenen waarom je dan die motie ook ingediend hebt, zeg maar?
2: Nou ja, weet je, die motie die ging er eigenlijk meer om van dat er erkenning komt, hè, voor de veteranen in het algemeen. Hè. En dan maakt het niet uit of je bij de luchtmacht, bij de landmacht of bij de marine hebt gezeten. Zelfs politieagenten, dat zijn soms ook veteranen. Weet je, en waar het mij om gaat is van dat er gewoon, sorry, structureel gedacht wordt aan de veteraan. Dat daar gewoon aandacht voor is. En daar gaat het mij om. Weet je, het gaat niet alleen maar om de laatste zaterdag van juni. Dat het dan de Veteranendag is. En dat er in de Ridderzaal, meen ik het, dan is er een of andere bijeenkomst met de koning en noem maar op allemaal. Nee, elke dag moeten we aan deze mensen denken. En het is niet omdat ik er zelf in ben, maar deze mensen hebben wel gegeven voor het land wat van hen verwacht werd.
0: Mm.
2: En daarom vind ik het ook goed dat er nu aandacht aan besteed wordt. Want voor de mensen die in de Tweede Wereldoorlog, hè, of tijdens de politionele acties van Nederland naar Indonesië moesten, of de mensen in Korea of waar maar ook, die hebben dat eigenlijk nooit meegemaakt. En ik vind het goed dat die mensen dat nu meemaken van dat er nu echt aandacht voor hun is.
1: Ja.
2: En voor
1: sommigen
2: is dat te laat gekomen, helaas.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Ja, nee, bedoel, kijk naar Naomi naast me en ik gewoon zie een jonge dame hier. En ik denk, ja, deze jonge dame kent ook, natuurlijk ook de jongerenraad. Mm-hmm. Daar heb je ook in gezeten.
0: Ja.
1: Ik vind het wel heel erg mooi dat je dat gedaan hebt. En zeker ook omdat ik vind ook dat wij, en je hebt het zelf al wel eens een keer gezegd, hè, ik bedoel, dat we moeten herdenken en vieren.
0: Ja.
1: Want dat zijn toch twee dingen die samen in één gaan. Maar hoe staat de jongerenraad daar tegenover? Weet je dat? Of is dat
0: nou,
1: iets
0: waar
1: je
0: nou... Wij hebben daar rondom 80 jaar vrijheid echt een heel jaar heel veel in gedaan. Ik ben zelf met een groep jongeren en de burgemeester naar Auschwitz geweest. Ook waren we bij de heropening van het Apeldoornse Bos. En we zijn daarvoor ook daar al geweest. Maar eigenlijk kende ik het hele Apeldoornse Bos niet echt.
1: Wat is dat voor iedereen?
0: Het was een Joodse psychiatrische instelling. En die is in de nacht van 21 op 22 januari is die ontruimd. En dat is echt verschrikkelijk geweest. En al die mensen zijn toen naar Auschwitz gedeporteerd.
2: Was dat in 1902 of 43?
0: Oh, sorry, ja.
2: Nee, maar die data staan wel bij, maar ik weet niet meer in welk jaar. Maar goed.
1: Want de Apeldoorns Bos, dat is opgeknapt, hè?
0: Ja, ja,
1: dat is
0: klopt.
1: Het is echt een heel mooi centrum geworden.
0: Ja.
1: En wat dat betreft... in 1943 wordt ons ingefluisterd door onze eigen veteraan hier bij
0: heel
1: de radio.
0: Heel fijn.
1: Dus wat dat betreft prima. Maar ik vind het een heel mooi centrum. Alleen heel schuldig. Ik rijd er wel heel vaak langs. Want ja, wie iedereen naar de Hornbach gaat of erg dergelijke, die komt daar dan echt ook zeg maar wel langs. Kun je daar gewoon naar binnen?
0: Ja. Ze hebben wel bepaalde tijden en er lopen daar eigenlijk. Dus zijn vrijwilligers daar heel hard aan het werk om rondleiding te geven om je hulp te. Ja, als je vragen hebt dat je naar hen toe kan. En vaak nu ook heel veel klassen gaan daar al heen. Ik ben daar op de basisschool niet geweest. Maar nu gaat dat allemaal, komt dat meer. Dus dat is wel echt heel mooi.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat je even op de site moet kijken wanneer. Maar dat is wel echt heel mooi om te zien. En ik denk daarin hebben we als jongerenraad hebben we echt heel veel dingen gedaan. En ja, eigenlijk is het hopen dat die jongeren dat weer allemaal doorvertellen aan hun vrienden en vriendinnen op school. Zodat het allemaal niet vergeten wordt. En ook nu met 81 jaar vrijheid, dan leggen er wat jongeren een krans bij de herdenking. Ook bij die van Apeldoorn, onze bevrijding. Dus ja, dat soort dingen, daarin proberen heel veel jongeren het wel. Maar ook als ik soms video's zie, dan schrik ik wel van hoeveel jongeren ook niet weten wat er daadwerkelijk is gebeurd. En denk ik dat we ook nog een hele hoop hebben te doen.
2: Ik denk dat daar heel veel winst in te halen valt.
1: Een heel mooi bruggetje naar eigenlijk een beetje een politiek-achtig onderwerp. Maar ja, goed, wat ondertussen wordt het gewoon best wel vaak, komt het terug. Hè? Ik bedoel, vorige week donderdag hadden we een raadsvergadering. En in die raadsvergadering ging eigenlijk best wel prima. Wat dat betreft kwam op het einde kwam dan de motie over het bevrijdingsfestival. En dat... ja, ontsierd wil ik het ook niet zeggen, maar ik bedoel, er was een partij die heel een duidelijk standpunt nam ten opzichte van een andere partij. Sterker nog, je krijgt een soort polarisatie. Er werd letterlijk gezegd, met deze partij willen wij eigenlijk niks te maken te hebben. Nou, dat mag. Hè? Dat is het mooie van de vrijheid in Nederland, dat je dingen kunt zeggen en doen. Alleen, het heeft natuurlijk wel een impact. Zoiets dergelijks. Hè? De discussie over hoe je omgaat met verschillen van meningen. Daar gaat het eigenlijk om. En ik denk dat de meeste partijen vandaag wel gereageerd hebben. Ik denk dat iedereen wel ongeveer een standpunt daarin heeft ingenomen. En we willen eigenlijk dat niet gaan verharden. Frits, wat vind jij nou van dit soort ontwikkelingen? Want ik bedoel, even in lijn met wat Naomi zegt over al die filmpjes op TikTok. Hè? Ik zit zelf in het onderwijs, 12-jarige kinderen. Als je ziet wat voor informatie of desinformatie of de beïnvloeding via internet, hoe groot dat is.
0: Klopt.
1: En als we dat dan ook nog eens in deze rol gaan doen als raad, ja, dan vraag ik mij toch af of we daar eens met elkaar niet goed een keer over moeten gaan hebben.
2: Ja, laat ik even vooropstellen dat ik absoluut achter de brief sta die de burgemeester ons gestuurd heeft.
1: Ik bedoel,
2: kijk, weet je, we kunnen verschillen van mening. En dat is ook goed in Nederland. Hè? We hebben allemaal een mening. 17 miljoen mensen, 18 miljoen mensen, allemaal een mening. En dat is goed. En die inzichten, die moet je met elkaar aangaan en uitspreken in de politieke arena op inhoud. Want die verantwoording hebben wij met z'n allen. Met ons 39, laat ik het maar even zeggen. En ook met de fractievertegenwoordigers tijdens de PMA's. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor ons. Wij zijn eigenlijk door de inwoners van Nederland zijn we gekozen. En dat doen ze omdat wij bepaalde inzicht hebben. De ene voor lokaal Apeldoorn, de andere voor de ChristenUnie en de andere voor de VVD. Ik zeg maar even wat. En we moeten dat in de politieke arena moeten wij elkaar standpunten respecteren En ook waarderen, maar ook zeker daarop beoordelen. En ja, die verantwoordelijkheid hebben wij dus. En zo zitten wij erin. En zo zit ik er persoonlijk ook in. Leer elkaar te respecteren en te waarderen om een standpunt die iemand heeft.
0: Gaat het gesprek
2: met elkaar erover aan.
0: Want mensen die hebben een mening vaak omdat ze dat vanuit vroeger of wat dan ook hebben meegekregen. En we zitten niet voor niets met allemaal verschillende partijen. Dus iedereen denkt ook anders. En het is juist mooi dat dat allemaal kan. Dat er niet maar één persoon zit, maar dat alle partijen er zitten, zodat een groot deel van het volk wel vertegenwoordigd wordt.
2: Ja, weet je, en tegenwoordig vind ik wel, daarin zit ook de moeilijkheid, vind ik.

0: Dat het dan misschien lastig is voor sommige mensen om te zeggen van, ik kan die mening wel of niet waarderen. Ja. Maar daar gaat het niet om. Arjan heeft een mening, Naomi heeft een mening en Frits heeft een mening. En dat gaan we in de politieke arena, in de raadzaal, dan mag iedereen donderdagavond komen, gaan we dat met elkaar delen. En dan moet je daar tot een consensus zien. Moet je daar tot een consensus zien te komen. En dat is altijd gelukt in Apeldoorn. Dus wat dat betreft, ik vind het jammer. En we moeten nu echt kijken van hoe we dat kunnen voorkomen. Echt met elkaar.
1: Ja, dat, het is ook dat, precies zoals je zegt, Frits. Ik bedoel, je mag van verschil van mening hebben. Hè. Mm. Ik bedoel, ik kan dingen anders zien. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen in Apeldoorn die dat met elkaar ook delen. Hè. Verschil van mening. Dat maakt dat de verkiezingen zo mooi zijn. En je kunt daar een duidelijke je signaal af geven. En deze partijen hebben natuurlijk ook mensen achter zich staan. Die hebben die hebben een aantal zetels gehaald. En daar staat een aantal mensen voor die daar ook op gestemd hebben. Ja. Door het simpelweg gewoon weg te zetten van een partij. En welke partij het dan ook is. Als die willen wij eigenlijk niet serieus nemen. Of we gaan daar niet het debat mee aan. Ja, dan doe je ook die mensen zet je dan weer weg. En dan krijgen we hetzelfde als altijd. Dat mensen dan ook weer het vertrouwen min of meer gaan verliezen in wat heeft dan voor zin om te gaan stemmen.
0: Het is wat mij betreft ook, Arjan. Ik heb vorige coalitieperiode, weet je, was ik fractievoorzitter en ook leider van de coalitie. En dan had je ook te maken met de oppositie. Nou, de ChristenUnie zat in de oppositie toen. Klopt. Maar er is geen moment geweest dat als er een keer wat was, dat ik altijd met jouw fractievoorzitter heb gebeld van, joh, moet je luisteren, wat wil je, hoe komen we eruit samen? Want dat is de kracht van Apeldoorn. Aan de voorkant met elkaar eruit proberen zien te komen. Ja. Want als het achteraf moet, na een begroting of na een voorjaarsnota, en moeten we achteraf dat constateren dat het niet goed is, dan hebben we nog veel meer werk eraan en nog veel meer ergernis. En dat is de kracht van Apeldoorn. Aan de voorkant met elkaar eruit te zien te komen.
1: Nou ja, als je toch je bent oud coalitieleider geweest, om het zo te stellen. Ik bedoel, ik mag die rol nu eigenlijk een beetje vervullen. Hè? Ik bedoel, aangezien wij dan nu de verkiezingen de grootste zijn geworden. Ik moet zeggen, Frits, pet je af hoor. Ik bedoel, ik ben een paar weken bezig, maar er komt echt veel op je af. En dat betekent toch ook wel een keertje stap terug en een beetje even nadenken. Nou ja, iedereen die mij een beetje kent weet dat dat niet mijn eerste actiepunt is, zeg maar, om dat te doen. Maar heb je daar nog een tip voor mij? Of wat gebeurt er als je nou eens merkt dat je niet tot overeenstemming komt? Laat je het dan gewoon, zeg maar los en we zien inderdaad hoe de stemverhouding komt liggen?
0: Nee, dat heb ik zeker nooit gedaan. Ik heb helemaal suf gebeld. Het was ook niet zomaar dat de burgemeester bij me afscheid zei van, heb je nog wat belt er goed over? ik heb me echt 5 dagen in de week en soms ook nog wel eens de zaterdagen en soms ook wel eens de zondagen, met uitzondering van de SGP trouwens hoor. Daarom. Maar ik heb me suf gebeld en ik had altijd nog een hele sterke fractie bij me. En die heb ik ook wel eens ingeschakeld van, joh, bel jij even met die persoon. Dus we kwamen er altijd wel uit op een of andere manier. En ja, soms moest je wel eens, zoals mijn eigen fractie ook een keer zei, een meloentje slikken.
1: Ja, hè? Zo.
0: En dat was dan veel. Maar dat is een beetje inherent aan coalitiepolitiek. Ja, ik kan er niks anders van maken. En wat dat betreft, mijn petje af voor, nou ja, goed, ik zeg maar gewoon voor Jenny Elberts. Want die heeft mij heel vaak goed bijgestaan, maar ook de andere fractieleden.
1: Ja, je merkt nu wel in de raad gewoon, ik bedoel, het zal voor de ChristenUnie misschien nu net ook even anders zijn. Want wat merk jij nou bij de ChristenUnie gewoon zelf, omdat ze nu echt van rol veranderd zijn, hè? Dat lijkt mij echt nog wel even een maat van aanpassen.
2: Het is even wennen, van je moet meer bespreken met de coalitie. Eerst kon je wel je eigen gang gaan, maar ik weet wel, ze bespraken alsnog wel veel met partijen. Dus ik denk, ze hebben zich nooit ook heel veel samen met de coalitie gewerkt. En ik denk, het is nu alleen dat je gewoon echt je coalitieakkoord hebt. En ergens willen we met iedereen ook gewoon het goed hebben en samen blijven werken. En je moet daarin gewoon goed kijken hoe je dat doet. En gewoon dus je belletjes doen en veel afspreken met mensen. En dan hangt het er per thema weer vanaf.
0: Weet je wat het ook is, om maar even in Sietse zijn taal te verblijven. Want ze zeggen wel eens van, it takes two to tango. Je hebt 2 mensen nodig om te dansen. Ja. Sietse zouden zeggen, dat is helemaal waar. Met line dance is dat klopt, dat klopt. Dat hoeft ook dan niet meer, snap ik. Maar je hebt alle 2 mensen nodig om te dansen. Of je nou in de kroeg bent of je bent in een of andere balzaal. Maar als de wilde is van beide kanten, en dat heb ik echt gemerkt bij de oppositie en jij ook, Arjan, toen wij nog in de samen zaten in de coalitie, er was altijd ruimte voor gesprek. Mm. En dat moeten we echt erin houden.
1: Niet alleen inhouden, maar dat moeten we ook weer terug gaan vinden.
0: Ja, precies.
1: Want deze ruimte die gaat vast en zeker wel weer ontstaan. Want Apeldoorn is Apeldoorn.
0: Ja.
1: Ik ken Apeldoorn niet als een hele verharde stad.
2: Nee.
1: De standpunten zullen echt heel hard zijn. En wellicht gaan we nu een beetje met de hakken in het zand. Maar op deze manier zetten we natuurlijk heel veel dingen misschien wel op het slot. Ik zeg alleen maar misschien, hè, want ik denk dat meestal

0: Verstandig is wat de meeste partijen doen, is gepast iets achteruit gaan. Niet te veel daarop gaan zitten reageren als zijnde van met een mening van ja of nee, of goed of slecht. We moeten met elkaar gewoon daarover.
1: Gewoon als mensen met elkaar ook even een colaatje kunnen drinken. Ja. En het daarin wel gewoon goed houden met elkaar.
0: Ja. Nou, ja. Dank je. Ja, ik bedoel, kijk op de klok. Ik zie dat ik nog iets minder dan 2 minuten heb. Zo snel gaat het alweer wat dat betreft. En ik herinner het signaal dat als het 1 minuut is, moet ik echt wel even vast naar de afsluiting toe. Maar Frits, dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Voor het aanschuiven.
2: Dank dat ik mocht komen.
0: Het veteranenverhaal was duidelijk. En laten we daar vooral gewoon heel veel aandacht voor blijven houden.
2: Ja, absoluut.
0: Want iedereen, denk ik, in de familie heeft wel een veteraan of een veteraan gehad.
1: Mm-hmm.
0: Weet hoe belangrijk het is, zeker voor die vrijheid en democratie. Want zonder dat, dan loopt iedereen over onze grens heen. Je hoort al op de achtergrond.
1: Ja, het is,
0: Naomi, aan jou bijna het laatste woord, want dat mag ik hebben. Maar wat vond je ervan?
1: Ik vond het heel leuk. Ja. Als Sietse er weer een keer niet is, dan schuif ik met alle liefde weer aan.
0: Ja, zeker wat dat betreft. Is helemaal geen probleem. Heel zachtjes op de achtergrond, hoor je dat wel.
1: Ja.
0: Voor alle luisteraars voor Lokaal Apeldoorn, gewoon fijn dat jullie hebben geluisterd. Mocht er nou iemand zijn, en er zijn er genoeg, hè, kijk maar op Facebook. Mensen met een mening, die vinden wij altijd heel erg prettig. Denk je dat je het aan kan om hier in dit gesprek gewoon met ons daarover te gaan discussiëren of het debat over aan te gaan? Wil jij specifiek iemand erbij hebben om dat gesprek aan te gaan? Willen wij met alle plezier met jou in gesprek komen om te kijken of we dat kunnen faciliteren?
1: Als we maar lief blijven voor elkaar, vind ik het helemaal goed.
0: Zo werkt dat. En dan ga ik gewoon heel rustig kijken naar mijn klokje en ik ga af naar 30 seconden. Er zwaait iemand heel erg naar mij, is helemaal geen probleem. Dus daarom zou ik gewoon zeggen, ja, blijf luisteren. Blijf vooral in gesprek en hou rekening met elkaar. Kortom, houd Apeldoorn veilig, gezond en sociaal. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende aflevering van Lokaal Kabaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is 055.

0: op maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond. Welkom bij deze 055 FM. Woensdagavond, de eerste.
2: Juli.
1: Van juli alweer.
2: Ja.
1: Ja, de tijd gaat hard. Die staat niet stil.
2: Nee, we zitten al over de helft van het jaar.
1: Ja, toch bizar toch weer, of niet dan?
2: Ja, nou, dat toevallig nu is echt een besefmomentje. Maar ik vind het wel intens.
1: Het gaat wel hard, zullen we maar zeggen. Dat,
2: ja.
1: Soms zou je wel eens gewoon terug in de tijd willen. Weet je, gewoon wat dingen...
2: Ja.
1: Ja. Ik heb het met meer dingen, hoor. Dat ik denk van, joh, als ik alles had geweten wat ik nu weet... Maar dat zeg maar... 15 jaar of 10 jaar geleden... 8 jaar geleden.
2: Ja.
1: Als ik alles had geweten wat ik nu weet...
2: Dan?
1: Had ik andere dingen gedaan.
2: Ja.
1: Dan had ik bijvoorbeeld heel veel bitcoin gekocht. Dan had ik heel veel aandelen in iets anders gekocht. Wat nog meer.
2: Van alles en nog wat.
1: Van alles en nog wat.
2: Nou, nou mooi. Heb je de hoge temperaturen overleefd, Robin?
1: Ik heb de hoge temperaturen overleefd, ja. Ik heb heerlijk in de airco gezeten. Wij hebben gelukkig airco thuis.
2: Chill.
1: Heb je dat niet? En heb je de financiële middelen? Ik zou het aanschaffen. Ik had het wel geweten. Als ik nu mezelf zou wonen, zou dat echt wel een eerste levensbehoefte worden, zo'n beetje. Nou, niet helemaal, maar... Met die warme temperaturen van afgelopen dagen scheelt het niet heel veel.
2: Nee.
1: Nee, dus ik ben de dagen wel doorgekomen op zich. Jij dan?
2: Gelukkig wel. Ja, nee, ook best wel niet zo goed. Het was behoorlijk heet op mijn slaapkamer. Ik had ook niet echt... ik had wel een ventilatortje, maar dat helpt ook wel deels. Dus nee, de afgelopen 2 weken best wel slecht geslapen. En nu eigenlijk weer pas weer...
1: Een beetje...
2: 2 nachten gewoon goed slaap.
1: Ja, beter.
2: Ja.
1: En verder, nog wat leuks gedaan de afgelopen dagen?
2: Ja, voetbal gekeken.
1: Ben je ook, wanneer was dat? Maandag op dinsdag wakker geworden geweest, 's nachts?
2: Ja, nou, ik had de wekker gezet om 4 uur, dus dat ik de eerste helft een beetje voor lief kon nemen.
1: Ja.
2: Dat ik niet te weinig slaap had. Maar op een gegeven moment knalde er wat vuurwerk

0: En ik dacht van nou, zullen ze gescoord hebben? En toen bleek het 3 uur te zijn, dus de aftrap.
1: Hey.
0: En toen was ik al wakker en toen wakker gebleven. En toen het spel gezien. Nou, het was wel een strijd, moet ik je zeggen. Maar Nederland wel terecht verloren.
1: Ja, dat hoor ik van meerdere. Ik heb zelf niet gekeken.
0: Nee, Marokko was wel echt een stuk beter. En Rafael van der Vaart zei ook nog, weet je, we mochten al blij zijn dat het penalties werden. Want hoeveel kansen Marokko uiteindelijk had in de wedstrijd en hoeveel kansen Nederland had. En ook nog een negatief record hebben ze gevestigd. Volgens mij het minste balbezit sinds 2014.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dat klinkt ook niet heel best, maar...
0: Nee,
1: ja, wat zal ik ervan zeggen?
0: Naar het volgende.
1: Volgende nummer we doen dan?
0: Ja, het volgende toernooi, maar dat duurt nog 2 jaar, dus we moeten nog even wachten. Ja, nee, maar wat heb je voor ons in de list staan?
1: Nou, ik zat te denken om echt even terug in de tijd te gaan.
0: Ja.
1: Ik heb Dio en Sef met Tijdmachine.
0: Top.
2: Ja.
1: Dat.
2: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
3: Sorry man, ik kan niet.

0: Binnenkort Dio naar Apeldoorn.
1: Komt hij naar Apeldoorn, ja?
0: Gratis, zelfs.
1: Gratis en voor niets.
0: Ja, het is wel even geduld. Wel einde zomer. Maar zondag 30 augustus staat Dio te performen op Stadsoase.
1: Nice.
0: Dus de tuin tussen de Gigant en Code 1.
1: En ja, ik ben benieuwd of het druk zou worden of dat het mee gaat vallen. Maar wat denk jij?
0: Ja, ik denk dat we het best aan de weergoden kunnen vragen.
1: Ja, is het goed weer.
0: Het kan niet, hoe heet het? Ja, meestal valt het een beetje in het water als het regent. Want het kan niet overdekt worden, helaas, de tuin.
1: Zo slecht weer.
0: Ja. Ja.
1: Net zoals ze zeggen, het kan vriezen en het kan dooien. Maar als je onderuit gaat, zijn ze te laat bestrooien. Zoiets, hè?
0: Exact. De tijd zal het leren. De tijdmachine, ja.
1: Ga jij dit weekend nog meedoen aan de cityrun in Apeldoorn?
0: Nee, dan wist ik geen eens dat het was.
1: Er is dus een cityrun.
0: Oh.
1: Op zondag 5 juli kun je vanaf 12:30 meedoen. Aanmelden kan gratis. En ik ga even kijken of daar
0: city
1: nog...
0: Cityrun. Oh, gezellig. Ja, misschien dat ik wel even meega.
1: Je kan kiezen uit 750 meter, 1,5 kilometer, 3 kilometer of 7,5.
0: Ga ik voor 7,5?
1: Voor mij kun je nog aanmelden als ik te kijken.
0: Okay,
1: heb je het linkje gevonden?
0: Ja, Marktplein. Schrijf je gratis in. Maar is dit gewoon even gezellig met z'n allen? Of,
1: Ja, voor mij is dit gewoon een leuke run.
0: Ja.
1: En,
0: Nou, ik ga denk ik wel even die kant op.
1: Oké.
0: Ja, leuk. Thanks for sharing.
1: Ja?
0: Ja, nee, blij mee. Dankjewel, Robin. En ga je ook mee?
1: Nee, ik ga zelf niet mee. Ik ben aan het werk helaas. Dus, ja. En ik zat te kijken.
0: Ja.
1: Er is iemand uit de politiek in Apeldoorn.
0: Wie?
1: Geert Wilders.
0: En die zou komen, maar die ging toch niet die kant op? Of is die nu wel in Apeldoorn?
1: Ja, er staat hier in de krant. Wilders spreekt in Apeldoorn bij asielprotest.
0: Ja.
1: En zegt, ik heb hem nog nooit in het echt gezien, zegt iemand. Maar hij is dus, hij heeft ook een speech gedaan aan de menigte op een verhoging. Vanaf 7 uur heeft hij dat gedaan. En zeggen dat zal zo'n 15 tot 20 minuten duren.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd of dat nu ook gebeurd is. Of dat hij dan, want ik denk dat hij dan bij het station is.
0: Stationsplein was de bedoeling. Dat is een beetje vertraging dus. Nou ja, goed.
1: Ik ben benieuwd. Ik ga eens even kijken of ik wat op internet kan zien. En ik zie dat de Nederlandse Schaatsbond, de KNSB...
0: Ja.
1: Heeft laten weten dat er een teken van leven is van de vermiste schaatser.
0: Vermiste?
1: Sven Roes. Had je dat meegelezen?
0: Nee.
1: De vermiste shorttrekker.
0: Ook vermist?
1: Ja, die is een paar dagen van de kaart geweest. En uiteindelijk hebben ze zijn auto gevonden op Schiphol... En verder hebben ze toen nog niks van hem gehoord.
0: Ja.
1: En nu dus heeft hij wat van zich laten horen. Dus wat weten we niet, maar dat...
0: Oké.
1: Ja, dus dat eigenlijk.
0: Oké, ja. Goh.
1: En heel veel meer heb ik niet, niet te delen nu. Nee. Ik zat te kijken of ik dat kon vinden van Wilders, maar dat zie ik nog niet staan.
0: Ik misschien nog wel. Volgende week, zaterdag 11 juli... Heb ik dat goed? Ja, dat heb ik goed. Dan is er nog op het Zwitserterrein ook nog weer een leuk event. Als je een beetje van hip-hop houdt, een beetje van koffie, goede muziek, lekker gezellig bij elkaar zijn, met een biertje of met een koffietje, dan is er nog weer een event vanuit Duifkoffie.
1: Ja.
0: En dan komt de release uit van zijn eerste album.
1: Nice.
0: Van Hugo. Hugo Duif en ook zijn maat, hoe heet hij? Ramon Wolf. Dus die gaan even een releasefeestje geven. En voor mij iedereen is welkom. Dus kom voornamelijk die kant op. Vanaf 8:30 Zwitserterrein tegenover Soap.
1: Gezellig.
0: Ja.
1: Nou, dan ben je op het hoogte wat er allemaal in Apeldoorn gebeurt en te doen is. En mocht je nu nog vervelen dit weekend. Ja, dan ga je lekker de stad in. Ga je op het terrasje zitten, een beetje mensen kijken. Drankje doen.
0: Heerlijk.
1: Altijd gezellig. Hopelijk zit er weer een beetje mee. Ik heb in ieder geval zomerse muziek klaarstaan. Tenminste, vrolijke muziek.
0: Ja.
1: Eigenlijk altijd wel.
0: Soms ja, we hebben niet... altijd wel een beetje een bepaalde euforische sound. Moet ik wel heel eerlijk toekennen dat we dat hier toevoegen. Maar wat heb je voor onze battle, Robin?
1: Ik heb My Chico klaarstaan van Jason Rulo en DJ Goya. Dat was een verzoekje.

0: Maar Chico.
1: Chico.
0: Chico, Chico. Gezellig. Jij hebt je ingeschreven, hoor ik.
1: Ja.
0: Lekker bezig.
1: Voor het hardlopen, ja.
0: Nice, nice.
1: Voor 7,5 kilometer. Of 7,5? 7, ja, 7,5.
0: Ik ben benieuwd hoe, hoe het gaat zijn.
1: Volgende week meer.
0: Precies. Heb je nog wat leuks te vertellen?
1: Nog wat leuks te vertellen? Ja, Stadsoazen begint binnenkort weer in de buitenfilm van Gigant.
0: Nice.
1: Ja.
0: Hopen dat het weer een beetje mee zit.
1: Ja, nou goed, het is een hele zomer lang. Dus dat moet denk ik wel goed komen. En het, ja, het voordeel is, het is gewoon lekker gratis te bezoeken.
0: Dat is ook fijn.
1: Stadsoazen dan. Voor mij, voor die bioscoopdingen moet je nog wel een kaartje kopen.
0: Jij zou dat filmfestival ook weer beginnen, denk je, binnenkort. Op, dat was in Bergen-Bosch natuurlijk altijd.
1: Ja. Ongetwijfeld.
0: Dat was ook altijd wel een leuk event.
1: View buitenfilm event. En het was ook tevens het oudste filmfestival van Nederland. Sinds 1989. Nee, maar er is weer een akkoord, zie ik. 14 tot en met 23 augustus kunnen we lekker genieten van de filmpje in de buitenlucht.
0: Nice.
1: Achter de Apel.
0: Ja, waar je ook kon genieten dit weekend was in het Bospad. Heb je dat nog gelezen?
1: Nee.
0: Het was, ik werk daar ook af en toe in de zomer.
1: Ja.
0: Maar het was best wel druk, zullen we maar zeggen. We hadden,
1: was te verwachten.
0: Je hebt natuurlijk die warme dagen meegekregen.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was ook te verwachten.
1: Ja.
0: En ik zit even te kijken. In totaal kwamen er dus afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag ruim 17.500 bezoekers.
1: Bij het Bospad?
0: Ja.
1: Mijn hemel. Dat past.
0: Nou ja, op vrijdag. Even kijken. Op vrijdag was het de drukste dag.
1: Ja.
0: Toen waren er over de hele dag 7.500 bezoekers.
1: Oké. Okay.
0: Op zaterdag 6.500 en op zondag 3.500. En dan gaat gewoon om 10 uur de deur open. Of de poort open. En dan staat al een rijtal, een fietsstalling.
1: Jemig.
0: Ja, dat gaat echt nergens
1: aan. Maar wat doe je dan precies bij...
0: Ik sta in de zomerstaak langs het bad. Hou ik toezicht.
1: Ben je badmeester?
0: Ja. Okay. Lifeguard. Klinkt stoerder.
1: Heb je een fluitje?
0: Ik heb zeker een fluitje.
1: Oh. Oké. Okay.
0: Ja,
1: wordt er wel eens op geblazen?
0: Zo jammer weer dit. Nee, als je daar toezicht houdt, dan je hebt verschillende posities. Dus je houdt best wel veel dingen in de gaten.
1: Okay.
0: Gaat het veilig? Kunnen mensen zwemmen? Doen ze geen dingen die niet mogen?
1: Ja.
0: Nou, en als jij bijvoorbeeld dingen doet die niet mag, weet je, dan blaas uit het fluitje. Omdat je anders gewoon geen aandacht krijgt. Ja, je kan gaan schreeuwen naar mensen.
1: Ja,

0: je houdt geen stem over.
1: Nee.
0: En het grappige ervan is, stel jij ligt in het water, jij doet iets wat niet mag. Er zijn altijd om jou heen een paar mensen die ook dingen doen die vaak niet mogen. Of dat ze dan denken, is dit handig?
1: Ja.
0: Dus als je mensen op een hoge kant iemand erin ziet Jonas. Dus eentje bij de voeten, eentje bij de handen vasthouden, dan erin slingeren. Willen we niet.
1: Oh,
0: want als je, je hoeft maar één iemand los te laten, die ligt met je hoofd op een betonnen rand.
1: Au. Ja.
0: Ja, hebben we liever niet. Dus als ik dan op de toren sta bijvoorbeeld en ik fluit een keer naar jou.
1: Ja.
0: Zijn er altijd drie mensen die je aankijken. Want ik fluit een keer en ik wijs jou aan, zo van jij.
1: Ja.
0: En er zijn altijd drie mensen die er omheen liggen die zoiets hebben zo van... Oké, sorry. Of ik. Altijd leuk. Er zijn altijd een paar omheen die zich afvragen van...
1: Ja.
0: Doe ik dan wat fout? Vaak als je je aangesproken voelt, dan doe je ook wat fout. Dus dat...
1: Snap ik. Maar voor wat fluit je het meest dan? Wat is het meest voorkomende de fluitcorrectie?
0: In het wedstrijdbad bij Bolsa mag je er zien met ballen of met van die opblaasbedden of dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat mag daar niet. Dat zijn regelmatig dingen. En bij de glijbanen, dan heb je dus dat je meerdere banen hebt die uitkomen in hetzelfde bad. Dat mensen voor andere banen langs willen zwemmen.
1: Ah, gevaarlijk.
0: Ja, dus dan fluit je aandacht aan als je op die kant op. Of dan ga je wijzen dat je opzij gaat.
1: Ja.
0: En bij de duikplank heb je dat net zo. Of dat ze op het randje van de duikplank gaan staan. Of dat ze dan springen en dan van alles doen op die duikplank.
1: Ja.
0: Of eraan gaan hangen bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen wil je niet hebben.
1: Nee.
0: Dus daar fluit je voor.
1: All right.
0: Ja, dus eigenlijk dat een beetje.
1: Weet ik dat ook weer.
0: Dus dan weet je als we fluiten dat, wat je dan gedaan hebt.
1: Heel correct.
0: En weet je wat wij verwachten dan dat je dan zegt?
1: Sorry.
0: Sorry.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Madonna. Sorry. Hier op 05 FM.
1: En binnenkort nog de WK-finale waarbij zij gaat optreden in de halftime show.
0: Precies.
1: Ook gezellig.
0: Kan heel gezellig worden. Ik zat net te kijken. Ik kreeg een video doorgestuurd. Geert Wilders staat inderdaad in Apeldoorn bij Stationsplein. Stond hij nu een speech te geven met wat dingen te roepen. En als Apeldoorn is vol en Nederland is vol en genoeg is genoeg. Dat soort dingen werden geroepen. Dus misschien later daarvan meer video's die voorbij komen. Ja. Zal vast wel.
1: Maar het zat ook wel voor mij redelijk vol, behoorlijk vol, het Stationsplein.
0: Zo zag het er wel uit.
1: Ja.
0: Hey, heel iets anders.
1: Ja.
0: Ik zit net te kijken op de sociale media en dan zie ik een dingetje voorbij komen. Viaplay, dat bedrijf dat de Formule 1 bijvoorbeeld onder andere uitzet, de bepaalde voetbalwedstrijden.
1: Ja.
0: Komt de Nederlandse tak daarvan komt in handen van de andere streamingsdienst, Videoland.
1: Oh.
0: En Videoland valt dan weer, is dan weer in handen van DPG Media. Ja. Waar dus heel veel als de Stentor en nu.nl volgens mij. En weet ik alles wat ondervalt. Dat is ook wel een grote speler geworden.
1: Maar het aanbod blijft nog wel. Gewoon hetzelfde Premier League voetbal en Formule 1.
0: Ja, dus de sporten zijn nu alleen nog te zien via platform van Viaplay. Ja. Dat betekent dus dat Videoland naast series en films dus ook sport aan gaat bieden.
1: Nou, beter.
0: Ja. De overname moet nog wel worden goedgekeurd, uiteraard. Dus dat.
1: Ja, dat begint nu tegenwoordig best wel breder te worden. Ik weet ook, Disney Plus kan je de Vrouwen Champions League volgen. En Amazon Prime, die zendt ook altijd nog wel eens een Premier League wedstrijd uit. Eentje op de zaterdag. Dus, goed. De streamingsdiensten gaan de sportwereld in. Dus misschien is dat de toekomst wel.
0: We gaan het zien. Ja. Ik ben benieuwd hoe dit allemaal.
1: Ja, we gaan het letterlijk zien. Ja.
0: Heb je abonnement op dat soort diensten?
1: Ik heb alleen Disney Plus, heb ik eigenlijk. En voor de rest niet.
0: Ja, we hebben vanuit huis hebben we Netflix. En ik heb zelf nu Videoland, omdat ik het jachtseizoen wou kijken. Waar ik zelf in te zien was natuurlijk.
1: Ja, oké, makes sense. Ben je er al opgekomen?
0: Zeker. Ik ben voor mij in 4 shots op tv geweest.
1: Maar hebben ze jou een beetje netjes geëdit?
0: Het viel mee. Het was wel dat ik echt wel flink herkenbaar in beeld was, zeg maar.
1: Oké, nog vrienden gehad die jouw foto stuurden van hé, gast, ik wist niet dat je daar was.
0: Echt best wel veel mensen.
1: Okay.
0: Ook mensen die ik via werk ken, die in Amsterdam wonen of zo. Joh. Ik kreeg een appje. Maat, zie ik jou nou in je jachtseizoen? Hoe dan? Wat leuk. En what the fuck. En
1: leuk, man.
0: Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus dat was wel grappig.
1: Nou, mooi.
0: Heb je zin om even iets een klein beetje gas te geven?
1: Graag zelfs.
0: Ik heb Dimitri Vegas en Like Mike.
1: Ja.
0: Met Makina Time. Ben benieuwd wat jij hiervan vindt.
1: Laat je zo weten.

0: Ik vond hem lekker.
1: Dit gaat wel even lekker, toch?
0: Dit is wel een lekker hardloopplaatje.
1: Ja, dit is wel goed daarvoor. Dit is wel eentje om mee op tempo te blijven.
0: Ja, toch?
1: Zullen we nog een beetje iets meer op tempo blijven?
0: Ja, tuurlijk. Scooter.
1: Scooter, jawel.
0: Ja, die gaat nog een grote show geven tijdens ADE in de Ziggo Dome.
1: Oeh, nice.
0: Dus, een leuke massie.
1: Daarover zometeen meer?
0: Sowieso.
1: Maar eerst... Transform.

0: Maar wil jij nog 7 dagen lang drinken? Voor mij is ADE ook wel iets van 7 dagen. Zondag 25 oktober staat Scooter in de Ziggo Dome.
1: En andere dagen, nog grote namen?
0: Niet gekeken. Ik ben meer van de kleine feestjes. Ja? Maar tickets beschikbaar vanaf 3 juli, dus overmorgen, 10 uur in de ochtend.
1: Ja, en een artiest die daar ongetwijfeld ook alweer zal staan. Dat is een paar jaar geleden ben ik er geweest.
0: Ja.
1: En ik heel misschien dat ik dit jaar er nog heen ga. Ik ben even aan het kijken met een van mijn sponsoren.
0: Ja.
1: Of ik wat kan doen met kaarten van ADE. Die zitten altijd in de... Of de vorige keer in de G-Star Factory zaten ze.
0: Ja.
1: Maar dat is dan meer de wat meer... wat meer in de techno zitten we dan.
0: Ja.
1: En dan ga ik heel even snel kijken. Want deze had ik niet zo snel klaarstaan. Moet ik heel eerlijk bekennen. Ik ben heel snel eentje aan het zoeken.
0: Ja.
1: Want dat zit meer op deze muziek.

0: knallen.
1: Ja, dus heel misschien dat ik op zo'n locatie zal staan. Ik weet niet of dit helemaal mijn stijl is. Ik ben wel een keer benieuwd naar zo'n event.
2: Ja.
1: En als je goede kaart kan krijgen, letterlijk krijgen, dan is dat altijd goed. Een paar jaar terug heb ik bij deze artiest gestaan. Weet je wie dat is?
2: Ik gok Martin Garrix.
1: Dat klopt.

0: Marten Gerwig, Simon Bon hier op 05 FM, No Sleep. Ja, en Pieter, jij bent wat meer van de soms ook rustige muziek, toch?
1: Soms wel, ja.
0: Wat vind jij van deze dan?
1: Ja, dat vind ik wel relaxed. Even gewoon een bankje zitten, een boekje erbij. Dit soort muziek zet ik wel eens aan om thuis even tot rust te komen. Ja, relaxed.
0: Zullen we hem helemaal draaien of zullen we dat meer uptempo versie pakken?
1: Nou, we moeten ook misschien even de cooling down doen. Wat zeg jij? Nou, jij zit achter de knoppen.
0: Doe een klein stukje van deze.
1: Prima.

0: Disturbed. The Sound of Silence.
1: Heerlijk.
0: Goed toch?
1: Ja, even cooling down. Moet ook kunnen.
0: Gelijk maar weer iets tempo ingooien dan?
1: Ja, ben ik wel aan toe.
0: Nieuwe Legion.

0: New Religion, Be Rexha samen met Fadeless hier op 05M. Ja, en jij krijgt Apeldoorns nieuws binnen, hoor ik.
1: Ja, groot Apeldoorns nieuws. Misschien wel van onze grootste Apeldoorns bekendheid die we tot nu hebben. Nee, dochter van Annie van der Meijden wordt gestalkt. En ook allemaal gek nepnieuws. Gezin Annie van der Meijden jaagt stalker dochter. We hebben aangifte gedaan. Er is uiteindelijk ook nepnieuws gekomen via de social media.
0: Ja.
1: Waarin wordt beweerd dat ze lijdt aan leukemie. En dat ze inmiddels ook wel zo overleden zal zijn.
0: Heel bijzonder.
1: Ja, heel bijzonder nepnieuws. Ook niet best wel respectloos, vind ik. Hoe dat dan zo wordt gedaan. Maar er is in ieder geval aangifte op gedaan. En,
0: dat snap ik.
1: Ja.
0: Nou, ben je daar ook weer van op de hoogte.
1: Ja, maar goed, het schijnt nu wel weer goed te zijn, volgens mij. Dus ja.
0: Weet je wat Lil Kleine, Samuel Welte en daarover zouden zeggen?
1: Nou?
0: Maak me nou niet gek.
2: Ik weet dat we zeggen. Maak me nou niet

0: nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek. Samen wel, samen Lil Kleine. Je hebt 05M. Wil je nog wat stukjes muziek horen? Of wil je een landkaart met hoe mensen iets uitspreken?
2: Landkaart? Dat laatste ben ik wel benieuwd naar. Wat?
1: Hoe zou jij dat spul noemen waar je water bij gooit dat je een smaakje hebt?
2: Ranja, siroop. Aanmaak siroop.
1: Ja, dus je hebt in delen van het land heb je dus, noemen ze het aanmaak. Andere delen ranja.
2: Ja, ja.
1: In het zuiden zeggen ze meer of richting België grenadine.
2: Ja, oké. Okay. Ja, die snap ik.
1: In het westen wordt het meer limonade.
2: Ja.
1: Boven in het land weer ranja.
2: Ja.
1: En je krijgt een beetje rechts onderin op de kaart richting Limburg die kant op. Dan wordt het aanleng of lengleng.
2: Lengleng, dat klinkt wel leuk.
1: Ja.
2: Ja, ik weet welke Instagram-pagina jij bedoelt. Er is één zo'n gast die dat ook allemaal zelf maakt. En ook hele explanation-uitleg-video's erbij maakt. Wat dan de oorsprong is van hoe we dat noemen en zo.
1: Ja. Frans van Vleuten.
2: Ja. Maar praat jij zelf toch wel eens dialect, Thuis?
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Gewoon AWN, Thuis praat.
1: Ik doe mijn best. Maar als je dan toch een beetje muziek wil.
2: Graag.
1: Mike Posner, die heeft dat nummer gemaakt. I Took a Pill in Ibiza.
2: Jo.
1: Die heeft er ook gemaakt. I Went Back to Ibiza. En dan zingt hij dus ook. Even kijken waar hij zit.

0: Nou, die heeft hij dus gemaakt.
1: Chill.
0: Ja. En je hebt natuurlijk deze. Die zit al heel veel dagen in mijn hoofd. Cheerio van Justice Twist.

0: Maar daar gaan we niet mee eindigen, want dat zit er voor ons op voor vanavond. Zometeen de vereniging. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan.
1: Nou,
0: en dat is die van Offenbach met Miles Away. Daarmee gaan we eruit. Ik zeg een hele fijne avond. Thanks voor het luisteren.
1: En tot volgende week.
0: Tot dan.
1: Yo.
0: Later.

0: Play.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Dit is De Vereniging.

0: uit naar de vereniging met Ellen Zoontjens.
1: Ja, goedenavond allemaal. Fijn dat u weer luistert naar de vereniging. Het is volgens mij de laatste vereniging van dit zomerseizoen. Dan gaan we straks, in september gaan we dan weer verder. Dus dit is de laatste. Vanavond in de studio heb ik drie bezoekers, mag ik wel zeggen, van Stichting Mudante. En dat zijn Charles Dixon. Hi Charles.
2: Hallo.
1: Welkom. Bernard van der Dol. Hi Bernard.
3: Goedenavond.
1: En Belinda. En jouw achternaam heb ik?
4: Vilaert.
1: Vilaert. Nou, Belinda, hartstikke fijn dat jij er ook bij bent. Leuk. We gaan het dus een uurtje hebben over Stichting Mudante. En Charles, ik heb begrepen, jij bent de initiatiefnemer hiervan.
2: Klopt.
1: Kan jij eerst vertellen, Mudante, waar staat dat voor?
2: Mudante staat voor muziek, dans, theater.
1: Oké. En jij hebt dat opgericht. En vertel, hoe is dat zo gekomen?
2: Het initiatief voor Mudante is ontstaan doordat ik weet hoe moeilijk het is voor mensen uit buitenlands afkomst contact te maken.
1: Ja.
2: So ik was echt op zoek naar een hele laagdrempelige activiteit.
1: Ja.
2: Waarom eigenlijk? Kijk, ik dacht, hey, muziek.
1: Ja.
2: Omdat niemand is bang voor muziek.
1: Nee.
2: Iedereen is altijd nieuwsgierig.
1: Ja.
2: Over muziek, dans of theater uit andere culturen.
1: Ja.
2: Daardoor is ook geen barrières. Geen barrières voor muziek.
1: Iedereen houdt van muziek en iedereen kan muziek maken.
2: Klopt.
1: En het verbindt.
2: Ja.
1: En iedereen beleeft het op zijn of haar manier.
2: Ja.
1: En hoe doen jullie dat dan? Ik bedoel, jullie zijn een muziekdanstheater.
2: Ja.
1: En jullie zitten in de wijk De Maat, hè?
2: Klopt.
1: En jullie hebben daar allerlei activiteiten, heb ik gezien op de website.
2: Ja.
1: Maar jij bent in 1992, ben jij dit initiatief gestart?
2: 96.
1: 96.
2: Ja.
1: Dus dat bestaat al aardig wat jaar. Ik mag zeggen 30 jaar.
2: Dit jaar.
1: Jeetje, 30
2: jaar.
1: Dan
2: bij 30 jaar.
1: Wauw. En Hoe ben je begonnen? Je was hier en je dacht van nu ga ik iets organiseren.
2: Ja, ik zag toen ik hier was, er waren zoveel mensen uit buitenlandse afkomst.
1: Mm-hmm.
2: En vooral mensen die zijn gevlucht, hebben bijna de contacten, is altijd moeilijk.
1: Ja.
2: So that, laten wij ook ons muziek gebruiken.
1: Ja.
2: En dat heeft enorm heel goed gewerkt.
1: Ja.
2: Omdat ook zoveel mensen naar buitenlands afkomst, samen met Nederlandse landgenoten, was echt een bijzonder project dat iedereen komen bij elkaar. Dat op een bepaald moment waren we meer dan 100 mensen bij betrokken bij Mudante.
1: Wat leuk. Maar je hebt het alleen opgezet, maar je hebt natuurlijk heel veel vrijwilligers om je heen verzameld.
2: Ja.
1: Die allemaal wat doen, zeg maar, bij jullie.
2: Kijk, ik kan alles bedenken, maar zonder de vrijwilligers is no go.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar.
2: So de vrijwilligers hebben echt enorm, dat is ons goud.
1: Ja, ja.
2: Want die hebben enorm hard gewerkt om alles te realiseren.
1: Ja.
2: Vanaf de begin tot nu toe ook.
1: Ja. Ja. En Belinda, hoe lang ben jij al bij Mudante?
4: Ongeveer 3 jaar nu.
1: Oh, oké. En hoe ben je er zo terecht gekomen?
4: Ik kwam Charles tegen bij een workshop en toen zijn we aan de praat geraakt. En is hij daarna bij mij wezen koffie drinken, gewoon gezellig.
1: Mm-hmm.
4: En toen vertelde hij over Mudante en dat er eigenlijk niemand was voor het open podium.
1: Ja.
4: En ik was op dat moment op zoek naar iets om te gaan doen aan vrijwilligerswerk. Dus toen heb ik aangeboden van, dat kan ik wel doen.
1: Ja.
4: En in de loop van de jaren ben ik meer dingen gaan doen, maar voor mij is het begonnen met het open podium.
1: Ja, ja, ja. Mag je zo meteen even vertellen over wat het open podium precies inhoudt? Want Bernard, jij bent van het buurtrestaurant.
5: Het buurtrestaurant, als wel allerlei technische zaken die langskomen bij Mudante, die regel ik en zorg ik dat allemaal.
1: En jullie hebben een vaste plek in De Maat?
5: We hebben nu een vaste plek in De Maat, klopt.
1: Oké, en waar zitten jullie?
5: In het veldhuis, in Magistratenveld,
4: 613.
1: Ah, oké. En daar, dat is een vaste plek van jullie? Dat is jullie gebouw daar?
5: Dat
1: of
5: is
1: jullie
5: een gebouw,
1: huren dat?
5: Dat is een gebouw wat we moeten delen met een aantal andere organisaties.
1: Ja, ja, ja.
5: En wij hebben dan de zolder op dit moment waar wij onze activiteiten hebben.
1: Ja, oké. En hoeveel mensen zijn er op dit moment, zeg maar, die regelmatig bij jullie terugkomen?
2: Ja, het wisselt iedere keer. Dat is ook de bedoeling. We hebben avonden dat soms hebben wij een stuk of 15, 8, 4, maar maakt niet uit.
1: Afhankelijk van de...
2: Het blijft wisselend. En wij merken ook dat de afgelopen tijden de gebouw waar huring het van ons huis, woningcorporatie, daar is maar wij zijn meer actief buiten. Met allerlei verschillende workshops. Wij zijn net vanmiddag geweest bij de Hemhof. Daar waren bijna een stok of 70 bewoners.
1: Heel veel.
2: Aanwezig. Om een workshop te doen. Ook een paar weken terug waren wij ook in Hemhof. Zo wij willen zo

0: crack naar buiten treden.
1: Ja.
0: Om workshops te doen.
1: En wat voor workshop geef je dan, zoals bij de Heemhof?
0: Music.
1: Muziek. Is dat dan zingen of is dat dan instrumenten?
0: Met alles.
1: Van alles?
0: Met alles, ja.
1: Maar iedereen krijgt een instrument in de hand?
0: Ja.
1: Een triangel en een...
0: Bijvoorbeeld djembe. Met djembe en dan kleine instrumenten.
1: Oké. En die zijn allemaal van jullie zelf?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: En die slaan opgeslagen op jullie in de... Markrichtersveld, nee?
2: Ja. Nee, maar...
1: Magistraat. Nou, bijna goed. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. So,
1: dus jullie zijn eigenlijk reizend theater.
0: Ja, so wij zijn niet alleen binnen bezig met onze activiteiten. Door de afgelopen jaren hadden wij geen ruimte. So daardoor hadden wij ook onze activiteiten, bijvoorbeeld school workshops. Wij zijn nu echt alles aan gestarten. So daarom wij zijn ontzettend heel blij voor ons huis, woningcoöperatie. Die heeft ons echt de mooie plek gegeven. En vanaf jaar kunnen wij weer...
1: Ja, van daaruit je workshops gaan geven.
0: Binnen Apeldoorn.
1: Kijk heel even snel naar mijn tijd. Nee, we kunnen nog wel even. Maar al die workshops, wie bedenkt die en wie voeren die allemaal uit? Want ik neem niet aan dat jij al die muziekworkshops op je neemt.
0: Nee, we hebben heavy workshop leiders die workshops voor ons doen.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld, we hebben mensen die workshop djembe's geven.
1: Mm-hmm.
0: We hebben Jaya, een van onze bekende workshop. En Samuel. Samuel is echt een van onze oudste workshop leiders. Die doen de trommels workshop.
1: Yeah.
0: Bijvoorbeeld, Van Dijk hadden wij ons didgeridoo spelen.
1: Oh, wow.
0: Hij was bij. En ook ons saxofoon spelen.
1: Oh.
0: En de Noche, die ook zingt. Okay, musical.
1: Oh,
0: nice. So, het is echt wisselend. Er zijn zoveel mensen die de workshops geven.
1: Ja, wat leuk zeg. Ja. En Belinda, jij doet open podium, zei je net al.
3: Ja.
1: Even een klein stukje voordat we naar de muziek gaan. Wat houdt precies open podium in?
3: Iedereen die het leuk vindt om muziek te maken is welkom. We hebben een heleboel instrumenten die gebruikt kunnen worden. Mensen mogen ook hun eigen instrument meenemen, dat doen sommigen ook. En dan maken we muziek en dat is in overleg met elkaar. De ene avond spelen we meer westerse muziek, andere avond wordt er meer djembe en percussie-instrumenten gespeeld.
1: Ja, ja.
3: En we proberen iedereen een podium te geven. Dus... als er iemand komt met een heel bijzonder instrument of met zijn eigen instrument, die krijgt ook de kans om zijn eigen muziek te laten horen.
1: Ja, ja.
3: En het mooie is dat de djembe eigenlijk met bijna elk instrument wel mee kan spelen.
1: Ja, want het is een ritme sectie, hè? Dus dat die haakt dan aan op de rest waarschijnlijk.
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: En dat... Dat doen we elke vrijdagavond van 8:30 tot 9:30.
1: Okay.
3: En mensen kunnen gewoon binnenlopen.
1: Ja, ja, ja. Dus je hoeft niet te zeggen van ik kom vanavond, dus de ene keer zitten er 6 en de andere keer zitten er 20. Ik noem maar wat. Zo moet ik dat zien?
3: Ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Wat leuk zeg. En als je nou zegt van nou, je moet dat melden van tevoren, van nou ik neem een saxofoon mee. En dan,
3: hoeft niet.
1: Of je neemt gewoon je muziekinstrument mee. Maar hoe weet je dan wat je gaat spelen?
3: Dat wordt ter plekke even besproken. Of soms wordt het besproken, soms is het ook van de saxofoon gaat beginnen en de rest
1: haakt aan.
3: Haakt aan.
1: Ach, wat leuk. Gewoon puur improvisatie dus eigenlijk.
3: Ja.
1: Nou, superleuk. Nou, bij de vereniging, hè, dan hebben we altijd zo, dan mogen de gasten de muziek aanleveren. Dat is nu dus weer gebeurd. Ik spreek even op mijn lijstje. We gaan naar het eerste nummer. Die is van Curtis Tiger, Man in the Mirror. Dus het origineel is van Michael Jackson. Maar Curtis Tiger heeft er helemaal zijn eigen sausje overheen gegooid. Laat me horen.

0: Ja, dit was niet het hele nummer, want hij duurt 5 minuten. Maar zoekt u maar zo op Curtis Tiger, Man in the Mirror. Wij waren hier eigenlijk toch wel unaniem eens dat die eigenlijk mooier is dan het origineel. Maar dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Dus dat heb ik niet gezegd. We hadden het over Mudanten, of we hebben het over Mudanten. Is het eigenlijk een soort buurtvereniging? Moet ik het zo zien?
1: Nee, Mudan is de stichting.
0: Een stichting?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar komen vooral mensen uit de Maat of komen mensen uit heel Apeldoorn daar?
1: Hele Apeldoorn.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En jullie gaan ook heel Apeldoorn, jullie gaan naar scholen, jullie gaan workshops geven bij verzorgingshuizen en verenigingen die een aanvraag doen daarvoor.
1: Ja, klopt.
0: Dus jullie zijn wijdverspreid in Apeldoorn en omstreken.
1: Ja.
0: Kijk, klopt. Toen jij er ooit mee begonnen bent, had jij gedacht dat het zo groot zou worden? En 30 jaar later er nog zou zijn?
1: Nee, ik had dat eigenlijk nooit gedacht.
0: Nee.
1: Maar op een bepaald moment had Mudanten ook bijna 6 mensen in dienst.
0: Oké. Okay.
1: Toen hadden wij ook hier weer activiteiten. Echt, was echt landelijk en echt hadden wij enorm heavy impact.
0: Okay.
1: Met onze projecten. Heavy prijzen gewonnen.
0: Ja.
1: Maar op een bepaald moment, toen wij ons gebouw kwijt raakt in Apeldoorn South, de Finse School. So daar heeft het enorm impact op ons gehad.
0: Ja.
1: Toen waren wij dakloos voor een paar jaren.
0: Ja.
1: Pas daarna is ons weer gelukt om
0: iets te krijgen.
1: Iets te krijgen.
0: Ja.
1: So wij zijn nu bezig om de organisatie helemaal van nood.
0: Echt weer op te bouwen, zeg maar.
1: Dat was echt een hele moeilijke tijd.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk nog wel. Want inderdaad, jullie zaten in de Finse school.
1: Ja,
0: want die hadden jullie helemaal tot je beschikking.
1: Ja, daar hadden wij ook zelf het verbouwd.
0: Ja.
1: Met geld van een Oranje Fonds.
0: Ja.
1: Alles opgeknapt. Om het later te verliezen was een raadsel tot vandaag. Maar gelukkig hebben wij nu een plek.
0: Ja.
1: Wij kunnen terugkijken. Wij hebben ook wat van geleerd.
0: Mm-hmm.
1: En nu zijn wij echt opnieuw.
0: Aan het bouwen, zeg maar.
1: Bouwen
0: om weer...
1: Vanaf het begin.
0: Ja.
1: Daarom zijn wij ontzettend heel blij mee.
0: Dat snap ik ook wel. Ja. Hey, en jij van het Open Podium, ben jij muzikaal geschoold of onderlegd dat jij dit doet?
2: Nee, in eerste instantie was het gewoon de bedoeling van er moet iemand zijn met een sleutel die de deur opendoet en de deur dicht doet.
0: Heel simpel.
2: En op een gegeven moment toen kwam er iemand en toen werd er meer ook westerse muziek gezongen. En toen ben ik mee gaan zingen.
0: Oké. Okay.
2: En,
0: want dat was al een liefhebberij van je? Of heb je daar de
2: ik vind het leuk
0: gekregen?
2: Om te doen. Ik vind het altijd leuk om te doen. Het was vooral natuurlijk onder de douche, niet voor het publiek. En nu durf ik gewoon ook voor het publiek te zingen. En ja, ik vind het leuk om te doen.
0: Ja, nou, dat snap ik wel. Hey Bernard, en jij hebt de buurtkeuken onder je bezielende leiding, zal ik maar zeggen.
3: Ja, het buurtrestaurant, zoals wij dat noemen. En we hebben daar dan eigenlijk een ondertitel. En dat is All You Can Meet.
0: Oké, okay, en dan meet met EA of
3: met
0: EE?
3: EE, precies.
0: En, dus daar komt weer de ontmoeting om de hoek, zeg maar.
3: Komt er straks naar voren. Er zijn heel veel mensen die thuis zitten. Weinig contacten kunnen maken. Mm-hmm. Via ons kan dat allemaal in een gemoedelijke omgeving, op een gemoedelijke manier, connectie maken met aan tafel zitten met in instantie vreemde mensen.
0: Ja.
3: Maar waarbij je een gesprek mee kan gaan beginnen.
0: Ja.
3: Jezelf daar neer kan zetten. Maar ook belangstelling tonen voor de ander natuurlijk.
0: Voor de ander, ja. En hoe is dat dan opgezet? Is dat dan een avond in de week? Of avond in de 14 dagen?
3: Wij zijn nu begonnen met één avond in de maand.
0: Ja.
3: En dan eigenlijk de laatste vrijdag van de maand.
0: Oké. Okay.
3: Dus komende vrijdag, dat is dan weer de laatste vrijdag van de maand.
0: Ja.
3: Hebben we weer een fantastisch menu weten te organiseren. Met ook mensen die ook weer contact zoeken met de omgeving. En in dit geval zijn het dan ook mensen die in de AMC zitten.
0: Ja.
3: Die willen ook
0: contact
3: integreren in de omgeving.
0: Taal leren met elkaar.
3: Ja, precies.
0: Mensen ontmoeten.
3: Ja. En ik heb al iets meegenomen van wat er vrijdag gegeten gaat worden.
0: Want wat wordt er vrijdag gegeten?
3: Ja, dat zijn mensen met een Pakistaanse achtergrond.
0: Ja.
3: En die hebben al iets gemaakt om ons te laten zien van wat...
0: Een voorproefje.
3: Ja, precies.
0: Een voorproefje.
3: Precies.
0: Dat ziet er heel erg lekker uit.
3: Dus ik heb die meegenomen en die wil ik ook graag overhandigen aan...
0: Lekker. Dan gaan we zo
3: TV
0: even
3: proeven. Aan de technici.
0: Dan gaan we zo even proeven als er weer muziek is. Want dan kan ik zo meteen gelijk vertellen hoe lekker het is.
3: Okay.
0: En dus dit keer is het Pakistaans.
3: Pakistaans.
0: Maar dat kan dus elke maand anders zijn.
3: Dat is juist elke maand anders.
0: Hebben we ook wel eens een AVG'tje? Gewoon een aardappel, vlees en groente, een Nederlandse pot?
3: Dat zou best wel eens kunnen. Dat het de komende keer gaat gebeuren.
0: Ja, erwtensoep of zo in de winter.
3: En dat ga jij van ons klaarmaken?
0: Nou, ik ben niet zo'n kookwonder hoor.
3: Maar ja, we willen graag mensen verbinden.
0: Ja.
3: En maaltijd is een hele mooie
0: manier.
3: Mooie manier.
0: Ja. Samen eten. En zijn het dan vaak dezelfde mensen die je ziet?
3: Er zijn wel een aantal mensen die regelmatig weer komen.
0: Ja.
3: Dat klopt. Maar dat vinden we ook helemaal niet erg. Want dat maakt ook juist de mogelijkheid om die verbinding wat sterker te maken.
0: Ja, zeker. En hoeveel mensen kunnen er plaatsnemen in jullie buurtrestaurant?
3: Tussen de 20 en de 25. Oh. Dat is ongeveer wel zo'n beetje de grens.
0: Ja. Waar we en dat is op zolder bij Mudante?
3: Dat is beneden. Okay. In een speciale ruimte. Dat is dat gebouw. Is zodanig samengesteld dat er een hele grote ruimte beneden is.
0: Okay.
3: Met een open keuken.
0: Okay.
3: En daar wordt dan ook gebruik van gemaakt om de maaltijden
0: dus
3: te
0: mensen staan gezellig
3: klaarmaken.
0: Koken en andere mensen zitten er gezellig bij te kijken.
3: Precies.
0: En te kletsen.
3: En soms helpt men mee met de koks.
0: Ja.
3: En krijgt men ook aanwijzingen hoe dat werkt in hun cultuur.
0: Ja.
3: Dat is altijd wel op een andere manier dan dat wij... Nederlanders wel eens.
0: Ja, wat superleuk.
3: Ja, absoluut.
0: En het is elke vrijdag zit het wel zeg
3: zit
0: maar
3: goed vol hoor. Ja hoor, echt ja. wel.
0: En mensen maar, moeten zich daar wel voor plaats. Aanmelden natuurlijk.
3: We hebben nog een beetje plaats.
0: Okay,
3: en daarom
0: vrijdag.
3: Hebben we ook een hele speciale aanbieding.
0: Okay.
3: Voor de luisteraars van RTV Apeldoorn.

0: doen.
1: Nou, kom maar door.
0: Wie zich aanmeldt de komende avond. Mm-hmm. En zich aanmeldt via de website. Ja, die kan van ons een gratis maaltijd krijgen.
1: Oh, nou, kijk eens hoe leuk is dat.
0: Dus we hebben nog een heel klein beetje plek. En maar laat mensen zich
1: vooral
0: gewoon
1: even melden op www.
0: Ja, dat is
2: aanmelden@mudante.nl.
1: aanmelden@mudante.nl.
2: Via de mail.
1: Via de mail.
0: Oh, ja, okay. We hebben ook daarna nog een speciaal telefoonnummer. Maar vooral, doe dat vooral via de mail. Dat is gewoon het meest makkelijk.
2: Ja. Ja. En dus, dan even melden dat het via RTV.
1: Ja, oh ja, dat is een hele goeie, want anders dan weet je natuurlijk niet wie via hier gekomen is.
0: Precies, en nou, dan ons gaan we iedereen een gratis.
1: En het hoeft niet alleen uit de mate te zijn, hè? Het mag overal vandaan.
0: Het mag ook uit Groningen zijn.
1: Nou, dat zal een heel eind weg, maar ja, je zal maar in de buurt zijn. En denk je van, nou, daar wil ik wel eens even bij. En dan is het niet zo dat het open podium daar ook is en denkt van, wij gaan gezellig muziek maken bij het eten.
2: Ik zit ook in de werkgroep van het buurtrestaurant. En het idee is dat de mensen na afloop mee kunnen naar boven, muziek maken.
1: Leuk.
2: En de vorige keer is dat niet gebeurd. Lag ook een beetje aan ons. Want ja, voor ons was het allemaal nieuw. Dus toen wij boven waren, zijn we ook niet gelijk begonnen met muziek maken.
1: Oh, ja.
2: Als wij dat wel doen, dan is het beneden te horen. En dan hopen we dat ook mensen zeggen van, goh, ik vind het leuk, ik wil meedoen, ik wil luisteren.
1: Ja, nou wat leuk zeg. Ja. Een mooi initiatief allemaal.
0: Ja, daarvoor zijn wij Mudante.
1: Ja, daarvoor zijn wij Mudante. Ja. Nou, kijk, mooier kan je het niet zeggen, toch? Ja, nou was er nog een nummer. En die was van Eddie Boelen, Knockin' on Heaven's Door. En dat is ook weer een cover. Want die is origineel van, wie was het ook alweer? Een hele bekende.
2: Led Zeppelin?
0: Ja, volgens mij ook.
1: Ja, we gaan hem even opzoeken tijdens het nummer.
0: En als de luisteraar daar het antwoord op weet. Nou, dat zou toch ook mooi zijn.
1: Ja, maar dat wordt dan een beetje lastig, want ze kunnen niet inbellen. Knockin' on Heaven's Door, Eddie Boelen.

0: Ja, het is helaas, het is ook zo'n lang nummer, maar het is zo mooi. Eddie Boelen met Knockin' on Heaven's Door. En er wordt mij op het hart gedrukt om vooral de clip even te gaan bekijken. Dus dat wil ik u niet ontnemen. Dus ja, heel mooi. En het origineel was van, wat zeiden we, Guns N' Roses. Maar ook deze is weer heel erg mooi. Jij was net aan het vertellen, jullie geven workshops...
1: We geven ook workshops op scholen.
0: Op scholen,
1: en,
0: ja.
1: En er zijn soms scholen die hebben een speciaal evenementje op de Don Bosco.
0: Ja.
1: En dan komen wij daar ook om specifiek daar een workshop voor te geven voor die leerlingen.
0: En dan, dat kan dan djembe zijn of didgeridoo of wat allemaal nog meer?
2: Ja, zijn meestal groep act.
0: Oké.
2: Kunnen wij een project voor hen doen?
0: Ja.
2: Als studeren kunnen zij ook gezamenlijk een kunstwerk maken.
0: Oké.
2: Of wat met elkaar.
0: Een kunstwerk?
2: Ja.
0: Oké, dus dat doen jullie ook?
2: We hebben een ontzettend heavy kwaliteit. Ja.
0: Maar en wat voor soort kunstwerk moeten we daarbij voorstellen
2: van
0: dan?
2: Alles. Wij hadden ook jaren terug, wij organiseren altijd kunstexpositie in gemeentehuis. Gemeente Apeldoorn, de zaal. Voor een maand lang.
0: Ja, dat hebben ze elke maand.
2: Daar komen allemaal kunstenaars uit Apeldoorn. So wij hebben echt brede netwerk.
0: Ja?
2: So wat de kinderen maken muziek. En de muziek die zij maken is ook een soort cultura. Zij maken muziek met didgeridoo uit Australië. Of South America, of Arabisch muziek. Bereiden de kinderen. Is echt een cultural reis door de hele wereld.
0: Ja, wat leuk.
2: Een project wij doen ook voor scholen. Dat is op aanvraag.
0: Ja.
2: Wij werken ook op maat. Dan kijken we wat hebben de school nodig.
0: Ja.
2: Wat kunnen wij bieden?
0: Ja. En als een school nou dat aanvraagt, moeten ze daar ook voor betalen? Want hoe komen jullie aan je gelden? Sponsors, betaalde opdrachten?
2: Op dit moment, wij krijgen voor project bijvoorbeeld, hebben wij projectgelden die wij krijgen van verschillende fondsen. Oranje Fonds, Rabobank, Apeldoorn, fondsen die ons daar ondersteunen met de Buurt Restaurant.
0: Ja.
2: Maar wij hebben op dit moment een andere subsidie.
0: Nee.
2: So, voor workshops voor school krijgen wij geld van de opdrachtgevers.
0: Een vergoeding om in ieder geval je onkosten.
2: Ja, om dat beetje te dekken.
0: Ja. Want jij zei net ook, jullie hebben betaalde krachten in dienst?
2: Nee, vroeger, nu niet meer.
0: Maar nu niet meer?
2: Iedereen
0: is nu
2: vrijwilliger.
0: Allemaal vrijwillig. En hoeveel vrijwilligers zeiden jullie net?
2: Op dit moment, iedereen aanwezig zijn, is richting de 40.
0: Zo, zeg.
2: Maar ze zijn niet altijd aanwezig.
0: Nee. Maar iedereen op zijn eigen gebied, zeg maar.
2: Komen ze altijd.
0: Ja. Goh, wat leuk, zeg. Ook nog kunst erbij. Heel breed allemaal. Ja. Maar nou zag ik ook ergens dat jullie ook taallessen geven. Klopt dat?
2: Dat was de bedoeling met taalles. En die is nu... hebben wij echt in ons nieuw project zijn alles ingeboekt. Omdat ook de mensen die komen, die nog niet goed Nederlands spreken. So wij zorgen dat ook er is een soort mengen aan tafel.
0: Yeah.
2: Op de manier, kijk, de Buurt Restaurant kan je zo zien.
0: Yeah.
2: Mensen ontmoeten elkaar. Daarna ontstaan ook andere contacten. Daarna.
0: Vriendschappen of taaloefening. Ja.
2: Op dat manier willen wij de taal gaan doen. Omdat wij merken dat er waren al andere organisaties die taallessen doen. Wij gaan het niet zelf doen. Maar wij doen het dan op andere creatief.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. Zoals je zegt, hè, je komt eten in het restaurant. Je ontmoet andere mensen. Ja. En je helpt elkaar.
2: Ja, wij hebben ook studenten van Wittenborg. Die zijn aan het studeren. Die zijn ook muzikaal. Die komen ook bij ons.
0: Wat leuk.
2: Lekker muziek maken.
0: Dus je hebt vrijwilligers van alle leeftijden.
2: Ja.
0: Een mooie mix.
2: Ja, mooie mix.
0: Ah, dat is superleuk, toch?
1: Alle leeftijden en vanuit verschillende windrichtingen. Nou, zoals dat dan netjes heet.
0: Ja, want Wittenborg zei je, hè? Ja, Ja, daar zitten natuurlijk heel veel jongelui vanuit de hele wereld zitten daarop. Ja. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En dan kan je van elkaar leren.
1: Ja. Zeker.
0: En nou ja, en het is gewoon mooi voor de eenheid. Hè? Dat je met elkaar het leven gewoon leeft en elkaar helpt. Ja. En zeker die studenten, die zijn hier natuurlijk maar een paar jaar. En die missen waarschijnlijk het thuisfront. Dus dan is het fijn als je mensen om je heen hebt. Ja, en die zullen ook wel eens eenzaam zijn, denk ik. Toch? Denk ik. Ja. Maar en heb je dan ook stagiaires en zo?
2: Ja, we hebben stagiaires.
0: En van wat voor een opleiding komen die dan?
2: Social work.
0: Oh, okay.
2: Wij werken samen met ROC Apeldoorn.
0: Ja.
2: Daar hebben wij structuraal stock of 5 stagiaires bij ons afgestudeerd. Wij werken ook met Landsteden in Zwolle.
0: Ja.
2: Met ook Maas College. So op dit moment hebben wij op dit moment 4 stagiaires.
0: Oké.
2: Ja, eentje is al aan de afstuderen.
0: Ja. Yeah. Maar zijn ze dan voor een afstudeeropdracht bij jullie?
2: Heel vaak afstuderen en ook voor hele lang MBO, tweede jaar, dan die blijven langer.
0: Ja,
2: kan ook de derde jaar bij ons ook doen.
0: Oké. Okay. Yeah. Maar en hoeveel uur per dag is Mudante open, bereikbaar?
2: Kijk, wij zijn nu... workshops, wij zijn altijd beschikbaar bijvoorbeeld. Vandaag, woensdag, hadden wij workshops. Stel dat hij is aanvraag op maandag, dan kijken wij wie zou kunnen, dan doen wij dat. So, wij zijn enorm heavy flexibel.
0: Yeah.
2: De vaste dagen die wel alles plaatsvinden in de buurthuis is dan de vrijdags.
0: Ja.
2: En dan soms is zijn de vrijwilligers ook bijna daar bezig of Belinda met andere activiteiten.
0: Ja.
2: Als er vergaderen of...
0: Ja.
2: Ja, maar de muziek doen wij
0: op vrijdag.
2: Op vrijdag.
0: Oh, okay.
2: En ook de aanvulling voor de buurtrestaurant. Het is ook de bedoeling dat wij willen ook... cook workshops ook gaan doen.
0: Ja.
2: Dat is dan kleinschalig. Daar wij willen dan de cooks. Bijvoorbeeld, de man nu die gaat nu koken, is Pakistan eten.
0: Mm-hmm.
2: Is echt een hele bijzondere maaltijd.
0: Ja.
2: De koken van Pakistan is enorm goed.
0: Ja.
2: So, wij willen die mensen ook uitnodigen.
0: Ja.
2: Om ook workshop te geven, zodat anderen kunnen ook leren.
0: Ja, ja, ja. Dus dan komen gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in koken en denken van, goh, Pakistaans koken, dat wil ik ook wel eens doen.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een andere doelgroep dan degene die denken van, nou, ik ga maar eten in buurtrestaurant, dan kan ik mensen ontmoeten en spreken.
1: Ja, nou, dat kan ook een combinatie zijn, hè. Als je daar dan bent, dan denkt van, nou,
0: dat wil ik wel leren.
1: Dat wil ik wel leren, want het is lekker, lekkere maaltijd.
0: Het is zeker lekker. Ik heb even geproefd.
1: Ja, je hebt wat geproefd, geloof
0: ik. Ja, het is heerlijk. Er zit aardappel in. En het is een beetje pittig, maar ik ben niet heel erg gewend om pittig te eten. Maar eigenlijk is het een gevuld... het is een deeg gevuld met aardappel. En wat hadden we nog meer in geproefd? Belinda, wat hadden we nog meer geproefd? Uitjes zitten erin.
1: Ja.
0: Het is gewoon heel erg lekker. Het lijkt een beetje op een appelflap. Een gevulde appelflap.
1: No.
0: Niet zo'n driehoekje, maar zo'n ouderwetse ronde appelflap.
1: Okay.
0: Een pittige appelflap. Lekker. En dat kunnen mensen dan eventueel ook leren bij jullie.
1: Ja, dat als men daar belangstelling voor heeft, dan kan men daar iets ja.
0: Maar hebben jullie dan ook wel eens een Italiaanse avond of zo? Of Grieks?
1: Ik ga het gelijk opschrijven. Ik ga het gelijk opschrijven.
0: Nee, maar goed, is het allemaal verder dan Europa?
1: Nou, dan zullen we nog buiten Europa ook nog wel kunnen zijn, nog steeds. Maar we gaan misschien ook nog wel een keer...

0: die jou daarbij helpt?
1: Nee, nog niet eigenlijk.
0: Nog niet.
1: Dus als er iemand nou misschien nog wat wil
0: handig
1: leren
0: is.
1: Over de geluidstechniek en dat soort zaken, dan kan dat.
0: kijk gelijk naar onze geluidstechnicus,
1: ja,
0: Jasper.
1: Even geluidstechnicus aan. In het verleden heb ik ook nog wel bij een radioomroep gewerkt, bij een lokale omroep. Dus ik weet wel een beetje.
0: Beetje van schuiven af.
1: Van schuiven af, precies.
0: Ah, wat leuk. Ja, want als jullie op het podium hebben, hebben jullie dan ook apparatuur of is het puur muziek? Gewoon zonder versterking?
2: We hebben alles versterkt. We hebben een paar gitaren, we hebben keyboards, drums natuurlijk niet versterkt. Basgitaar. En verder, de rest is akoestisch. Maar ik geloof dat ik nou ook wel zo ongeveer de enige instrumenten heb genoemd die ook versterkt moeten worden.
0: Ja, ja, ja.
2: En we hebben microfoons, dus als er gezongen wordt, dan wordt het ook versterkt.
1: Kom langs.
0: Ja, wat leuk. Nou ja, het klinkt allemaal wel heel erg leuk. Ik zie dat me nog wel een keer gebeuren. En jullie hebben ook een bestuur, die bestaat uit 3 personen, hè?
3: Ja.
0: En jij bent de penningmeester.
3: Ja.
0: En dan hebben we een voorzitter, dat is Joke Boekholt.
3: Klopt.
0: En die is er ook al heel lang bij?
3: Ja, die is ook heel lang bij.
0: En Elvira Stade?
3: Ja.
0: Die is de secretaris.
3: Klopt, ja.
0: En met z'n drieën besturen jullie eigenlijk Mudanten?
3: Ja. Wij zijn de houdend bestuur op dit moment.
0: Ja.
3: Aan de kleinschalig.
0: Ja.
3: Bij vergaderen maken wij de plannen.
0: Ja.
3: En dan bespreken wij met de vaste kern team.
0: Ja.
3: Naast de bestuur hebben wij ook de actieve vrijwilligers die echt ons ondersteunt.
0: Ja.
3: Op dit moment om alles te doen.
0: Ja.
3: En dan na de werkgroep heb je dan de andere vrijwilligers die de
0: uitvoering doen, zeg maar. Want hoeveel werkgroepen hebben jullie? Want ik neem aan dat je voor het buurtrestaurant een werkgroep hebt en voor het open podium en voor de taallessen niet. Nee?
3: Ja.
0: Dat ben jij.
2: Ja, ik stuur elke vrijdag in onze groepsapp een bericht. Even mensen helpen herinneren.
0: Vanavond.
2: Soms ben je even in de war met de dagen. Weet je even niet meer van, oh ja, het is vrijdag vandaag.
0: Ja. Ja.
2: Even helpen herinneren van, vanavond zijn we er weer. En
0: komt
2: hoop jullie te zien.
0: Ja, leuk. Ja. En zoals sport, doen jullie daar ook wat mee? Of ik noem maar iets, tai chi of zoiets?
3: Nee, dat doen wij niet.
0: Nou ja,
3: ik bedoel...
0: Als er iemand is die zegt, nou, dat wil ik wel oppakken, dan kan dat altijd.
3: Nee, maar hij kon dat. Ik vind het spannend juist om rustic muziek te verzorgen tijdens tai chi of tijdens sportactiviteit.
0: Omdat
3: muziek hebben wij altijd nodig.
0: Ja, daar word je blij van, hè?
3: Ja,
0: van
3: ook muziek. Met sport. Ja. Met muziek.
0: Ja, dan gaat het toch allemaal net wat lekkerder.
3: Yes.
0: Ja. Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. En bij het eten is het natuurlijk ook gewoon heel gezellig, muziek.
1: Absoluut. Ja, zeker.
0: Dus dat moeten we maar doen. Ja. Hebben jullie ook sponsoren? Bedrijven?
3: Op dit moment niet.
0: Oh, nou, dan moeten we er ook even een oproepje voor doen.
3: Is,
0: toch?
3: Ja.
0: Want hebben jullie een ambi-status?
3: Ja, we hebben
0: dat
3: een ambi-status.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Dus mensen kunnen altijd doneren.
3: Ja. Nee, kijk, ons sponsoren heeft Rabobank, is een fonds. Ik weet niet, is ook een sponsor.
0: Oh ja, ik heb hier wat fondsen.
3: Ja.
0: Ik heb hier het Kansfonds.
3: Ja, ja, van Verleden.
0: Ja, en Prins Bernhard Cultuurfonds.
3: Ook van Verleden, ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: De Cultuurwijzer, Apeldoorn, VSB-fonds.
3: Ja, ook Lars Verleden, ja.
0: En daar zag ik ook een foto. Daar sta je ook met onze koning. Toen was hij nog geen koning.
3: Ja.
0: Maar ik zie een grote veer.
3: Wat
0: gebeurde
3: een
0: hier?
3: Ja, het was een workshop die wij moeten elkaar ketelen.
0: Ja.
3: En kijken wie het land kan houden.
0: Zonder te lachen?
3: Ja, zonder te lachen.
0: Oké.
3: Hij heeft gewonnen.
0: Oh, echt?
3: Ja, so ik kon niet tegen de ketelen.
1: Toen mocht hij koning worden.
0: Toen mocht hij koning worden. Oké.
3: Maar
0: dat was het
3: kijk, wij zijn ook... een paar keer naar Palace Noord Ending geweest. Omdat ons project, de buurtrestaurant, hadden wij 4 restaurants in Apeldoorn.
0: Yeah.
3: In Orden, Zout, Zevenhuizen en ook in de Maarten.
0: Okay.
3: So, dit was een van de best projecten in Nederland toen. So, wij waren een van de 10 genomineerd voor Apeltje voor
0: Oranje. Oranje.
3: So, wij zijn toen naar de Palace Noord Ending geweest.
0: Ja.
3: Hadden wij ook...

0: de koning Maxima ontmoeten. En
1: ja. Ja, want die reiken hem altijd uit, toch? Koning ja, Max. Ja, want ja, dat is van hun trouwcadeau, toch?
0: Ja, het was een trouwcadeau. Zo Oranje Fonds betekent echt, is een fonds die altijd, alle die jaren, is altijd bij ons geweest.
1: Ja.
0: Is echt een fonds die echt begrijpt wat wij doen.
1: Ja.
0: Omdat wij zijn echt voor dat ontmoeten. Die, ja, die is altijd bij ons. Al vanaf het begin tot vandaag.
1: Ja, al 30 jaar.
0: Ja, echt, is heel bijzonder. En, ja. En wij doen nu ook de Burendag nu.
1: Oh, de Burendag, ja?
0: Dat
1: oh,
0: gaan
1: leuk.
0: Wij ook doen. So,
1: oh, leuk.
0: Yeah. En toen wij kwamen ook met de buurtrestaurants. Dat waren ook een van de eerste fonds die zei, wij doen graag met die hebben ons ook subsidie toegezegd.
1: Ja.
0: Die kom,
1: September is dat, hè, de Burendag, of niet?
0: Ja,
2: 26 september.
1: Oh, en laat dit jaar, of niet? Ik dacht wel het begin van de maand.
2: Altijd rond die tijd.
1: Oh, oké. Okay.
2: En ja, wij organiseren Proef de Cultuur. Combinatie van de muziek die wij maken met hapjes die van koks uit ons buurtrestaurant.
1: Ja, wat leuk.
2: Dus dat is om het allebei even tegelijk te kunnen zien.
1: Ja, wat leuk.
3: De vrijdag ervoor, voor Burendag, dat is weer onze buurtrestaurant een moment.
1: Dag, ja.
3: Dus dan blijft er natuurlijk nog wel zo wat over.
1: Ja,
3: en dan
1: wordt er wat extra gemaakt dan natuurlijk.
3: Oh ja, zeker. Oh ja, zeker.
1: Oh.
3: Oh, ja, zeker.
1: Krijg je daar elke keer ook een trommeltje mee naar huis?
3: Nou ja, je ziet het al, dit trommeltje.
1: Ja. Ja, superleuk. Nee, ik vind het hartstikke mooie initiatieven. En het is natuurlijk ook breed, want inderdaad, je hebt stagiaires. Ja. Je hebt vrijwilligers van jongelui en uit de buurt. Ja. En nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus jullie zijn eigenlijk ook een soort leerbedrijf.
0: Ja, het is een hele mooie leerplek. Vooral wij zien ook dat de jong stagiaires leren echt enorm veel.
1: Ja. En wie begeleidt ze dan? Doe jij dat?
0: Ja, ik begeleid hem ook Bernard soms. Hij ligt aan werk als stagiaire.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: So, Belinda begeleidt ook soms.
1: Oké. Okay.
0: So, hij ligt aan. Wij wisselen het af.
1: Ja, wat leuk. Dat is wel een hele leuke afwisselende stage.
0: Ja.
1: En dat is alleen voor mensen die social work studeren.
0: Ja, of social work. We hebben ook iemand die heeft conservatorium gestudeerd.
1: Oh ja, natuurlijk. Muziek.
0: Die is ook bij ons geweest.
1: Oh.
0: En kijk, ik ben nu na 30 jaar alles gaan terugkijken van modante en te zien waar onze jongeren zijn beland.
1: Ja.
0: Er zijn echt een paar van jongeren die vroeger bij Modanti zijn geweest.
1: Ja.
0: Die ook internationaal nu echt bezig zijn met muziek.
1: Echt?
0: Ja. Yeah.
1: Dan zit je natuurlijk te stralen. Dan ben je zo trots als een pauw. Ja, maar die waren bij mij. Ja, wat
0: een
1: superleuk.
0: Onze jongeren die echt de Modanti Kinderen Cruise speelden.
1: Ja.
0: Is speelt nu in een internationaal orkest.
1: Wauw.
0: Rise World. Ik ben echt bezig om contact te krijgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat snap ik wel.
0: Yeah,
1: oh, wauw. Yeah. Nou, wat mooi zeg. Yeah. Ja, dan zie je ze opgroeien. En dan, nou, zo trots als een pauw. Yeah. Wij hebben ook nog staan Papa Charlie, Sweet Jamaican Love. Hebben we die klaarstaan? Dan gaan we die ook eens even horen.

0: Nou, hoe leuk is dit? Papa Charlie, maar dit is gewoon Charlie die hier tegenover mij zit. Heeft hij zelf geschreven en geproduceerd. Ja. En is op 12 juni uitgekomen. U hoort hem gewoon het eerst bij RTV Apeldoorn.
1: Ja.
0: Het is gewoon, ik vind het een lekker nummer.
1: Ja,
0: en je hebt nog wel wat op de plank liggen, zei je net.
1: Ja, ik heb hier weer muziek. Ik dus, ben ontzettend blij, ja. Omdat ik ben Apeldoorners. Ik woon hier nu ook bijna 30 jaar.
0: Ja, ruim.
1: Ja. Meer dan 30 jaar woon ik hier nu. Zo voor mij het betekent enorm veel.
0: Ja.
1: Dat de ES Radio Station waar mijn single is gespeeld.
0: Bij RTV Apeldoorn.
1: RTV Apeldoorn.
0: Het cirkeltje is rond.
1: Ja, zo, daar ben ik zo blij mee.
0: Ja, nou dat snap ik. Maar het is ook een hartstikke lekker nummer.
1: Ja, ja.
0: Dus vooral meer uit gaan geven nog.
1: Ja, er komen nog meer muziek voor mij. Omdat ik heb 100 liedjes gecomponeerd, geschreven. Zo heb je echt alles een aantal nu gaan uitbrengen.
0: Ja.
1: Meer in, ook in Afrobeat styles. En verder, ik had ook in de afgelopen periode moderne twee musicals geschreven. Hij is ook eentje. Later, als moderne weer uitgroeit, ik heb ook een kant en klaar musical die we ook dan samen met hen doen.
0: Ja. Oh, wat leuk zeg. Ja. Oh, dus jullie, er is nog veel in het verschiet bij Mudante. Er komt nog zoveel aan.
1: Klopt.
0: Nou, dan moeten we volgend jaar gewoon weer afspreken.
1: Ja.
0: Dan kunnen we het er allemaal nog eens even over hebben. Ja. Zijn er nou dingen waarvan jullie zeggen, ja, maar dat moet je nog, daar wil ik nog even over vertellen? Want ja, nou ja, het is nog 9 minuten, dus we hebben nog even. Maar we lopen al richting het einde. Zijn we nou dingen vergeten waarvan je zegt, ja, maar dat wil ik nog even aangestipt hebben?
2: Nou ja, heel misschien wel iets anders. Wij willen natuurlijk wel groeien.
0: Mm-hmm.
2: En om te kunnen groeien moet je ook wel ruimte hebben om te kunnen groeien.
0: Ja.
2: Dus we zijn ook wel echt wel op zoek naar een andere locatie waarbij wij ons meer kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
2: Waarbij ook meer mogelijkheden zijn om nieuwe talenten te laten ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
2: Zich kunnen ontwikkelen. Dus ja.
0: En wat zoek je dan precies? En nou, hoe groot moet het zijn? Waar wil je het? Wil je in de mate blijven? Wil je. Zeg het maar.
2: Ja, het zou mooi zijn als het toch ergens in rond Apeldoorn Zuid. Daar voelen we ons erg prettig bij.
0: Ja.
2: Maar ja, als er op een andere locatie is, is dat ook heel goed.
0: Ja.
2: We maken natuurlijk wel heel veel muziek.
0: Ik dacht, nou komt het. Gaan we een heleboel lawaai maken? Nee, we maken muziek.
2: En dus ja, die mogelijkheid moet natuurlijk wel open houden.
0: Ja.
2: Wel zijn. Dus ja, dat betekent wel iets dat je omgeving daar ook wel op ingesteld moet zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, en wat die ruimte is, hoe leger, hoe beter. Want dan kunnen we dat zelf invullen. En zelf indelen en zelf toepassen.
0: Maar hoe groot... die Finse school was natuurlijk een heel langgerekt gebouw, hè?
2: Precies.
0: Met allemaal lokalen.
1: Ja, vroeger in Finse school, soms hebben wij bijna 35, 40 muzikanten bezig op een avond.
0: Oh ja.
1: Zo, dat was echt.
0: Dat zou je wel weer willen.
1: Maar dat niveau halen wij niet meer. Ik wil ook. Gewoon is die echt meer muzikanten. Omdat, kijk, wij zitten ook in een woonwijk.
0: Ja.
1: Zo, daardoor kunnen wij ook niet elke dag.
0: Nee,
1: precies.
0: Nee, want we wonen natuurlijk met z'n allen op een kluitje. Ja, dus,
1: daar houden wij ook rekening mee.
0: Ja.
1: Zo daardoor beperken wij ook de
0: aantal mede.
1: Juist, omdat bij Mudantas alle muzikanten die met ons werken, bas het los. We hebben een chorusspeler, een violin en didgeridoo, saxofoon. Clarinet, gitaar, basgitaar.
0: Ja. Nou, alles. Ja.
1: Alles.
0: Ja.
1: So, dat past niet allemaal niet in.
0: Nee, dat wordt een beetje lastig in de woonwijk.
1: Dat wordt een beetje lastig.
0: Dus een beetje afgelegen?
1: Een beetje, ja. Kan ook soms, vroeger toen wij zitten in de Finse school, dat was helemaal midden in de wijk.
0: Ja. Ja.

0: Al met veel ruimte eromheen.
1: Ja, waarin heel veel ruimte omheen.
0: Ja.
1: En de, ja, de bewoners...
0: Die hadden er geen problemen mee.
1: Nooit klaagd. Nee. Nooit één dag.
0: Die genoten ervan.
1: Ja, ja. Die komen, die genieten. Voor wij komen, de deur open, staan zij klaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Het was echt gezellig, ja. Periode geweest.
0: Maar ja, de tijden zijn natuurlijk een beetje veranderd, hè?
1: De tijd is een beetje veranderd.
0: En dat is best jammer.
1: Dat is echt bij, beetje, daarom gaan wij juist door.
0: Ja.
1: Door, als je niet investeert in de samenleving, dan versnippert alles. Is net, de samenleving is net als je town. Als je niets doet, ontstaan heel veel onkruiden.
0: Ja.
1: De town wordt verwaarloosd.
0: Ja, dat is zo.
1: So
0: ja.
1: Je moet blijven
0: investeren
1: in de samenleving.
0: Ja. Ja.
1: Zorgen dat mensen elkaar ontmoeten.
0: Ja.
1: Dat is zo erg belangrijk.
0: Ja, dat is echt heel belangrijk. Ja. Ja, we zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt.
1: Ja. En voor muziek. Ja. Is niemand bang voor.
0: Nee, en muziek is natuurlijk internationaal.
1: Internationaal.
0: Want muziek klinkt overal hetzelfde.
1: Ja. Dus daarvan, dat ontmoeten zorgt dat je ook iets voor elkaar kan betekenen.
0: Iets betekenen, iets voor elkaar over hebben.
1: Over hebben.
0: Ja.
1: Praatje houden.
0: Ja.
2: Ja. Ja, vroeger hadden we ook even met dans. Deden we ook even met dans. Maar ja, de ruimte is gewoon veel te klein om, om ons idee van dansen en. Omgaan daarmee.
0: Ja.
2: Ook dat is internationaal. Hè?
0: Ja.
2: Dans is ook overal.
0: Ja.
2: Wordt er toegepast.
0: Ja.
2: Ieder op zijn eigen manier.
0: Ieder op zijn eigen ritme en manier.
2: Ja. En dat geldt ook voor het theater. We hebben vroeger ook best wel een theatergezelschap in onze gelederen. En ik heb daar ook een mooi decor voor gemaakt.
0: Ja.
2: Maar ja, ook daar hebben we nu helemaal geen plek meer voor.
0: Nee. Nee, dat is echt wel heel jammer.
2: Dat is gewoon heel jammer.
0: Dat is echt een gemiste kans.
2: Ja.
0: Dus we moeten een oproep doen. Wie gaan we daarvoor vragen? De gemeente?
2: Oh ja.
0: Woningbouwverenigingen?
2: Zeker.
0: Of wie er ook maar, al is het een loods.
2: Makelaars.
0: Makelaars. Help Mudante aan een grotere ruimte.
2: Aan een grotere ruimte.
0: Nou, is dat een goede afsluiter of niet? Want ik kijk
1: maar
0: heel even op
1: mijn
0: klok.
1: Maar hoe dan ook, wij blijven nog waar wij zitten.
0: 30?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Hoe dan ook, wij blijven. Nu, vanaf Magistratenveld,
0: daar blijven we sowieso.
2: Dat is onze basis.
0: Ja, dus basis. Een stuk iets erbij wil je. Iets erbij.
1: Klopt, ja.
0: En dat mag in Zuid zijn, dat mag in Orde zijn, dat mag overal zijn.
1: Juist.
0: Maar gewoon ruimte voor Mudante.
1: Ja.
0: Zodat jullie al je goede werk kunnen blijven doen. En dat daar nog veel meer mensen van kunnen genieten.
2: Ja,
0: van het open podium, van de muziek, de scholen met de workshops. De restaurant, lekkere maaltijden.
2: Iedereen houdt er toch van lekker eten.
0: Ja, iedereen houdt van lekker eten en zo is het. Nou, de tijd is voorbij geschoten. Volgende keer maar weer. Dan spreken we gewoon nog een keer af.
1: Dank u wel.
0: En dan zijn er misschien nog wel weer nieuwtjes op komst. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En blijf muziek maken. Hartstikke leuk. En blijf jullie goede werk doen voor Mudante. Heel erg bedankt. En als het goed is, gaan we eruit met Waka Waka. Ja, dat is gelukt. Waka Waka van Shakira. U allemaal bedankt voor het luisteren, Jasper. Dank je wel. En, oh, sorry. Olaf, sorry. Olaf, dank je wel. En graag tot na de zomerstop.
1: Okay.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klederdrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. For the love.

Goedenavond, welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De opening was van Bobby Rush, dat is een 92-jarige Amerikaanse bluesmuzikant. Winnaar van maar liefst 12 Blues Music Awards. En in 2017 won hij zelfs een Grammy Award voor zijn album Porcupine Meat. Het nummer Who Was That? Dat komt van zijn album Young Fashioned Ways. En in het nummer maakt hij gebruik van Kenny Wayne Shepherd, een 49-jarige Amerikaanse bluesgitarist. Killian Welsh, dat is een 58-jarige New York zangeres en gitarist. Ze speelt in de genres folk, Americana, country en rock. Groot deel van haar carrière is David Rawlings, haar muzikale partner. Het nummer Annabelle, dat komt van haar album Revival uit 1996.

Steve Earle, dat is een 71-jarige Amerikaanse folk, country en rockartiest. Ben McCulloch, dat komt van het album Train A Coming uit 1995.

James Taylor, dat is een 78-jarige Amerikaanse zanger en gitarist. Het nummer The Trouble With Love, dat doet hij samen met niemand minder dan Joe Bonamassa, een 49-jarige Amerikaanse blues- en rockgitarist. Het nummer komt van het album This Is Who I Am en het komt uit 2026.

Sunny Sweeney, dat is een 49-jarige Amerikaanse country zangeres. Ze heeft al zes albums op haar konto staan. En het album Concrete uit 2011, dat is haar best verkochte album. Bottle of My Bed, dat komt van het album Trophy uit 2017.

Lyle Lovett, dat is een 68-jarige zanger uit Amerika. Naast zanger is hij ook acteur. 1995 was hij partner van niemand minder dan Julia Roberts. Het nummer If I Had a Boat, dat komt van zijn tweede album Pontiac uit 1987.

0: The White Buffalo, dat is zijn artiestennaam. Hij heet eigenlijk Jake Smith. Hij is muzikant en een bariton uit de staat Oregon. Hij is te vinden in de muziek country, rock, folk en Americana. Het nummer Oh Darling, What Have I Done? Dat komt van zijn album A Freight Train Through the Night uit 2024.
1: All right, we ready?

De band, dat is een Canadees, of dat was een Canadees-Amerikaanse rockband. Tussen 1968 en 1976 zijn er een tijdje weer gestopt. En van 1983 en tussen 1999 waren ze er weer. In de jaren 60 was het de begeleidingsband van niemand minder dan Bob Dylan. Ze zijn heel erg bekend door mijn tweede live-album, The Last Waltz. Dat was een soundtrack van de gelijknamige film. The Wait, dat is komt van het album Music from Big Pink.

Calexico, dat is een Amerikaanse band uit Tucson, Arizona. Ze bestaan inmiddels al 30 jaar. En Iron and Wine, dat is een band rond Samuel Bean. Het is een zevenkoppige band en tijdens optreden draagt de groep de naam Iron and Wine. Het nummer He Lays in the Rains, dat komt van het album The Rains uit 2005.

Lieven Helm, dat is een Amerikaanse drummer en rockzanger. In 2012 overleed hij op 71-jarige leeftijd. Hij maakte tot 1976 deel uit van de band. En een nummer hebben we hier vooral gedraaid van de band. Het nummer When I Go Away, dat komt van het album Electric Dirt uit 2009.

Danny Vera, enige, hij heet eigenlijk Danny Polvliet, komt uit Middelburg. In 1999 startte hij zijn carrière met zijn eerste band Till Down. Dat heeft maar 3 jaar geduurd, want in 2002 startte hij een solo carrière. Ja, het bekende nummer, Rollercoaster.

het nummer Los, een nummer uit 2004. U luisterde naar For the Love of Music. De techniek was vanavond in handen van Mark Capelle. En mijn naam is Hans Vaas. We gaan eruit met een nummer van Dave Elvin, een 70-jarige Amerikaan. Met het nummer 11, met het album 11-11 uit 2011. En het nummer heet Harlan Country Line.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Black & Blues.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Now the good news. Listen to Black & Blues. Black & Blues met Wim Velderman.
5: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze verse Black & Blues. Het kan verkeren de ene keer als we bezig zijn om dit programma uit te zenden. Regent het pijpenstelen en de andere keer vallen de mussen van het dak. Hoe is het bij jou? Nou, ik hoop goed. En de plek waar je luistert, ga je zo meteen 12 tracks beluisteren van absoluut wereldklasse tot muziek met een vraagteken. Want we zijn het consumentenprogramma van de bluesliefhebberen. Jij kunt zelf bepalen wat je goed en minder goed vindt. Deze vind ik in ieder geval goed. Het nieuwe album van King of the World. Nederlandse band, die heet dan ook The New King. Met onder andere Ruud Wewert, Govert van der Kolm. Ik kan het hele lijstje gaan opnoemen. Dat ga ik niet doen, ik ga het draaien. Wat dacht je van deze van The New King?

Caretaker werd gezongen door Danny Marks. Danny Marks is weer terug na vele omzwervingen in de blues en ook als sessiemuzikant. Deze Canadees weet hoe je moet zingen en moet spelen en gaat al vele jaren mee. Zijn nieuwe cd Back to the Blues draai ik graag. Daarvan Caretaker. Nu naar Annie Piper heet ze. Ze noemt zichzelf Vamp, geboren in Australië en tegenwoordig woonachtig in de States. Ach, maakt het uit. Het gaat om de cd en het is de zoveelste van Annie Piper die het toe doet. Men are like potato chips. Zo is de titel van de cd. En wat ga ik daarvan draaien? Ik dacht Cactus Girl.

Live in Cork. Ja, de ene gitaarheld, Joe Bonamassa, eert de andere, Rory Gallagher. Met een pracht van een live cd. En dat allemaal The Spirit of Rory geheten. Dit nummer was trouwens Bad Penny, zo heet het. Ga door met Black and Blues, want we hebben nog veel voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld uit Germany, onze oosterburen dus. Andreas Dielman met zijn band. Dat is een trio. Ze spelen voornamelijk hard blues, hard rock en alles daartussenin. Cold Wind on a Dark Black Night. Cold Wind on a Dark Black Night. Hele mondvol, daar ga ik van draaien. En de titel, ja, die was ik even kwijt. Maar volgens mij, heb ik hem toch, ik wou zeggen. Een titel die we vaker hebben gehoord, maar hij is anders. Dat is cryptisch omschreven, hè? On the Road Again.

Mooi, vind je niet? This is Who I Am werd gezongen en ook gespeeld door Joanne Shawn Taylor. Het is de titeltrack van haar nieuwe CD. En daar staat behalve deze balladachtige blues ook zeer authentieke blues op. Het is maar net waar je van houdt, natuurlijk. Ik neem je mee nog even verder in de Britse blues scene. En dan komen we uit bij Dave Thomas. Dat is een oud-gediende. Dave Thomas gaat al jaren mee. En kan je van alles vertellen over wie dan ook in de Britse blues. Zijn een nieuwe CD die heet Bridge Street Blues.

die een kans te geven. Hun eigen muzikanten spelen dan vaak op de achtergrond een stukje mee, maar het is vooral de artiest zelf. Nou, 19 jaar is Harrell Davenport. Young Rel heet zijn album. Er staan 13 tracks op, waarvan 10 tracks maar liefst zelf geschreven. Ik ga er denk ik maar eens eentje opzetten van die 13. En dan laat je de komende weken er vaak mee kennis maken. Want meestal wanneer het gaat om het album van het label Little Village, ja, dan worden het grote jongens. Ik kan je er zo een vracht gaan opnoemen, maar dat gaat van de muziek af. Harrell Davenport met Tomorrow. 1, 2, 3.

zevenkoppige band onder leiding van Megan Parnell. Of in ieder geval met zang van, zou je ook kunnen zeggen, Bywater Call uit Canada. Veelvuldig in Nederland te horen. En ik was vergeten om de vorige track af te kondigen. En dat kwam omdat hier een aardig stukje onweer naast de studio plaatsvindt op dit moment. Gelukkig hoor je het, denk ik, niet zo op de achtergrond. We hebben het aardig goed geïsoleerd. Nikki T was dat samen met de Snake Charmers van het album Ain't Wasting Times. En hoe komen we daar dan bij? Nou, hij was eigenlijk gitarist bij Ronnie Earl. Vijf cd's van Ronnie Earl, daar was deze man de gitarist. En dan nu dus een eigen. En dat heeft hij denk ik dik verdiend. Snel door met de nieuwe van GA20. Ook die komen veelvuldig in Nederland. We kennen al de single die Crazy Love heet van de nieuwe album Blues Now. En daarvan nu I Can't Hold Out.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het zit er bijna op voor vandaag. Nog één track kunnen we draaien. Ik denk zelfs niet eens helemaal. Maar goed, ik probeer het natuurlijk wel. De single die je net hoorde was afkomstig van Daniel en Nicole uit Kansas City, de States. Waar zij soul en blues vertegenwoordigt. En haar nieuwe album is aanstaande. Daarover later meer. Dat zal dus waarschijnlijk de volgende uitzending worden. Samantha Martin, I Got a Feeling, dan ga ik voor je als laatste draaien. Ik wil je bedanken voor het luisteren en wens je nog een heel fijne dag.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden

wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshauer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer

TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: go.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.